God van de machten. Ik verfoei de trots van Jacob en ik haat zijn paleizen. De stad geef ik prijs met al haar bewoners. En al blijft er maar één huis met 10 mensen over, ook zij zullen sterven. De oom, de man die het lijk moet verbranden, draagt het dan weg uit het huis. En als iemand naar een ander roept, ergens in een huis, is er nog iemand bij u? En hij antwoordt, niemand. Dan zegt de eerste, noem de naam van de Heer niet. Want, zo luidt het bevel van de Heer, het grote huis wordt in stukken geslagen, het kleine wordt versplinterd. Rennen paarden tegen de rotsen op, ploegt men een steenrots met ossen. Maar u hebt het recht in venijn veranderd en de vrucht van gerechtigheid in alsem. U bent blij over niets en zegt, zijn wij niet geweldig door onze eigen kracht? Welnu, let op. Ik laat tegen u, huis Israël, Godspraak van de Heer, de God van de machten, een volk opstaan dat u onderdrukken zal vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van de Araba.

Amos, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Dit liet de Heer God mij zien. Hij vormde een zwerm sprinkhanen toen het nagras begon op te komen. Het nagras na de oogst voor de koning. En toen ze al het groen op het land hadden afgevreten, riep ik: Heer God, vergeef ons. Hoe moet Jacob dit overleven? Hij is zo klein. Toen kreeg de Heer er spijt van. Het zal niet gebeuren, sprak de Heer. Dit liet de Heer God mij zien. De Heer God riep op tot een geding door het vuur. Het vuur verteerde de grote vloed en het verteerde het bouwland. Maar ik riep: Heer God, houd toch op. Hoe moet Jacob dit overleven? Hij is zo klein. Toen kreeg de Heer er spijt van. Ook dit zal niet gebeuren, sprak de Heer God. Dit liet de Heer God mij zien. De Heer stond bij een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. En de Heer vroeg mij: Wat ziet u, Amos? Ik antwoordde: Een paslood. Toen zei de Heer: Let op, ik laat het paslood dwars door mijn volk Israël gaan. Ik ga niet langer genadig aan hen voorbij. Offerhoogte van Isaak worden verwoest. Israëls heiligdommen worden in puin gelegd. En tegen het huis Jerobeam keer ik mij met het zwaard. Toen stuurde Amasja, de priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israël, deze boodschap: Binnen uw eigen huis Israël smeet Amos een complot tegen u. Het land is niet bestand tegen al zijn dreigementen. Want, zo spreekt Amos, Jerobeam zal sterven door het zwaard en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen. En Amasja zei tegen Amos: Ziener, maak dat u wegkomt. Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren. Hier in Bethel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw is van het rijk. Amos antwoordde Amasja: Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde. Ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de Heer heeft mij gezegd: Ga als profeet naar mijn volk Israël. Dus luister naar het woord van de Heer. U zegt: U mag tegen Israël niet profeteren. Tegen het huis Isaak niet uw woorden spuien. Daarom spreekt de Heer zo: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen. Uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard. Uw eigen grond zal door een meetlint verkaveld worden. Zelf zult u op onreine grond sterven. En Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.

Amos, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 14. Dit liet de Heer God mij zien, een man met rijpe vruchten. Hij vroeg, wat ziet u, Amos? Ik antwoordde, een man met rijpe vruchten. Toen zei de Heer tegen mij, Israël, mijn volk, is rijp voor de ondergang. Ik zal niet langer genadig aan hen voorbij gaan. Op die dag zullen de liederen in de tempel gejammerd worden. Godspraak van de Heer God. De lijken zullen talloos zijn. Overal zullen ze neergesmeten worden. En alles zwijgt stil. Hoor dit, u die strekken spant voor de armen om de misdeelden in het land uit te roeien. U die redeneert, wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen wij ons koren verkopen. En de Sabbat? Dan kunnen wij ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de efa en vergroten wij de sikkel en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de misdeelden voor geld, de armen voor een paar schoenen en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de trots van Jacob. Hun daden zal ik nooit vergeten. De aarde zal daarom gaan beven en al haar bewoners zullen rouwen. Heel de aarde zal rijzen als de rivier plotseling stijgen en weer zakken, zoals de rivier van Egypte. Op die dag, Godspraak van de Heer God, laat ik de zon ondergaan op het middaguur en verduister ik de aarde op klaarlichte dag. Dan verander ik uw feesten in rouw, al uw liederen in gejammer. Om alle heupen leg ik een rouwkleed en alle hoofden worden kaal. Ik zal het land laten rouwen als over een enig kind. De laatste dag van dit land zal bitter zijn. Zie, de dagen komen, Godspraak van de Heer God, dat ik honger breng in het land, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om het woord van de Heer te horen. Dan zullen zij van zee tot zee zwerven, van het noorden tot het oosten dwalen, overal zoekend naar het woord van de Heer. Maar zij zullen het niet vinden. Op die dag zullen de jonge vrouwen en de jonge mannen bezwijken van de dorst. En zij die zweren bij de zondegod van Samaria, of die zeggen, zo waar uw God leeft dan, en die zeggen, bij de eredienst van Beerseba, zullen vallen om nooit meer op te staan.

Amos, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 15. Ik zag de Heer bij het altaar staan. Hij zei, sla tegen de kapitelen, zodat de balken beven, en breek ze aan stukken op de hoofden van allen. Wie dan nog overblijft, dood ik met het zwaard. Geen vluchteling ontsnapt, geen ontsnapte wordt gered. Al dringen zij het dodenrijk binnen, mijn hand haalt hen daar weg. Al klimmen ze naar de hemel, ik breng ze weer naar beneden. Al verbergen ze zich op de top van de Karmel, ik spoor ze op en ik haal ze daar weg. Al onttrekken zij zich aan mijn blik op de bodem van de zee, ik beveel de slang om hen te bijten. Al lopen ze als krijgsgevangenen voor hun vijanden uit, ik beveel het zwaard hen daar te doden. Ik houd mijn blik op hen gericht, ten kwade, niet ten goede. De Heer, de God van de machten, Hij die de aarde aanraakt, zodat zij wegsmelt en al haar bewoners rouwen, en heel de aarde rijst als de rivier en zakt weer als de rivier van Egypte. Hij die in de hemel zijn verheven troon bouwt en op de aarde zijn gewelf laat rusten. Hij die het water van de zee roept en over de aarde uitstort. De Heer is zijn naam. Bent u mij niet evenveel waard als de zonen van de Cusieten, u zonen van Israël? Godspraak van de Heer. Heb ik niet Israël uit Egypte geleid, de Filistijnen uit Kaftor, Aram uit Kir? Zie, de ogen van de Heer God zijn op dit zondig koninkrijk gericht. Ik laat het van de aardbodem verdwijnen. Maar zal ik het huis Jacob niet geheel en al vernietigen? Godspraak van de Heer. Want zie, met alle volken wordt op mijn bevel het huis Israël geschud als in een zeef, maar geen steentje valt op de grond. Al de zondaars van mijn volk zullen omkomen door het zwaard. Zij die zeggen, het onheil zal niet dichterbij komen, het zal ons niet overvallen. Op die dag herstel ik de bouwvallige hut van David. Dicht ik haar scheuren en zet ik weer overeind wat is neergehaald en bouw ik haar op als voorheen. Wat is overgebleven van Edom en van al de volken waarover mijn naam is uitgeroepen, nemen zij in bezit. Godspraak van de Heer die dit voltrekt. Zie de dagen komen, Godspraak van de Heer, dat de ploeger de maaier op de voet volgt en de druivenperser de zaaier. En de bergen zullen stromen van de most en alle heuvels zullen ervan druipen. Dan herstel ik mijn volk Israël in zijn vroegere staat. Dan herbouwen zij de verwoeste steden en bewonen die weer. Dan planten zij wijngaarden en drinken hun wijn. Dan leggen zij boomgaarden aan en eten hun vruchten. Ik zal hen planten in hun eigen grond. En zij worden niet meer weggerukt uit de grond die ik hun heb gegeven. Spreekt de Heer, uw God.

Obadja. Wij hebben een boodschap van de Heer gehoord en een bode is onder de volken rondgestuurd. Vooruit, laat ons tegen Edom ten strijde trekken. Luister, ik maak u klein onder de volken. U zult diep veracht worden. De trots van uw hart heeft u misleid, u die in de rotskloven woont. U die uw woonplaats in de hoogte vestigt en in uw hart zegt: wie haalt mij omlaag naar de aarde? Al vliegt u zo hoog als de arend en al bouwt u tussen de sterren uw nest, ik haal u daar vandaan naar omlaag. God sprak van de Heer. Als de dieven bij u indringen, rovers bij nacht, wat zult u dan te gronde gericht worden? Zij stelen immers alles wat hun van pas komt. En als de druivenplukkers bij u indringen, laten die meer over dan de napluk? Wat zal Esau doorzocht worden? Wat zal men speuren naar zijn verborgen schatten? Tot aan de grens wordt u voortgedreven door al uw bondgenoten. U wordt bedrogen en overweldigd door degene met wie u in vrede leefde en met wie u uw brood deelde. Zij leggen valstrikken voor u. Er is geen verstand meer in Edom. Op die dag, God sprak van de Heer, laat ik de wijze uit Edom verdwijnen. Het verstand uit het bergland van Esau. Uw helden, Teman, zullen de moed verliezen, zodat uit Esau's bergland de mensen worden uitgeroeid. Vanwege de moord en het geweld dat uw broeder Jacob is aangedaan, zult u met schande overladen worden. Zult u eens en voorgoed worden uitgeroeid. Op de dag dat u zich afzijdig hield, op de dag dat vreemdelingen het leger gevangen wegvoerden, toen buitenlanders de poorten binnendrongen om over Jeruzalem het lot te werpen, hebt u zich gedragen als een van hen? Nee, u moet de dag van uw broeder, de dag van zijn tegenspoed, niet met leedvermaak bezien. Nee, u moet zich niet vrolijk maken over de zonen van Juda op de dag van hun ondergang. U moet geen grote mond opzetten op de dag van hun nood. Nee, u moet de poort van mijn volk niet binnengaan op de dag van zijn ongeluk. Juist u moet zijn rampspoed niet met leedvermaak bezien op de dag van zijn ongeluk. U moet zich niet op zijn rijkdommen werpen op de dag van zijn ongeluk. Nee, u moet niet bij de bressen gaan staan om zijn vluchtelingen af te slachten. En zij die ontsnappen, moet u niet uitleveren op de dag van hun nood. Want de dag van de Heer is nabij en komt over alle volken. Wat u anderen aandoet, wordt u aangedaan. Uw daden komen op uw eigen hoofd neer. Zoals u, mijn volk, op mijn heilige berg hebt gedronken, zo zullen alle volken eeuwig drinken. Zij zullen drinken en wartaal uitslaan en worden alsof ze nooit hadden bestaan. Maar op de berg Sion is er redding voor de ontsnapte.

Het zal heilige grond zijn. En het huis Jacob krijgt zijn eigendom terug. Dan is het huis Jacob een vuur. Het huis Jozef een vlam. En het huis Esau een stoppelveld. Jacob en Jozef steken er de brand in en verteren het, zodat niemand van Esau ontsnapt, want de Heer heeft gesproken. Zij zullen de Negeb bezetten, het bergland van Esau, en de Sephela, het gebied van de Filistijnen. Zij zullen het gebied van Efraïm bezetten en het gebied van Samaria. En Benjamin zal Gilead bezetten. Israëls ballingen worden een legermacht en zullen Kanaan bezetten tot Zerefat toe. De ballingen van Jeruzalem, die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negeb bezetten. Op de berg Sion zullen de redders recht spreken over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren.

Jona, hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 16. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer smeet hevige wind op de zee. En er brak op de zee zo'n hevige storm los dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder van hen riep zijn eigen god aan. Om het schip lichter te maken gooiden ze de lading in zee. Jona echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tegen hem: "Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan we niet te gronden." De mannen zeiden tegen elkaar: "Kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft." Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Zij vroegen hem: "U, aan wie het ligt dat deze ramp ons treft, vertel ons eens. Waarom bent u op reis en waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u?" Jona antwoordde: "Ik ben een Hebreer en ik vrees de Heer, de God van de hemel die de zee en het land gemaakt heeft." Toen werden de mannen zeer angstig en ze zeiden tegen hem: "Hoe hebt u zoiets kunnen doen?" Ze hoorden dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun namelijk. Zij vroegen hem: "Wat moeten we met u doen om door de zee met rust gelaten te worden?" De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde hun: "Neem mij maar op en smijt mij in zee. Dan zal de zee u met rust laten. Ik weet dat het aan mij ligt dat deze hevige storm u heeft getroffen." De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar ze slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Daarom riepen zij tot de Heer: "Ach Heer, laat ons niet te gronde gaan wanneer wij deze man om het leven brengen, en reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Want u, Heer, hebt immers verlangd dit te laten gebeuren." Toen namen zij Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden geloften.

Jona. Hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 11. De Heer zond een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer zijn God. Hij zei: In mijn nood roep ik de Heer aan, en hij heeft mij geantwoord. Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik: luister naar mijn stem. U hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee. Stromen water omgeven mij. Al uw brekers, al uw golven slaan over mij heen. Ik zei het al, ik ben verworpen, uit uw ogen verbannen. Hoe zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen? Het water staat tot mijn lippen. De oceaan omringt mij. Mijn hoofd is met wier omwonden. Tot aan het grondvlak van de bergen ben ik in de onderwereld afgedaald. Haar grendels zijn achter mij dichtgegaan, voor eeuwig. Trek mij levend omhoog uit de grafkuil, Heer, mijn God. Nu mijn levensadem het begeeft, gaan mijn gedachten naar de Heer. Laat mijn gebed tot u komen, in uw heilige tempel. Degene die waanbeelden dienen, geven hun genade prijs. Maar ik wil onder lofgezang offers aan u brengen. Ik wil mij houden aan mijn gelofte. Bij de Heer is redding. Toen sprak de Heer tot de vis, en de vis spuwde Jona op het droge.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid geweden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

Beste luisteraars, wij lezen vandaag verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder met hoofdstuk 3. Onderzoek Eerste chemokuur. Zo zijn we op 2 maart weer terug in La Timon. Alexander is achter de ambulance aangereden met onze eigen auto. We hebben een onderhoud met professor B. Op de 9e verdieping, op de afdeling kinderorthopedie. Maar als we ons melden, dan horen we van de secretaresse dat we daar niet bekend zijn in haar systeem en dat er voor ons geen afspraak gemaakt is. Eerste misser. Anne Gabriel, die door de ambulancebroeder is neergelegd op een brancard die ze op de gang gevonden hebben, kreunt voortdurend. Nu het infuus met nalbufine leeg is, worden de pijnaanvallen die elkaar steeds sneller opvolgen door geen enkele pijnstiller meer onderdrukt. Na een tijd van wachten, die een eeuwigheid lijkt, laten ze ons eindelijk naar beneden gaan, naar de 5e etage, de afdeling kinderoncologie. Ternauwernood aangekomen op de afdeling, wordt Anne Gabriel meteen onder handen genomen door de artsen. Ze schrijven hoge dosis morfine voor, waardoor haar lijden snel verlicht wordt. Die constatering stelt me enigszins gerust voor de toekomst, terwijl die me tegelijkertijd mijn verontwaardiging tegenover het zorgpersoneel van het Fontepré-ziekenhuis aanscherpt, waar ze zo weinig rekening gehouden hebben met de pijn van mijn dochtertje. Opgelucht, maar uitgeput valt ze in slaap. Wij verdwijnen om het beslissende gesprek met de artsen te hebben, waar we al enkele dagen op wachten. Toch neemt, in tegenstelling tot wat ons was gezegd, geen enkele kinderorthopeed aan de bijeenkomst deel. We bevinden ons tegenover één enkele specialist die we nog nooit gezien hebben, dokter A, kinderoncoloog. Als we net zitten, deelt hij ons op een geleerde manier het vonnis mee. In langzame bewoordingen vertelt hij ons wat we al weten. De diagnose Ewing-sacroom, anders gezegd kwaadaardig botgezwel, wordt door de biopsie bevestigd. Toch zijn de berichten nog ernstiger. Hij onthult ons dan ook dat in de rest van het lichaam afwijkingen zijn gevonden, in het beenmerg en de weefsels, maar ook in het bekken en de wervelkolom. De aanwezigheid van die afwijkingen maakt het ziekenbeeld ernstiger en maakt een krachtiger aanpak noodzakelijk. Aan de andere kant is er geen enkele metastase in de longen gevonden, zoals de co-assistent ons al onofficieel verteld had. En die zullen er trouwens ook nooit komen. De eerste fase van de chemotherapie zou 5 maanden moeten duren, waarin iedere 3 weken een opname van 4 dagen zou plaatsvinden, gevolgd door een fase met lichtere chemokuren gedurende tenminste 1 jaar. De autotransplantatie die aanvankelijk was voorzien, gaat gezien de uitkomsten niet door. Alleen de resultaten van de chemotherapie zullen aanleiding zijn om de behandeling aan te passen of een andere richting te geven. Tijdens zijn laconieke verslag
verschuilt de arts zich achter een menigte technische termen. Een rookgordijn waarmee hij tevergeefs probeert de verschrikkelijke werkelijkheid van wat hij ons vertelt te verzachten. Dan stel ik de enige vraag die ik echt belangrijk vind. Zal ze genezen? Hij lijkt opeens in verlegenheid gebracht, bijna geërgerd door mijn vraag. Na een korte stilte aarzelt hij en antwoordt tenslotte nog langzamer en met de nadruk op elke lettergreep: het zal heel erg moeilijk zijn. En hij legt de nadruk op heel erg. Dan verheft hij zijn stem. Wat alsof hij bang is dat we het niet begrepen hebben. Het enige waar we in de eerste plaats op uit zijn, is een remissie, niet op een genezing. Ik houd echter aan. Hoeveel kans op genezing heeft ze? De arts kijkt me lang aan, in stilte. Hij lijkt gehinderd door mijn vasthoudendheid. Hij aarzelt weer en noemt dan het fataal getal. 5%. En dan nog met heel veel moeite. Dan kan hij evengoed 0 zeggen. Helemaal in beslag genomen door mijn ongeluksberekening hoor ik hem nog zeggen: de komende 8 maanden gaan heel erg moeilijk zijn. U zult heel veel moed nodig hebben. Tot mezelf gekomen, in een soort pijnlijke afstandelijkheid, vraag ik me af hoe de psychologie van deze man in elkaar zit. Hij zegt ons kort en goed, zonder ons enige hoop te laten: u zult door een hel gaan en het zal nergens toedienen. Ik ben verslagen. Ik weet nu dat mijn dochter gaat sterven, tenzij er een wonder gebeurt, omdat ik weet dat ze er al klaar voor is. Ze is klaar voor God. Hij beëindigt het gesprek plotseling. Nu gaan we het aan uw dochter vertellen. Hij staat op. Geschokt en met stomheid geslagen, gaan we volgzaam achter hem aan naar de kamer van Anne Gabriel. Bij ons binnenkomen staat een kinderverzorgster op en gaat de kamer uit. Onze dochter glimlacht ons zwakjes toe, zichtbaar vermoeid. Ze is gaan zitten in haar bed en wacht met een vragende blik. Haar gezichtje staat afgemat door de pijn van de laatste 24 uur, maar verder wel ontspannen. Ze weet niet wie die onbekende in de witte jas is die bij ons is. Zonder ons de tijd te geven een woord te zeggen, zelfs zonder met ons te overleggen, gaat hij voor haar bed staan en richt zich tot haar. Anne Gabriel, je hebt een heel ernstige ziekte die kanker heet. Om te proberen je te behandelen, gaan we je heel sterke medicijnen geven. Dat heet chemotherapie. Daardoor zal je je haren verliezen en je krijgt een bloedtransfusie. Heb je nog vragen? Verslagen door zo'n keiharde aanpak blijf ik naar Anne Gabriel kijken. Zij kijkt de arts beleefd en zwijgend aan. Wanneer hij de haaruitval noemt, laat dan alleen haar oogopslag zien dat ze de klap incasseert. Ik voel heel goed dat ze geschokt is door die woorden als kanker, chemotherapie, transfusie, die ze waarschijnlijk nog nooit eerder gehoord heeft. Maar ze laat daar niets van blijken. Wij zijn als verstijfd door de harde aanpak van deze man die we een half uur geleden nog niet kenden en die meent dat hij gemachtigd is om aan onze dochter haar zeer ernstige ziekte mee te delen. Wij voelen ons ontdaan van ons ouderschap, beroofd van het recht om aan ons kind met onze woorden en onze liefde
een zo heftig bericht over te brengen. Later zullen ze ons uitleggen dat de buitensluiting van de ouders een therapeutische werkwijze is. Met de gedachte dat het kind de eerste is in het tot stand brengen van de genezing, willen de artsen absoluut alles wat het ziekenproces aangaat, rechtstreeks met hem of haar bespreken. De ouders vormen in hun ogen een inbreuk op de patiëntarts die ze willen scheppen. Het is alsof de kinderen plotseling zelfstandig geworden door de ziekte de verantwoordelijkheid van hun volwassenen op zich moeten nemen. En toch zal Anne Gabriël niet ophouden om steeds weer dat beschermde filter in te bouwen, dat de artsen afwijzen, door ons na ieder onderzoek te smeken. Alsjeblieft, als het slecht nieuws is, dan wil ik het thuis horen. Niet in het ziekenhuis, vooral niet in het ziekenhuis.

De komst van de kinderverzorgster verlost ons van de kille stilte die in de kamer heeft postgevat. Zij wil met Anne-Gabriël een pijnbeoordelingstest doen. Ze vraagt ons daarom de kamer uit te gaan. We begrijpen niet waarom, maar we gehoorzamen. Een half uur later komt ze bij ons in de gang en legt ons uit dat het noodzakelijk is die test alleen te doen, zodat de kinderen in alle openheid antwoorden, omdat ze altijd de neiging hebben hun ouders te beschermen. Ze heeft het schema waarop ons kind haar pijnen heeft aangetekend in de hand en zegt dat Anne-Gabriël pijn heeft in haar scheenbeen, maar soms ook in de ribben en de rug. Eigenlijk heeft uw dochtertje overal pijn. Als onze schema toont, rillen we als zien dat bijna het hele skelet ingekleurd is. Dat is weer een nieuw zwaard dat ons ouderhart doorboort. We voelen ons al zo schuldig dat we te lang gewacht hebben met het consulteren van een arts. Alle specialisten vertellen ons dat het typisch is voor de Ewing-tumor dat die zo laat ontdekt wordt, vaak te laat. Nu springen de kleine tekenen waardoor we aan de ziekte hadden kunnen denken ons duidelijk in het oog. Nu we het weten. De kinderverzorgster vertelt ons ook dat ze met Anne-Gabriël gesproken heeft over de diagnose die haar is gegeven. Ze bevestigt dat het vooruitzicht haar haren te verliezen haar het meest getroffen heeft. Dan laten ze ons de afdeling kinderoncologie zien. En we bereiden ons erop voor dat we daar heel wat maanden zullen doorbrengen. Gelukkig ziet die er minder somber uit dan die van de orthopedie. In elke kamer is er een koelkast. Er is een speelkamer en een grote ruimte voor de ouders. De verpleegkundigen zijn lief voor Anne-Gabriël, heel geduldig, met een glimlach. Opnieuw moet de naald geprikt worden voor de chemokuur van de volgende dag en het bloedonderzoek. Ze zijn helemaal niet gehaast en proberen juist haar gerust te stellen, nemen de tijd om haar uit te leggen dat het naar is, maar veel minder pijnlijk dan ze denkt. Ze hebben haar een uur van tevoren een Embla-pleister gegeven om de huid te verdoven. Als ze zien dat ons kind ondanks alles doodsbang is, besluiten ze haarzelf het sein voor de prik te laten geven. Ze gaan samen tot 3 tellen en bij 3 gaan ze prikken, terwijl zij erop blaast. Daaruit put ze veel moed, maar op het moment dat er 3 gezegd moet worden, stopt ze steeds weer. Weet u zeker dat het geen pijn doet? Zeker. We jokken niet tegen je. Je zult een klein prikje voelen, maar meer niet. Vooruit, wees nou dapper. En dat herhaalt zich enkele malen. Ik schaam me. Ik zeg tegen mezelf dat ze wel erg veel tijd van die verpleegkundige verdoet, maar die toont geen enkel ongeduld. Ze leggen het aan me uit. Begrijpt u? Dit is geen gewoon ziekenhuis, waar het kind maar eenmaal langskomt. De kinderen komen hier regelmatig terug. We moeten dus een vertrouwensrelatie met hen opbouwen. Het is beter om Anne-Gabriël bij haar behandeling te betrekken, hoeveel tijd dat ook mag kosten, want later zullen we daardoor tijd winnen. Ze hebben gelijk. De eerste keren duurt het bijna een uur, maar die tijd wordt heel snel korter en, al is het ritueel van het tellen dan ook voorgoed ingesteld, de beruchte prik kost na enkele weken niet meer dan een paar seconden. Ze heeft zich
uiteindelijk gerealiseerd dat het aanprikken niet zo'n pijn doet, ook al is het een beetje onaangenaam. Omdat de uitgebreidheid van de tumor zo groot is, wordt er ook een hele heftige behandeling ingesteld die ook het hart kan aantasten. Dus moet er een echografie van het hart gemaakt worden en dat gebeurt op de vierde etage, op de afdeling kinderhematologie. Als we de afdeling binnenkomen, staan we tegenover een jongetje dat helemaal kaal is. Met afgrijnzen kijkt Anne Gabriël hem aan. Voor het eerst geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van de ziekte. We voelen dat ze erg geschrokken is en weten geen woorden te vinden. We zijn zelf ook verslagen. Als het onderzoek klaar is, gaan we zonder een woord te zeggen terug naar haar kamer, terwijl we wanhopig proberen een opgewekt gezicht te zetten. Met rustige stem vraagt Anne Gabriël ons naar meer informatie over de ziekte. We houden niets voor haar verborgen, dat ze heel erg ziek is en dat haar behandeling lang zal duren. Na de schok van het kaal worden lijkt ze tot rust gekomen en lijkt zich de ernst van haar toestand niet te realiseren. Ze geeft ons de volgende gedachte. Maar misschien geneest mijn been wel nooit, alsof ze uit zichzelf al doorheeft dat het moeilijk zal zijn en dat ze dat aanvaardt. We pakken de angstkreet die achter haar stemgeluid verborgen gaat niet meteen op. Pas in augustus, 6 maanden later, zal ik begrijpen hoe goed ze alles vanaf het begin heeft doorzien. En inderdaad, zelf als ze helemaal in remissie is, dan hoor ik met ongerustheid hoe ze verschillende keren tegen haar broertje en zusje zegt: weet je, ik ben heel erg ziek geweest en ik had wel dood kunnen gaan. Ten slotte vraag ik haar dus waarom ze dat de hele tijd tegen hen herhaalt. Haar antwoord maakt dat ik het ijskoud krijg. Maar ik dacht echt een hele tijd dat ik dood zou gaan, want ze heeft er nooit zo open met ons over gesproken. Om de ontdekking niet te veel gewicht te geven, leid ik haar af. En wat doet het je als ik je zeg dat je niet doodgaat? Dan ben ik blij, want ik denk dat ik in de hemel mijn Playmobil huis niet zal hebben. Een jaar later, wanneer we haar vertellen dat ze waarschijnlijk dood zal gaan, dan denkt ze helemaal niet meer aan dat prachtige huis. Het kind is dan uitgeroeid tot een volwassene met een heel grote rijpheid.

Mijn ogen branden door het tegenhouden van de tranen, die zich al uren een weg proberen te zoeken. Ik ben ontredderd, ik kan niet meer, zo benauwd ben ik. Als ik de donkere toekomst bekijk die ons is aangekondigd, dan ben ik bang dat ik het niet zal volhouden, of het nu op menselijk of op spiritueel vlak is. Ik ben nu al bang voor het moment dat ze tegen ons zullen zeggen: dit is het einde. Hoe zal ik dan reageren? Hoe zal zij reageren? En op de korte termijn, hoe bang ben ik al om haar uitgeput te zien door haar eerste chemokuur, dat ze haar prachtige haar zal verliezen? En zal ik dat babytje dat nog in mijn schoot zit kunnen ontvangen? Ik ken het nog niet, terwijl ik door 7 jaar samenleven verbonden ben met het kind dat me dreigt ontnomen te worden. Lieve God, wat vraagt u van ons? Alexander ziet mijn ontreddering en stelt Anne Gabriel een partijtje Scrabble voor, zodat ik even naar buiten kan gaan om mijn pijn kwijt te raken. Maar waar kun je alleen zijn? Er is op deze hele afdeling geen rustig plekje. Dan ga ik zonder valse schaamte op een van de stoelen in de gang zitten en laat mijn tranen in stilte komen. Ik bel mijn tweelingzus, van wie ik weet dat ze in angstige spanning zit te wachten op de uitslag die we hebben gekregen. Ik tik het nummer in. Ze neemt onmiddellijk op. Hallo, hallo, Dauphine? En? Maar opeens, op het moment dat ik het onzegbare ga zeggen, krijg ik geen woord uit mijn mond. Ik voel dat mijn zus ongerust is. Ze zegt: Dauphine, ben je daar? Gaat het niet? Ten koste van grote inspanning, de keel dichtgeknepen door de pijn, krijg ik het voor elkaar om met verstikte stem uit te brengen: ze wordt niet meer beter. En terwijl de tranen tussen mijn woorden doorkomen, vertel ik haar wat de arts gezegd heeft en besluit: begrijp je, ze gaat dood. Ze is nauwelijks 7 jaar en ze gaat dood. Mijn God. Het is vreselijk om te zeggen, maar ik hoop dat het snel zal gaan, want ik ben bang. Bang om haar te zien lijden. Bang om haar te moeten zeggen dat ze doodgaat. Bang voor die 8 maanden chemotherapie. Bang om de kinderen die we aan anderen zullen moeten toevertrouwen. Om de baby die ik niet zal leren kennen. En eigenlijk

0: ben ik bang voor het lijden. Ik voel dat mijn zus aan de andere kant van de lijn niet weet wat ze moet zeggen. Ik weet, omdat ik haar goed ken, dat ze bidt tot de Heilige Geest om haar te verlichten, om de juiste woorden te vinden. Na een laatste aarzeling brandt ze los. Luister, het is verschrikkelijk. Maar weet je, toen ik vanmorgen voor het Allerheiligste Sacrament zat, heb ik gebeden en tot onze lieve vrouw gezegd: Lieve moeder, waarom zij, die alleen maar een katholiek gezin wilde stichten en aan hun kinderen leren om God lief te hebben, om heilig te worden? En toen leek het me alsof onze lieve vrouw zei: Mijn zoon wordt zo hevig aangevallen. Bij het horen van die woorden voel ik van binnen een soort vuur. Ik begrijp opeens de zin die we aan deze onmetelijke beproeving kunnen geven. We gaan Christus troosten, die niet heeft geaarzeld om voor ons te sterven. We gaan hem laten zien dat wij echter vrienden zijn en proberen hem trouw te blijven in dit onbegrijpelijke ongeluk. Vanuit een wil van aanvaarding zullen we ons bevrijdende, volle en complete ja uitspreken. Niet een ja tegen het lijden als zodanig, daar zullen we nooit aan wennen en we zullen het altijd als een kwaad blijven zien. Maar een ja tegen de liefde die we door dit lijden heen kunnen geven. En alsof dat ja in mij de bres verder deed doorbreken, die mijn wil om te aanvaarden, die meer verstandelijk was dan innerlijk, al had veroorzaakt, voelde ik me plotseling vervuld van een grote vrede. Niet een tot rust komen op menselijk niveau, want de ongerustheid en de pijn die verbonden zijn met de ziekte en de dood zijn er nog steeds, maar een bovennatuurlijke vrede, die berust op de overtuiging dat datgene wat ons overkomt alleen maar kan overkomen op een nog groter goed. Mijn God, U wil geschieden. Ik draag U alles op. En vanaf dat moment worden er stromen van genade over mijn ziel uitgestort, die het me mogelijk maken boven mijn lijden uit te stijgen en er een zin aan te geven. Nadat ik lang met mijn zus heb gepraat over de materiële inrichting van het nieuwe leven dat ons te wachten staat, ga ik, tot rust gekomen, de kamer van Anne Gabriël weer in. En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden, beste luisteraars van Radio Maria. Morgen lezen we verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Meer informatie kan u terugvinden op onze website www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. U kan er ook de vorige uitzendingen beluisteren. Tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Een programma waar wij u enkele leestips meegeven. En zo ook het eerste boek dat wij u vandaag willen voorstellen. Het boek Baas en Hond. Een vriendschap die levens redt. Het is een boek geschreven door Madeleine Delbrel, die in 2018 door Paus Franciscus eerbiedwaardig werd verklaard. Dit werk werd vertaald en van een inleiding voorzien door Piet Raas. Het verscheen deze maand op 1 september. Laten we even samen de synopsis lezen. Er is een dorp waar de lammeren niet willen eten. Terwijl elders de kuddes grazen en groeien, blijven ze hier mager, zwak en bijna levenloos. Wat is er aan de hand? Baas en Hond is een poëtische vertelling die lang nazindert. Het is een inspirerende gids voor jongeren en volwassenen die zoeken naar de zin van het leven. Piet Raas schrijft bij het verhaal een verhelderende inleiding. Terwijl de parabel de verbeelding prikkelt, ontstaat er in de klas of tijdens de catechese ruimte voor dialoog over wat ons echt verbindt. En daarvoor hebben wij vandaag de vertaler, de heer Piet Raas, aan de lijn. Welkom Piet in onze uitzending.
3: Dag Marieke, dankjewel dat ik er mag bij zijn.
2: We zijn zeer blij om u te mogen ontvangen. Zou u zelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Heel kort, ik ben Piet. Ik ben afkomstig uit Kortrijk, gehuwd. Vader van 3 bijna volwassen zonen. En ik werk voor het Bisdom Brugge, waar ik verantwoordelijk ben voor catechese en vorming.
2: En wij hebben u vandaag aan de lijn omdat er een boek verschenen is deze maand bij Otheo. Het heet Baas en Hond. En u heeft het vertaald. Zou u ons iets kunnen vertellen over dit boek?
3: Klopt. Het heet Baas en Hond. Misschien een beetje een vreemde titel, maar het alludeert op de oorspronkelijke Franse tekst die een fabel is, een dierenverhaal geschreven door Madeleine Delbrel, die voor mij al vele jaren een compagnon de route is in mijn geloofsleven. En ik heb met heel veel plezier dat verhaal dat ze geschreven heeft in de jaren 50 van de vorige eeuw, was van onder het stof gehaald en ik dacht, daar zitten catechetische kansen in en narratieve kansen. En dus dacht ik, ja, ik ga er een Nederlandse vertaling van maken en ook bewerken, want dat was ook wel nodig. Ze heeft het verhaal zelf nooit helemaal afgerond en publiceerbaar of publiceerklaar gemaakt. Dus er was ook nog wel een klein beetje werk aan, maar dat heb ik heel graag gedaan, want het is een heel mooi, diepzinnig en ontroerend verhaal.
2: U zegt dat u het heel ontroerend vindt. Kan u daar een beetje meer over vertellen? Wat was het dan dat u zo aansprak aan het verhaal?
3: Wel, op het eerste gezicht is het dus een fabel. Dat wil zeggen, het is een dierenverhaal waarin dieren de hoofdrol spelen en zich gedragen alsof het mensen zijn. Maar het is ontroerend omdat het hoofdpersonage, en dat is het hondje, de hond uit de titel. Het hondje beleeft allerlei avonturen, maar eigenlijk is het ook een soort van, voor de goede verstaander en de lezer die wat met een christelijke achtergrond wil kijken en lezen, die zal merken dat het hondje eigenlijk ook een soort van christelijke initiatie doormaakt. En door de avonturen die het beleeft, ontdekt wat eigenlijk het geheim is van het evangelie. En ook de kans krijgt om dat niet alleen te leren kennen, maar daar ook een plaats in te nemen. En dat geheim van het evangelie is toch, ja, de liefde en laat ons zeggen, ja, zo leven dat je anderen helpt leven, tot bestaan helpt komen. Vandaar dat de ondertitel ook is over een vriendschap die levens redt. In zijn avonturen sluit het hondje vriendschappen met andere dieren, vooral met beer dan. En het is dankzij die vriendschap met beer dat hij ontdekt van wat is eigenlijk echt de moeite waard om voor te leven. Ja, en Madeleine Delbrel is zo wijs en zo schrander dat ze de lezer meeneemt in dat verhaal van dat hondje, om samen met dat hondje te ontdekken van dat is eigenlijk de kern van het evangelie. En die kern is de moeite waard om, om er mijn leven op te baseren, op de liefde. De liefde die het leven van anderen wil redden.
2: Voor luisteraars die al geïntrigeerd zijn en die het boek misschien willen aanschaffen, kan je iets meer zeggen over wat ze zich dan precies aan verwachten? Wat voor verhaal is het? Op welke manier is het geschreven?
3: Het is een dun boekje. Het is geen al te lang verhaal. Het hoop ik dat de lezer zou zeggen dat het heel vlot leest. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het heel vlot en lopend te vertalen. Weliswaar met in de hoop ook iets van de, hoe moet ik het zeggen, van de toon van de Franse tekst mee te nemen in de vertaling, namelijk een soort van, er spreekt terzelfde tijd een soort van rust ook uit de tekst. Het is niet gejaagd, het is heel vertellend op een rustige manier. Dus dan hoop ik dat de mensen dat ze die stijl zouden lezen. Maar het is geen al te lang verhaal. Hè. Maar ik vind het is terzelfde tijd ontroerend omwille van de avonturen. En ook diepzinnig, omdat Madeleine had een filosofische achtergrond als studenten. Had dan een hele, uiteraard christelijke, gelovige, katholieke achtergrond na haar bekering. En al die gevoeligheden, zowel filosofische vragen als evangelische antwoorden, dat heeft ze zo allemaal heel mooi binnengesmokkeld. Op een heel indirecte manier. En ik denk dat je daaraan kan verwachten als lezer. Hè, aan een verhaal dat, laten we zeggen, heel gemakkelijk leest, maar toch diepzinnig is.
2: Het is misschien een goed moment om ook een beetje meer te weten te komen over de auteur. Want ik denk wel dat als je haar leven een beetje kent, dat het verhaal beter binnenkomt. Kan u iets meer vertellen over de auteur?
3: Madeleine Delbrel is een Franse vrouw die leefde van 1904 tot 1964. Na een atheïstische periode in haar jeugd- en studententijd zich in 1924 bekeert, het geloof ontdekt. En daar zitten dan nog 9 jaar tussen, maar begin de jaren 30 vertrekt ze met een paar medeleidsters van de scouts, vertrekt ze uit het centrum van Parijs waar ze op dat moment woont, naar de banlieue van Parijs, meer in het bijzonder naar de zuidelijke Parijse gordel, waar op dat moment, laten we zeggen, de communisten het voor het zeggen hebben, politiek en sociaal. En zij kiest er bewust voor om daar naartoe te trekken, heel dienstbaar te zijn aan de mensen die daar in moeilijke omstandigheden werken, arbeiders, kansarmen enzovoort. En met het charisma van haar beweging, die ze La Charité noemt, met het charisma van wij willen christen zijn te midden van mensen die wellicht of hoogstwaarschijnlijk ons geloof niet delen. Maar dat hoeft ons niet te beletten om daar voluit christen te zijn en ook mensen in ons geloof te laten delen, zonder dat ooit op te dringen. Maar daar kiest ze bewust voor, om daar naartoe te gaan. Paus Franciscus zou zeggen, naar de periferie. Dat heeft ze letterlijk gedaan, vanuit het centrum van Parijs naar de buitenwijken, om daar christen te zijn, te midden van mensen die haar geloof niet delen, en ook samen te werken met de communisten voor en met alle mensen van goede wil, om meer sociale gerechtigheid op dat moment in de samenleving te krijgen. Dus ze heeft zich heel hard ingezet en daar is ze 30 jaar blijven wonen. En dan is ze wat plotseling overleden in 1964 op de leeftijd van 60 jaar. En ondertussen loopt haar proces voor zaligverklaring. In Frankrijk en ook in Franstalige middens is hij wel een bekendere spirituele figuur. Om maar zo wat kort te schetsen.
2: U bent daar zelf al jaar geleden tegengekomen in haar teksten. Waarom grijpt ze jou zo aan, denk je?
3: De eerste ontmoeting met haar in haar teksten. En wat mij het meeste raakte, had ook te maken met het werk dat ik doe. Namelijk, ik werk in de kerk en voor de kerk. Ik ben heel erg bezig met hoe we het evangelie kunnen vandaag op een mooie manier ter sprake brengen, delen met mensen. Op een heel respectvolle manier, maar ook op een vrijmoedige manier. En vaak in contexten, bijvoorbeeld van de catechese, waar je de brug moet maken met mensen die wat vreemd zijn aan de kerk of vreemd aan het evangelie. En in die zin is zij voor mij heel inspirerend, omdat zij dat ondertussen 80 jaar geleden, zelfs meer, zelf heeft opgezocht. Hè. Zij heeft zelf die situatie opgezocht van kijk, wat doet dat met mij als ik christen wil zijn en het evangelie delen op een plek waar er meer mensen mijn geloof niet delen dan wel. En in die zin vond ik dat bijzonder en nog steeds intrigerend om te lezen wat dat met haar heeft gedaan. Wat heeft die ervaring met haar gedaan en hoe heeft ze daarop ingespeeld op die realiteit? Vandaag zouden we dat een seculiere context noemen misschien. In die tijd was het vooral van, we zien dat het geloof terugwijkt in arbeidersmilieus, in stedelijke milieus. Hoe kunnen we daar op een heel bescheiden, respectvolle, maar toch vrijmoedige manier onszelf zijn als christenen, als katholieke gelovigen? En dat is wat mij heel erg aanspreekt in hoe zij dat, vind ik, heel, heel oprecht heeft geprobeerd. Om zowel heel, laten we zeggen, heel respectvol te zijn en uitgesproken te zijn, geëngageerd. En ik denk dat ze daar ons nog altijd in 2026 heel veel te vertellen heeft over hoe wij vandaag soms een beetje op gelijkaardige manier onze plaats zoeken als kerk en als gelovigen in onze cultuur. Hoe kunnen we op een hele vrije manier onszelf zijn zonder ook maar iemand te willen overtuigen of iets opdringen. Maar terzelfde tijd in een plurale cultuur onze eigen plek innemen en met een bescheiden vrijmoedigheid zeggen dat we in God geloven, dat Christus belangrijk is in ons leven en dat een gelovig leven gelukkig maakt. Dat is eigenlijk voor mij waarom zij zo belangrijk is. En bovendien vind ik dat ze dat ook dan, ze had heel veel literaire talenten. En muzische talenten, ook muzikale talenten. Wat ik dan op een tweede plek heel bijzonder vind aan Madeleine Delbrel is dat ze, en die fabel zelf getuigt daar ook van, hè, heel veel manieren heeft gezocht om dat geloof te delen. Via muziek, via gedichten, via fabels, via verhalen, conferenties, boeken. Alle mogelijke media geprobeerd en bewandeld om telkens maar opnieuw aansluiting te vinden met mensen van haar tijd. Dat vind ik heel knap. Heel knap. Ook met heel veel zin voor humor, voor zelfrelativering. Een mooie persoon en een diepgelovige vrouw.
2: Zoals u zegt, ze heeft heel veel verschillende soorten teksten geschreven. Dit is, als ik het goed heb, haar enige fabel die ze geschreven heeft. Wat zijn de voordelen, denkt u, aan het evangelie overbrengen via een fabel waar het dus niet expliciet over Christus gaat?
3: Een beetje dezelfde voordelen, denk ik. Allee, daar moest ik bij het vertalen ook vaak aan denken. Een beetje dezelfde voordelen zoals bijvoorbeeld de Narnia-verhalen van C.S. Lewis. Eigenlijk kun je dat daarmee vergelijken. Dit is veel bescheidener enzovoort. Dus daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ik denk, wat er zo knap aan is, en aan die vorm, aan dat genre is, het prikkelt de verbeelding. En ik denk dat we daar ook veel te leren hebben van als we het vandaag het evangelie willen vertellen, En het woord vertellen zegt het zelf al, dat we moeten iets in het leven roepen dankzij een verhaal. En een dierenverhaal, maar ook een ander soort verhaal, maar toch iets literair, spreekt de verbeelding van de lezer aan of van de toehoorder en roept ook echt beelden in het leven. En ik denk dat is een grote kracht, omdat als ik het evangelie lees, de Jezuïten zeggen dat ook altijd en ze hebben groot gelijk, of Ignatius zei dat in elk geval ook zo, en de Jezuïten na hem, van ja, het helpt. Het helpt in je geloof als je je probeert zo goed mogelijk voor te stellen wat daar in dat evangelie gebeurt. Hè? Als je probeert je voor te stellen wat Jezus doet, wie hij is, wat hij zegt, wat de omstandigheden van het verhaal zijn. En dat is de kracht van de verbeelding. En ik denk dat de grote kracht van een dierenverhaal gebruiken om iets van dat evangelie te laten oplichten, is dat je eigenlijk die verbeelding weet te wekken. En dat je de mensen, kinderen ook, want ik denk dat ook kinderen of jongeren er echt iets kunnen aan hebben, van kijk, oh ja, maar zo kan ik mij dat voorstellen. Hè? Zo komt dat tot leven. En ik denk dat dat de bedoeling is van het evangelie ook. Hè? Dat is geen dode tekst. Wat daarin gebeurt, zou moeten tot leven komen in ons leven, in onze tijd. En ik denk, ja, verhalen, en in dit geval zo'n fabel, is een heel krachtig middel om een ervaring, een gebeurtenis echt tot leven te brengen. Daarom vind ik dat zo'n een knappe vorm, zoals ook in Narnia van C.S. Lewis, waar Christus belichaamd wordt door Aslan, door de leeuw. Ook als ik dat vroeger vertelde, ik heb die dierenverhalen allemaal verteld aan mijn eigen kinderen, dan zie je dat die kinderen, ja, die stappen erin, dankzij het dierenverhaal, maar die verstaan ook veel beter dan wij volwassenen soms, die trekken van, is dat allemaal echt gebeurd? Dat is dan onze kritische, rationele vraag. Hun verbeelding voert hen binnen in dat verhaal en laat hen aanraken waar het in dat verhaal eigenlijk om gaat. En ik hoop dat Baas en Hond dat ook heel bescheiden ook een beetje zou kunnen.
2: Misschien is het goed om even kort het verhaal te schetsen ook dan. We hebben wel al gezegd dat het hoofdpersonage een hond is. Maar kan u misschien nog iets meer vertellen over het verhaal zelf?
3: Zonder alles weg te geven.
2: Ja, inderdaad.
3: Natuurlijk. Ja, voilà. Maar om het op een moderne manier te zeggen, zo, wat is de pitch van het verhaal, als u wil? Waar het eigenlijk om gaat, en wat vind ik ook heel knap en origineel is, gevonden door Madeleine Delbel, is het verhaal opent met een hondje dat heel gelukkig is omdat het bij zijn baasje woont. Vandaar de titel Baas en Hond. Dat is het vertrekpunt. Het hondje is gelukkig omdat het heel dicht bij zijn baasje is. En dan, heel snel, vanaf het tweede hoofdstuk, gebeurt er al iets vreselijks. Namelijk, het hondje wordt gescheiden van zijn baasje. En het geluk kantelt dus in ongeluk. Want die scheiding, dat afgescheiden zijn, leidt tot allerlei gebeurtenissen die ook heel ontroerend zijn en ook pijnlijk zijn. Maar waar het dan over gaat, is van, als u wil, in de grondstroom, hè, onder het oppervlak van het water, wat zit er in de grondstroom van het verhaal, is eigenlijk de vraag van, ja, wat gebeurt er als we gescheiden worden van de mensen die ons doen leven omdat ze ons graag zien? Hè? Wat als we van de liefde gescheiden worden die ons in leven houdt? En dat is eigenlijk waar het verhaal over gaat. Het hondje raakt vervreemd van zijn baasje. En het bijzondere, en daar hou ik het dan bij, maar het bijzondere, want dan is het wel mooi denk ik om het verder te lezen. Het bijzondere is dan dat één keer het hondje gescheiden raakt, niemand het ook nog als hondje herkent. Dus het raakt eigenlijk echt zijn eigen identiteit kwijt. Het wordt voor een ander dier aanzien. Omdat het niet meer hoort bij diegene bij wie het thuis hoort. En dat vond ik een ongelooflijke knappe vondst in het verhaal van wat gebeurt er als je loskomt van diegene die jou helemaal door en door kent. En Madeleine schrijft, wil eigenlijk in dat verhaal zeggen van dat is niet alleen pijnlijk voor jezelf, Maar het zou ook kunnen dat de anderen je ook niet meer zien wie jij echt bent, ten diepste. En dan ontstaat er dus verwarring in het verhaal over de identiteit van het hondje. En het is die persoonsverwarring die dan een rij van gebeurtenissen in gang zet, maar die er ook toe leidt dat het hondje uiteindelijk iets van het geheim van het evangelie ontdekt. Dat is denk ik een beetje heel kort samengevat waar het verhaal over gaat, zonder alles weg te geven.
2: Ik denk inderdaad dat het goed is om het daarbij te houden.
3: Ja, voilà.
2: Ik heb één fragmentje uit het boek gemarkeerd, omdat ik het heel frappant vond. Ik ga het even voorlezen als dat goed is.
3: Zeker.
2: Woorden die je opschrijft blijven koud. Als je iemand lief hebt, zeg het dan. Fluister het, schreeuw het, maar zeg het. Schrijf het niet op. Een brief is maar papier. Een stem daarentegen is een ziel. Als je spreekt, geef je jezelf. En dat is wat telt. Ik vond het sowieso een heel mooie passage. Maar het is natuurlijk ook wel iets frappant om op te schrijven in een boek.
3: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Het is eigenlijk heel paradoxaal, als je het wil. Nee, ze schrijft, Madeleine schrijft ook van... Ja, ik wou, bij wijze van spreken, hè, in een soort van aankondiging schrijft ze van... Ik wou dat ik het kon vertellen. En in die zin, daar moest ik ook aan denken... Ja, ik heb het verhaal vertaald. Het staat in een boekje en zo kun je het lezen. Maar misschien is het wel echt bedoeld om ook verteld te worden. Want dan wordt het verhaal een verteld verhaal. Door een ouder aan een kind of luidop gelezen door mensen en gedeeld. Ik denk dat Madeleine daar grote voorstander voor zou van zijn om het gewoon te vertellen. Want dan komt het al tot leven in de stem van diegene die het vertelt. Dus in die zin denk ik dat het een fabel is die ook echt een fabel is, namelijk een dierenverhaal. En dat het meest... Wat het meeste recht doet aan het verhaal is dat het zou verteld worden door mensen en beluisterd worden door anderen. Dat is één ding. Het andere wat ik zo mooi vind aan de tekst die je citeert, is dat voor mij, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit, Madeleine ook daarmee uiteraard alludeert op het feit dat voor wie gelooft, in God gelooft en wie, voor wie de Bijbel dierbaar is, alles begint met God die spreekt en niet schrijft. De God van de Bijbel schrijft niet, die stelt geen cursus op, die geeft geen tekst uit, maar de God van de Bijbel die maakt zich bekend door te spreken. Hij maakt zich aan Mozes bekend. En zoals je daar ook citeerde, van als je spreekt, als je een stem hebt, heb je een ziel. Uiteindelijk als God spreekt tot Mozes in Exodus, dan maakt hij zichzelf bekend, dan laat hij zichzelf zien. En dan zegt hij, ik ben er en ik ben met jou begaan. En ik heb de ellende van mijn volk gezien en ik ben afgedaald. En jullie, volk van Israël, jullie gaan me ter harte, zo ter harte dat mijn grootste wens is dat je leeft, volop leeft. En Jezus herhaalt het uiteraard. Sterker nog, hij is dan dat woord, hè.

0: ik heel mooi. Dus er zijn twee dingen, denk ik, die bij mij opkomen bij wat je leest. Ik denk, de fabel kan misschien nog het best van al verteld worden. Maar twee, daaronder zit denk ik ook die diepe Bijbelse zin van... Ja, het unieke van die Bijbelse God is dat hij spreken is. Hè. Dat hij hoopt dat hij luisteraars vindt en toehoorders die met God in dialoog willen gaan.
1: Terwijl u dit zei, moest ik denken, ook in de Bijbel hebben we die paradox natuurlijk. Want inderdaad, God spreekt en de wereld ontstaat, maar we weten dat door het te lezen.
0: Precies. Helemaal juist. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk, als mensen ook, wat wij doen als we iets willen doorgeven, we kunnen spreken, maar we zijn ook zo creatief en dankzij de verbeelding kunnen we ervaringen die we hebben, want ik denk dat ook daarover in de Bijbel gaat, ervaringen van mensen door de eeuwen heen, de ervaring van een kracht en een persoon van liefde in hun leven hebben ervaren, en dat dan in woorden hebben neergelegd, precies om het te delen ook, om het te communiceren. He, wat ze hebben gevoeld, wat ze hebben gezien, wat ze hebben ervaren, wat ze hebben ontdekt. In de hoop dat dat woord geen dood woord zou zijn, maar dat het ook zo zou opgeschreven zijn dat het tot leven komt. En vandaar ook denk ik, we zijn al een beetje aan het filosoferen, maar dat is leuk. He, maar ik denk ook vandaar zo belangrijk dat als we naar de Eucharistie gaan op zondag, he, dat als het lezingen zijn, de lezingen uit de schrift, ja, die worden ons wel voorgelezen, he, en toegesproken. We zouden ook nog kunnen denken van, ja, weet je wel, we delen de eerste lezing uit op een papiertje en een stukje uit de brief van Paulus en elk leest voor zich in stilte de lezingen. Nee, he, we zitten daar en we luisteren naar iemand die ons dat vertelt. En die dan zegt, ja, dat is het woord van God. En wij hebben daar gezeten als luisteraars, in de hoop toch dat door dat toegesproken te krijgen, dat voor ons een beetje tot leven is gekomen. In die zin, de fabel wordt verteld, maar het is geen fabel. Het evangelie, het is waar.
1: Zo hebben we alvast met onze gefilosofeer gedemonstreerd dat het een diepgaande fabel is.
0: Voilà.
1: Ik wou nog als laatste iets vragen over de redactiekeuzes die u gemaakt heeft. U zei al dat, dus u heeft de fabel vertaald, en dat u ook het een beetje heeft aangepast aan deze tijd. Zou u daar iets meer over kunnen zeggen?
0: Ik heb zeker niets veranderd aan de lijn van het verhaal, dus aan het verhaal zelf. Ik heb een beetje andere indeling gemaakt in hoofdstukken, zodanig dat die we allemaal wat van gelijke lengte werden. En ik heb een paar stukken weggelaten die denk ik, ofwel kleine stukken hoor, maar die denk ik ofwel te zeer met het eigen leven van Madeleine verbonden waren, zodanig dat die voor een lezer die Madeleine niet kent niet zo toegankelijk zijn. En er waren ook een paar stukjes die heel tijdsgebonden waren aan de jaren 50 waarin ze het geschreven heeft, en die volgens mij weinig toevoegde aan het verhaal. Dus ik heb er eigenlijk niets bij geschreven, dat zou ook niet goed zijn, maar ik heb wel een paar dingen die vond ik, die naar mijn gevoel toch de lectuur wat bemoeilijkte, die heb ik weggelaten en geprobeerd om er een dynamiek in te krijgen van gelijkere stukken. Daar heb ik wel wat op ingegrepen, zonder daarom ook iets aan het verhaal inhoudelijk te veranderen.
1: Dan stel ik voor, Piet, dat we ons interview afsluiten zodanig dat we niet langer over het boek praten dan het duurt om het boek te lezen.
0: Dat zal zoiets zijn. Een half uurtje. Voilà, dat is heel goed.
1: Nog eens voor de duidelijkheid, het gaat dus over het boek Baas en Hond, verschenen bij Otheo, oorspronkelijk van Madeleine Delbrel en vertaald en bewerkt door u, Piet Raas. Enorm bedankt, Piet, om met ons te willen spreken.
0: Heel graag gedaan. Plezier was van mijn kant. Dank je wel.

0: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Wij willen u graag nog een boek voorstellen. Dat is te zeggen, het is een speciale uitgave van de Bijbel. Een dyslexievriendelijke Bijbel. Deze uitgave is verzorgd door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En laten we even lezen wat zij over deze Bijbel zeggen. Dit is de meest rustgevende Bijbel die we ooit hebben uitgegeven, zegt uitgever Pieter de Boer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap over de pas verschenen dyslexievriendelijke NBV 21. Onze missie is de Bijbel voor iedereen toegankelijk maken. Daar zijn we sterk in. Dat doen we dus ook voor mensen met dyslexie of andere leesuitdagingen. Vandaar deze speciale NBV 21 die de leesbaarheid verhoogt. Einde citaat van Pieter de Boer. Zo'n 3-5% van de bevolking heeft dyslexie. En deze speciale Bijbeleditie bevat een innovatief 11-punts lettertype, Grace genaamd, wat Engels is voor genade. Dit lettertype is speciaal ontworpen voor lezers met dyslexie en uitgebreid getest. Het vergemakkelijkt het lezen door een rustiger en overzichtelijker tekstbeeld. Om de leesbaarheid nog verder te verhogen, is in deze dyslexievriendelijke Bijbelvertaling ook de layout aangepast. De alinea's zijn korter, er is geen extra opmaak met vet of cursief en de woorden worden niet afgebroken. Het lettertype Grace is ontwikkeld door het gerenommeerde grafisch ontwerpbureau 2K Denmark, onder leiding van Klaus-Erik Krog, een pionier in het vormgeven van de Bijbel. Krog begon er 5 jaar geleden mee, nadat hij was benaderd door iemand die uitzag naar een leesbare Bijbel voor mensen met dyslexie. Bij het ontwerpen van Grace werd samengewerkt met de Universiteit van Cambridge, die al decennia onderzoek doet naar leesbeperkingen. In het buitenland zijn er al enkele Bijbels in het Grace-lettertype verschenen. Maar in het Nederlands taalgebied is dit de eerste uitgave met dit lettertype. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft deze Bijbel aan enkele gebruikers voorgelegd. Zij zeggen: deze Bijbel nodigt echt uit tot lezen. Deze Bijbel kan ik veel makkelijker lezen. Je leest minder snel over woorden heen. Ik merk dat ik met meer plezier de Bijbel lees. En nog iemand anders, een uitkomst voor mensen met dyslexie. Door de witregels kun je veel makkelijker navigeren bij het lezen van de Bijbel. Tot zover, beste luisteraars, de uitleg die het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap geeft over de uitgave van deze Bijbel. Voor ieder van u, beste luisteraars, die soms moeite heeft met een gewone Bijbel te lezen, is deze versie zeker eens de moeite waard. Het heeft dus een speciaal lettertype, maar de letters zijn ook een stuk groter dan in de meeste Bijbeluitgaven. En daardoor is het dus ook zeker makkelijker te lezen. Wel moeten we er even bij zeggen dat voor ons katholieken deze editie een aantal boeken ontbreekt. Het heeft dus bijvoorbeeld niet de boeken Maccabeeën. Maar als u moeite heeft met het lezen van de Bijbel, dan is het alvast goed dat u deze boeken die het wel bevat vlotter kunt lezen. Voor de duidelijkheid, dat is dus de overgrote meerderheid van de boeken in de Bijbel. U kan deze uitgave van de Bijbel verkrijgen, beste luisteraars, bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Beste luisteraars, ook deze maand, op 15 september, verscheen er bij Otheo het boek Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Wij lezen samen de beschrijving. Relatief onbekend, maar van wereldwijde betekenis, de Noord-Italiaanse Chiara Lubich. Geboren in 1920, gestorven in 2008. Beïnvloedde het leven van honderdduizenden mensen. Van jonge onderwijzeres in oorlogstijd groeit Lubich uit tot stichter van de internationale Focolare-beweging. Tegen de stroom in ontwikkelt zij een vernieuwende christelijke spiritualiteit, waarin eenheid en verscheidenheid, gemeenschap en persoonlijke vrijheid samenkomen. Haar intuïties krijgen tot op de dag van vandaag concrete vorm in tal van sociale initiatieven, interreligieuze dialoog en economische en politieke projecten. Het boek leest als een meeslepend verhaal en laat zien hoe één vrouw, zonder macht te claimen, blijvende invloed uitoefent binnen en buiten de kerk. Een inspirerend portret van een sterke en kwetsbare persoonlijkheid en een actuele reflectie op geloof, leiderschap en eenheid. Aldus de beschrijving van dit boek. Getiteld Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Die publicist is en als wetenschapper verbonden aan Tilburg University. Hij won de Simone Weil Award 2025 voor zijn proefschrift Enkel het Evangelie over het leven, werken en spiritualiteit van Chiara Lubich.

volgende boek, beste luisteraars, dat wij u willen voorstellen, is geschreven door Jean-Luc Meulemeester. Het heet Jan van Eyck en Brugge. Het olieverfschilderij Madonna met Kanunik van der Palen van Jan van Eyck is zonder twijfel het pronkstuk van de collectie Vlaamse primitieven van het Brugse Groningen Museum. Het is een icoon, een publiekstrekker en zonder meer een van de topwerken van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de 15e eeuw. Kunsthistoricus Jean-Luc Meulemeester schreef het definitieve boek over het roemruchte paneel. Dit lijvige boek belicht de historische context waarin het werk tot stand kwam en plaatst het in een kunsthistorische traditie. Daarnaast wordt ook uitgebreid ingegaan op de technische uitvoering, de iconografie en symboliek van het werk, en worden links gelegd naar voorbeelden, maar ook naar plaatsen en interieurs, waardoor Jan van Eyck zich met enige waarschijnlijkheid liet inspireren. Het gaat ook dieper in op latere kunstenaars, die zich, al dan niet subtiel, door het werk hebben laten beïnvloeden. Zowel de figuren als de ruimte, de gotische troon met het tapijt en zelfs de tegels, zijn door de eeuwen heen meerdere keren hernomen. Het boek werd met een resem detail illustraties verlucht. Dit boek pretendeert geen nieuwe inzichten te brengen, maar is door zijn volledigheid en contextualisering veel meer dan een grondige inleiding. Het is een uitnodiging om het veelbeschreven schilderij opnieuw met een frisse blik te bekijken en ten volle te genieten van het grote genie van Jan van Eyck. Dat was de beschrijving van het boek Jan van Eyck en Brugge, geschreven door Jean-Luc Meulemeester.

beste luisteraars. Bij Bethsaida verscheen dit jaar een boek van broeder René Stokman, getiteld Lijden, een grote vraag in ons leven. In zijn prediking sprak Jezus uitdrukkelijk over de goedheid van de Vader, over de liefde van waaruit de mens is geschapen, maar tegelijk ook over het kwade dat zich als een mysterieuze realiteit in de mens heeft gevestigd. Jezus deelde de totale uitzichtloosheid die de mens ondergaat in de dood. Het leven waarvan mensen zoveel houden, lijkt telkens weer tot een definitief einde te komen. Het christelijke geloof schenkt echter een hoopvol antwoord. Door de verrijzenis van Jezus heeft de dood zijn laatste woord in ons leven definitief verloren. De natuurlijke dood die Jezus op het kruis stierf, was de volle realiteit, maar tegelijk een overgang naar het volle leven, het ware leven, het eeuwige leven. Dit was het grootste geschenk dat wij als mensen konden ontvangen, en dat aan alles wat wij in ons leven meemaken, een totaal nieuwe kleur geeft. De hoop die ons daarmee geschonken werd en wordt, neemt iedere uitzichtloosheid uit ons leven weg. Daarover gaat het boek Lijden, een grote vraag in ons leven, geschreven door broeder René Stokman en uitgebracht bij Bethsaida.

0: Dan als laatste boek voor deze uitzending, beste luisteraars, nog een boek dat verschenen is bij Bethsaida het afgelopen jaar. Het heet Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar. Inleiding tot zijn leven en denken. En het werd geschreven door Herman Geisler. Uitsluitend geleid door de liefde voor de waarheid en de trouw aan Christus, baande hij een weg die weliswaar de meest moeizame, maar ook de grootste, de meest betekenisvolle, de meest beslissende was, die het menselijk denken ooit heeft afgelegd gedurende de laatste eeuw. Sterker nog, men zou kunnen zeggen gedurende de moderne tijd, om te komen tot de volheid van wijsheid en vrede. Een citaat van de heilige paus Paulus VI over Newman. John Henry Newman werd geboren te Londen op 21 februari 801. Als publiek intellectueel wekte zijn overgang naar de katholieke kerk in 1845 veel beroering. Omwille van zijn verdiensten voor de kerk en de theologie creëerde paus Leo XIII Newman tot kardinaal op 12 mei 1879. Kardinaal Newman stierf op 11 augustus 1890. Tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI aan Engeland op 19 september 2010 werd Newman zalig verklaard. Op 13 oktober 2019 verklaarde paus Franciscus hem heilig op het Sint-Pietersplein. Paus Leo XIV riep de heilige John Henry Newman uit tot kerkleraar op 1 november 2025. En daarover gaat dit boek, geschreven door Herman Geisler met de titel Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar.
1: Jezus, doe alai. Du kannst mis Herz umweich.

0: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, er zijn een aantal katholieke tijdschriften in ons Nederlands taalgebied. En daar willen wij de komende uitzendingen van het programma De Leeswijzer wat aandacht aan besteden. Het is een nieuwe rubriek binnen dit programma. Wij stellen u graag artikels voor uit deze tijdschriften, waar we dan een deel uit lezen om u zo een beter beeld te geven van wat dit tijdschrift inhoudt. En naar gelang gaan wij ook in gesprek met de uitgever van het tijdschrift in kwestie of met de auteur van een artikel in het tijdschrift, om jullie een beter beeld te geven van het landschap van katholieke tijdschriften in Vlaanderen en daarbuiten. Een nieuwe rubriek waar u u aan kunt verwachten in dit programma De Leeswijzer. En deze rubriek is niet de enige nieuwe die zal verschijnen in dit programma. Wij zullen ook af en toe aandacht hebben voor de rubriek De Leesclub, waar wij graag horen welke boeken u onlangs gelezen heeft. Heeft u een boek gelezen dat we hebben aanbevolen in het programma De Leeswijzer? Laat het ons dan weten en laat ons weten wat u van het boek vond. Of heeft u een ander boek gelezen onlangs passend voor dit programma? Een religieus of cultureel of geschiedkundig boek? Dan mag u het ons ook zeker laten weten. En dan zullen wij af en toe in gesprek gaan over de boeken die we onlangs gelezen hebben. Een nieuwe rubriek in het programma De Leeswijzer. En zo, beste luisteraars, na deze aankondigingen en na deze voorstellingen van enkele boeken die verschenen zijn, sluiten wij dit programma af. Alvast tot volgende maand voor een nieuwe uitzending van het programma De Leeswijzer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed. De lezing in dienst van maandag in de 26e week door het jaar. Als psalm bij de uitnodiging nemen we psalm 100. En deze kan u meevolgen op pagina 663 in het Grote Getijdenboek. De hymne kan u terugvinden op pagina 700. En de psalmen vanaf pagina 900. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren. Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel. Waarlijk, de Heer is God, hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk. Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem. Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht. En zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees, Heilige, ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Aanhoor mij, Heer, en red mij. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Gij haat hen die nietige goden vereren. Maar ik stel op u mijn vertrouwen, Heer. Ik mag mij verheugen in uw erbarmen. Gij ziet mijn ellende, gij helpt mij in nood. Gij levert mij niet aan mijn vijanden over, maar geeft mijn voeten ruim baan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aanhoor mij, Heer, en red mij. Laat over uw dienaar, Heer, uw aanschijn lichten. Heer, toon uw barmhartigheid, nu ik in nood ben. Mijn oog is door tranen vertroebeld. In kommer en angst gaat mijn leven voorbij. Mijn jaren slijt ik met zuchten. Mijn krachten verdwijnen beproefd als ik word. Heel mijn gebeente is ziek. Mijn vijanden drijven de spot met mij. Mijn buren lachen mij uit. Mijn vrienden schrikken als zij mij zien. Op straat ontlopen ze mij. Men is mij vergeten als was ik dood. Ik ben als gebroken huisraad. Ik hoor ze fluisteren om me heen. Aan alle kanten bedreiging. Zij smeden tezamen een plan tegen mij. Om mij het leven te nemen. Toch blijf ik op u vertrouwen, Heer. Steeds zeg ik, gij zijt mijn God. Gij hebt mijn lot in uw hand. Bevrijd mij van mijn vervolgers. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Red mij door uw genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat over uw dienaar, Heer, uw aanschijn lichten. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd. Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneembaar. De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd. Als mensen zich tegen hem keren, gij neemt hem op in uw tent. Beschut tegen kwade tongen. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd als een vestingstad. Verslagen en moedeloos heb ik gezegd, gij hebt mij geheel uit het oog verloren. Maar nee, gij hebt mijn smeken gehoord. Mijn stem die luid tot u riep. Bemint dan de Heer al zijn vrome. De Heer behoedt al wie trouw blijft aan hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen hem keert, betaalt hij met woeker terug. Schept moed en weest onverschrokken. Gij allen die hoopt op de Heer, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend de Heer, want zijn wondere goedheid heeft mij beschermd. Heer, leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser. Eerste lezing uit het boek Judith. Achior vertelt over Holofernes de waarheid over Israël. Men meldde aan Holofernes, de opperbevelhebber van het leger van Assyrië, dat de Israëlieten zich uitrusten tot de oorlog. De passen hadden ze afgesloten, versterkingen gebouwd op alle hoge bergtoppen en in de vlakte hindernissen opgeworpen. Holofernes werd wit van woede. Hij ontbood alle aanvoerders van Moab, de generaals van Ammon en alle satrapen van het kustgebied. Mannen van Kanaan, zei hij, zegt me eens, wat is dat voor een volk dat in dit bergland leeft? In wat voor steden wonen ze? Hoe groot is hun leger? Hoe machtig en sterk zijn ze? Wie regeert over hen als koning en voert hun leger aan? En waarom hebben ze geweigerd mij tegemoet te komen, in tegenstelling tot de andere bewoners van het westen? Daarop gaf Achior, de bevelhebber van de Ammonieten, hem het volgende antwoord. Luister, Heer, naar het woord uit de mond van uw dienaar. Ik zal u de waarheid vertellen over dat volk dat niet ver van hier in het bergland woont. Geen leugen zal over de lippen van uw dienaar komen. Dat volk stamt af van de Chaldeeën. Daar zij weigerden de goden van hun vaderen, die in het land der Chaldeeën leefden, te vereren, hebben zij destijds in Mesopotamië gewoond. Zij waren afgeweken van de weg van hun voorouders en aanbaden de God des hemels, de enige God die zij erkenden. Daarom verdreven de Chaldeeën hen uit het rijk van hun goden en moesten ze vluchten naar Mesopotamië, waar ze zich lange tijd ophielden. Toen gaf God hun het bevel hun verblijfplaats te verlaten en naar Kanaan te trekken. Daar vestigden ze zich en verwierven veel goud en zilver en een onafzienbare veestapel. Vervolgens zakten ze af naar Egypte, want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood. Ze bleven daar wonen, zolang ze er voedsel vonden, en groeiden eruit tot een groot volk dat niet te tellen was. Daarom nam de koning van Egypte maatregelen tegen hen en maakte hun het leven moeilijk door hen zware arbeid te laten verrichten in de steenbakkerijen en hen tot slaven te vernederen. Toen riepen ze tot hun God en deze sloeg heel Egypte met onherstelbare rampen, zodat de Egyptenaren hen wegjoegen. God legde voor hen de Rode Zee droog en leidde hen naar de Sinaï en Kades Barnea. Ze verdreven de woestijnbewoners en vestigden zich in het land van de Amorieten. Ze waren sterk genoeg om alle Gesbonieten uit te roeien. Na de Jordaan te zijn overgetrokken, namen ze heel het bergland in bezit. Kanaanieten, Perizieten en Jebusieten, Sichemieten en alle Girgazieten joegen ze voor zich uit en ze vestigden zich daar voor lange tijd. Zolang ze niet zondigden in de ogen van hun God, was het geluk aan hun zijde. Want de God die met hen is, haat de ongerechtigheid. Maar toen ze afweken van de weg die hij hun had voorgeschreven, gingen ze door tal van oorlogen hun ondergang tegemoet en werden ze in ballingschap gevoerd naar een vreemd land. De tempel van hun God werd met de grond gelijk gemaakt en hun steden vielen hun vijanden in handen. Nu echter zijn ze, na zich tot hun God bekeerd te hebben, teruggekomen uit de streken waarover zij verspreid waren. Ze hebben bezit genomen van Jeruzalem, waar hun tempel staat, en zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Welaan dan, machtige Heer, als dat volk een misstap begaan heeft en het zich jegens zijn God heeft schuldig gemaakt, en het voor ons vaststaat dat er bij hen zulk een misstap heeft plaatsgehad, laten we dan tegen hen optrekken en we zullen hen verslaan. Maar als er onder dat volk geen ongerechtigheid is, laat mijn Heer dan zijn handen ervan afhouden, uit vrees dat hun Heer en God hen dekt met zijn schild en hen beschermt. Anders zouden wij te schande komen te staan voor heel de wereld.

Zolang de Israëlieten niet zondigden in de ogen van God, was het geluk aan hun zijde, want de God die de ongerechtigheid haat, was met hen. Zij hebben bezit genomen van Jeruzalem en zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Want de God die de ongerechtigheid haat, was met hen. Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige Edith Stein. In Maria werd de kerk verwekt. Een natuurlijke menselijke gemeenschap is meer dan een los verband van afzonderlijke individuen. Ze is zoiets als een organische eenheid. De bovennatuurlijke gemeenschap die de kerk is, is dit nog in veel sterkere mate. Zo is ook de verbinding van de ziel met Christus iets anders dan de gemeenschap tussen aardse personen. Hier is sprake van een vergroeiing en een verstrengeling. Denk aan de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Die begint met het doopsel en dan voortdurend wordt versterkt en verder ontwikkeld door de andere sacramenten. Maar daar blijft het niet bij. De eenwording met Christus leidt tot een organische verbondenheid met alle christenen. En zo wordt de kerk het mystieke lichaam van Christus. Dat lichaam is een levend lichaam, levend gemaakt door de geest van Christus die vanuit het hoofd naar de ledematen stroomt. Die geest van Christus is de Heilige Geest. En zo zien we de kerk een tempel worden van die Heilige Geest. Hoofd en ledematen vormen werkelijk een organische eenheid. Maar de kerk staat ook als een zelfstandige persoon naast Christus. Christus leefde voor alle tijden en voor elk menselijk bestaan, omdat Hij de Zoon is van de eeuwige Vader. Maar de mensheid op haar beurt was er door de schepping, voordat Christus mens werd en zo tot de mensheid inging. Door dat ingaan in de mensheid heeft Christus zijn goddelijk leven in de mensheid ingebracht. Door zijn verlossingwerk heeft hij de mensheid ontvankelijk gemaakt voor de genade, met die genade vervuld en zo die mensheid uit zichzelf opnieuw verwekt. Deze uit Christus opnieuw verwekte, verloste mensheid, dat is de kerk. Maria is de oercel van die verloste mensheid. Want in Maria werd de reiniging en heiliging door Christus en de vervulling met de Heilige Geest voor de eerste keer voltrokken. Voordat de mensenzoon uit de maagd werd geboren, werd deze maagd door de Zoon van God verwekt als de begenadigde. In haar en met haar werd de kerk verwekt. Iedere ziel afzonderlijk die door het doopsel wordt gereinigd en tot het leven in de genade wordt verheven, is op die manier door Christus verwekt en voor Christus geboren. Maar ze wordt in de kerk verwekt en geboren door de kerk. De organen van de kerk zijn het waardoor ieder nieuw lid wordt gevormd en met goddelijk leven vervuld. Zo is de kerk de moeder van alle verlosten. Ze is dat door de zeer innige vereniging met Christus, doordat ze als zijn bruid aan zijn zijde staat en met hem zijn werk, de verlossing van de mensheid, volbrengt.

Gezegend zijt gij, dochter, door de Allerhoogste God. Gezegend zijt gij, meer dan alle vrouwen op aarde. God geve u blijvende roem en hij schenke u alle goeds. Gezegend zijt gij, meer dan alle vrouwen op aarde. Laat ons bidden. Heer, gij spoort ons aan de wegen te betreden die recht naar u toe leiden. Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht om ons af te wenden van het kwaad. Breng ons tot inkeer. Geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen en tegenover iedereen rechtvaardig zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade,

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods,

Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in onze uitzending van Elke Dag Telt op deze maandag 28 september. We hadden van alles voorbereid voor jullie voor de uitzending van vandaag, beste luisteraars. Maar we gaan de plannen even omvergooien. Want ik weet niet als jullie het hebben gevolgd via Radio Maria of andere media, maar wat een reis van Paus Leo naar Frankrijk. Wat een vreugde, wat een levende kerk hebben we kunnen zien op de televisie, hebben we kunnen horen op Radio Maria. Want natuurlijk hebben wij zoveel uitzendingen live uitgezonden, beste luisteraars, opdat jullie die reis van Paus Leo naar Frankrijk mee konden volgen, mee konden vieren, want het was werkelijk een feest. Een feest en ook zoveel tijd voor stilte en gebed. En we gaan dus stilstaan bij deze prachtige reis van Paus Leo aan de kerk van Frankrijk. We zullen ook luisteren naar veel Franstalige muziek vandaag. Allemaal muziek dat u wellicht heeft kunnen horen tijdens de live-uitzendingen. Vreugdevolle muziek, muziek om de Heer te loven. En we starten met de hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto 2002, Lumière du Monde, Celle de la Terre. Want dat is eigenlijk ook wat Paus Leo heeft gezegd aan de jongeren tijdens de waken vrijdagavond, dat we het zout van de aarde moeten zijn en de liefde van Christus moeten uitstralen op ons gezicht. Laten we dus starten met dit prachtig loflied, beste luisteraars. Van harte welkom hier op Radio Maria. Dit is Lumière du Monde.

0: Lumière du monde, sel de la terre, licht van de wereld, zout der aarde. Beste luisteraars, het was toch zo ongelooflijk mooi. Op Radio Maria kon u het volledig horen. De speciale avond van gebed met de jongeren in de Stade de France. Meer dan 80.000 jongeren, beste luisteraars, die de paus wouden ontmoeten. Die allemaal naar Saint-Denis zijn gegaan om daar in de Stade de France met de paus een hele avond te beleven. Een avond waar de heiligen van Frankrijk werden benadrukt. De rijkdom van de kerk in Frankrijk werd benadrukt. Waar er gebed was, tijd voor gebed. En uiteraard ook vragen van jongeren aan de Heilige Vader. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we naar één van die vragen luisteren.
1: Notamment pour évoquer les chevaliers du Moyen-Âge ou l'épopée de Jeanne d'Arc.
0: En we gaan horen de vraag van Chloé.
2: Nous rendons grâce pour votre présence parmi nous ce soir et pour ce temps d'échange que vous nous offrez. Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et j'achève des études en pharmacologie. Je suis engagée au sein d'un collectif de jeunes catholiques de quartier populaire d'Île-de-France, la Cité Céleste.
0: Et Chloé zegt het volgende. Allerheiligste Vader, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid bij ons vanavond en voor deze tijd van uitwisseling die u ons schenkt. Mijn naam is Chloé, ik ben 25 jaar en ik rond mijn studie farmacologie af. Ik ben actief in een collectief van jonge katholieken uit de volkswijken van Île-de-France, la Cité Céleste. We organiseren onder meer gelegenheidsevenementen zoals nachten van aanbidding en lofprijzing die veel jongeren uit de wijken samenbrengen, die hun geloof willen beleven en ruim willen delen. Ik ben ook actief in mijn parochie, vooral bij jongeren uit het middelbaar onderwijs. Via deze verschillende engagementen wil ik mijn energie en mijn talenten ten dienste stellen van anderen, door verbinding te leggen tussen het geloof, de jeugd en de dagelijkse realiteit in onze wijken. Zoals de heilige Paulus zegt, voor ons is het leven Christus. Toch is de samenleving waarin wij leven op andere fundamenten gebouwd en lijkt ze soms zelfs vreemd te staan tegenover de vraag naar God. Wij willen Christus om ons heen verkondigen met kracht en volharding, maar natuurlijk ook met respect en fijngevoeligheid tegenover wie we ontmoeten. Hoe kunnen we de kracht van onze missionaire gedrevenheid verenigen met de echtheid van een broederlijk leven met hen die ons geloof niet delen? En Chloé krijgt nog een cadeautje van Paus Leo, een mooie rozenkrans, door hem gezegend, voordat Paus Leo zijn antwoord gaat delen met de jongeren.
3: Chers amis. La première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
0: Beste vrienden, zegt paus Leo de XIV. Het eerste wat ik wil zeggen is heel eenvoudig. Dank je wel. Dank aan God. Dank aan jullie. Dank voor jullie moed. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor jullie geloof. Jullie zijn de heiligen van Frankrijk. En dank je, Chloé, voor je vraag. De zin van de heilige Paulus die je aanhaalde is niet zomaar een bewering. Het is een ware samenvatting van zijn leven. In enkele korte, maar beslissende woorden spreekt hij een lofgebed uit, een geloofsdaad. en wijst hij een weg van heiligheid aan die tot het martelaarschap leidt. Voor mij is het leven Christus. Door deze liefdesverklaring te herhalen, proberen we de ervaring van de apostel te delen. Hij getuigt immers dat God nooit vreemd is aan zijn leven, maar integendeel naar hem toekomt. Hij roept hem bij zich, vormt hem innerlijk om en zendt hem de wereld in.
3: Nous sommes tous concernés par cette dynamique spirituelle. Aujourd'hui encore.
0: En deze geestelijke dynamiek gaat ons allemaal aan, ook vandaag nog. Het is waar, zoals gezegd, dat de samenleving waarin wij leven onverschillig lijkt tegenover God. Maar de Heer is niet onverschillig tegenover ons. Dat is wat telt en wat ons altijd hoop geeft. Dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar God is inderdaad een probleem. Maar dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar de mens, is dat evenzeer. Hoeveel mensen tonen helaas geen belangstelling voor hun naasten en leiden een egoïstisch leven. Of minachten de armen terwijl ze hun bezittingen verkwisten aan nutteloze dingen. Hoeveel wijzen eenvoudige of zieke mensen af in de overtuiging dat iemand alleen waard is wat hij produceert. Ik denk in het bijzonder aan jouw engagement in de volkswijken van Île-de-France met La Cité Céleste. Juist daar, in het concrete van het dagelijks leven en soms van de moeilijkheden, wordt jouw geloof een krachtig getuigenis van hoop. De mens dwaalt wanneer hij beweert dat God dood is. Als God niet met hem is, heeft de mens geen redding meer en verliest hij de zin van zijn bestaan. Dat herleidt wordt tot een doodlopende weg of tot het niets. Wie daarentegen zegt, voor mij is het leven Christus, ervaart precies het omgekeerde. In Christus weten we immers dat God nooit onverschillig staat tegenover de mens. Door Jezus, gekruisigd en verrezen, geeft hij zijn eigen leven, opdat wij daaruit zouden leven. Dat is dus de manier om Christus te verkondigen, die moed en respect verenigt. Hem verkondigen als evangelie van redding, als woord van waarheid en leven. Dit evangelie is goed nieuws voor iedereen, een bevrijdende boodschap en een nieuwe levensregel.
3: L'évangile de Jésus, en effet, ne conduit pas au conflit.
0: Het evangelie van Jezus leidt immers niet tot conflict, maar nodigt altijd uit tot vergeving. Terwijl het licht werpt op het drama van geschiedenis, vormt het ons tot broederlijke zorg. De ontmoeting met Christus opent voor de dialoog en bereidt voor op zijn vrede. Want ze biedt elke man en elke vrouw de grootste belofte die alle verlangens vervult. De belofte van het eeuwig leven. Lieve Chloé, beste jongeren, de religieuze ervaring van ieder mens drukt het zoeken naar zin uit dat de menselijke ziel bezielt. In Jezus, de verlosser van de wereld, laat God zich vinden door zich tot de mensen te richten als tot vrienden. Hij is de bron van levend water, het licht in de duisternis. Laten we dus vanavond in de vreugde van het geloof samen verkondigen. Voor ons is het leven Christus.
3: Ensemble. Pour nous vivre, c'est le Christ. Grâce à lui.
0: Dankzij hem is het mogelijk de missionaire gedrevenheid te verenigen met de ervaring van broederschap, met hen die niet in God geloven, of die tot andere religieuze tradities behoren. Deze broederschap, gemaakt van luisteren en wederzijdse waardering, is geworteld in de eenheid van de menselijke familie, die doorheen de geschiedenis de religieuze dimensie heeft ontwikkeld als een wezenlijk kenmerk van elk volk. Een broederlijke band onderhouden met hen die ons geloof niet delen, draagt dus bij aan de opbouw van de samenleving en wordt een oefening in geloof en naastenliefde. Want het is onmogelijk van Christus te getuigen zonder hen lief te hebben, aan wie we hem willen verkondigen. De ontmoetingen tussen jongeren uit het Middellandse Zeegebied die de voorbije jaren plaatsvonden, zijn een bemoedigend teken van deze broederschap. De christelijke boodschap vormt dus geen hinderpaal voor broederlijk samenleven. Integendeel, ze bevordert het. Want ze nodigt ieder in vrijheid uit te luisteren naar een boodschap van vrede en redding. Evenzo staat onze zending niet in tegenspraak met het respect voor andere religies. Want de kerk verwerpt niets van wat in die religies waar en heilig is. Dank je wel, Chloe, voor je vraag.
3: Merci.
1: Voilà pour la réponse de Léon XIV à Chloé.
0: En we hoorden het antwoord van paus Leo XIV op de vraag van Chloé. Een van de jongeren die de kans heeft gehad om tijdens de avondwaken op vrijdagavond een vraag te mogen stellen aan paus Leo. En ondertussen, beste luisteraars, voordat de paus kwam en daarna ook, was er eigenlijk een echte lofprijzingavond bezig met veel lofliederen. En naar een van die lofliederen die ze hebben gezongen die avond gaan we luisteren, beste luisteraars. Dit is Glorious met het lied Louez l'Éternel. En u moet maar eens denken hoe dat moet zijn in zo'n groot stadium, de Stade de France, 80.000 jongeren die samen de Heer loven. Werkelijk kippenvel. Dit is Glorious met Louez l'Éternel.

0: Louez l'éternel, laten we de eeuwige loven. Beste luisteraars, in deze uitzending op deze maandag 28 september blikken we terug op enkele prachtige momenten tijdens de apostolische reis van paus Leo XIV aan Frankrijk. Vandaag nog een laatste dag, een dag in Metz, beste luisteraars. En deze namiddag om 16 uur kan u de Eucharistieviering uitgezonden vanuit de Saint-Étienne-kathedraal live volgen hier op Radio Maria. Maar laten we nog even terugblikken op die avond met de jongeren. Een kippenvel avond. Dat was echt fantastisch om te kunnen volgen, beste luisteraars. Het zal veel deugd hebben gedaan aan de zoveel jongeren, meer dan 80.000 daar aanwezig. We hebben daar juist kunnen luisteren naar de vraag van Chloe. Er volgde nog een tweede vraag, de vraag van François. En ik stel voor dat we daar ook even naar luisteren.
1: Père, merci de venir nous fortifier dans la foi et dans notre désir de témoigner de l'Évangile. Je m'appelle François.
0: Heilige Vader, dank u dat u ons komt versterken in het geloof en in ons verlangen om van het Evangelie te getuigen.
1: Et je suis actuellement étudiant.
0: Mijn naam is François en ik ben opgegroeid op het platteland in Bourgondië. En ik studeer momenteel landbouwkunde aan de Universiteit Unilassalle. Ik geef graag mijn tijd voor de schoonheid van de liturgie. Ik zet me in voor mijn bisdom via de mountainbike bedevaart van Nevers. En voor de voorbereiding van een nieuwe Bourgondische bedevaart. Ik ben ook scoutsleider en actief in het studentenpastoraal van mijn school.
1: Et engagé dans l'aumônerie étudiante de mon école. Au service des plus fragiles,
0: in dienst van de meest kwetsbaren, in dienst van de vrede in ons land en in de wereld, in dienst van de kerk van Christus, wij jongeren willen ons engageren. Toch is het vaak moeilijk te weten hoe je je leven moet richten om je zonder te rekenen en trouw te geven, zonder je te versnipperen of de moed te verliezen. Zo onmetelijk lijkt de taak soms. Angst en onzekerheid verzwakken vaak het enthousiasme van onze jeugd. Allerheiligste Vader, hoe kunnen we onderscheiden waar de Heer ons verwacht om te dienen en ons leven te geven?
1: Le Seigneur nous attend pour servir et offrir notre vie.

0: En ook François gaat de paus even persoonlijk groeten. En zal ook een geschenk krijgen, een rozenkrans, gezegend door de paus. En de paus gaat de vraag stellen, zijn er veel scouts hier? En u gaat het antwoord zeker horen.
1: Oh. Très bien, bienvenue.
0: Welkom, zegt paus Leo aan de scoutsleden. Allereerst dank ik jullie van harte voor jullie engagement. Het is voor mij een grote vreugde jullie zo talrijk te zien, bezield door de wil om je in te zetten voor de vrede, die ons doet groeien als mannen en vrouwen, door angsten om te vormen tot hoop en klachten tot verantwoordelijk engagement. Vandaag is deze grote zending dringender dan ooit, want ze nodigt ons uit met onderscheidingsvermogen te navigeren te midden van de huidige technologische en digitale omwentelingen, zonder aan menselijkheid in te boeten. Vooral wanneer we ons wijden aan de bescherming van de kleinsten en de zwaksten, herkennen we onze eigen zwakheid, waarin we ons allemaal terugvinden. Deze kwetsbaarheid, eigen aan het menselijk leven, maakt ons niet bang, maar verenigt ons als schepselen die ontdekken dat ze broers en zussen zijn in Christus. Hij is de eerste die zich aan ons geeft en het levende teken van deze genade is de Eucharistie, bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. Uit dit sacrament, dat ons geloof ondersteunt, putten wij de kracht om ons op onze beurt aan onze naasten te geven, in navolging van de belangloosheid van de Heer Jezus. Het zoeken naar gerechtigheid en vrede verplicht ons de conflicten te erkennen die we zelf beleven en ons hart te zuiveren. Wanneer we ons inzetten in dienst van God en van de anderen, vinden onze wonden troost en verlossing.
1: Nos blessures trouvent alors consolation et rédemption. Il n'existe aucun échec.
0: Er bestaat geen enkele mislukking waaruit God ons niet kan oprichten. Zijn barmhartigheid is onze vreugde. En toch noemden jullie angst en onzekerheid als hindernissen voor jullie enthousiasme. Dat zijn zeer wijdverbreide gevoelens. Door de onzekerheid van toekomstplannen, het voorlopige karakter van affectieve banden en de broosheid van relaties. Daarbij komen nog andere gevoelens die op jullie generatie wegen, zoals de schermmoeheid en de bezorgdheid over de klimaatverandering of over de economische en internationale situatie. Ja, we moeten aandachtig luisteren naar deze gevoelens. En ik nodig jullie allemaal uit, beste jongeren, je hart open te houden voor het lijden van je leeftijdsgenoten.
1: Ik invite tous, chers jeunes, à garder le cœur ouvert face aux souffrances de vos camarades. En même temps, l'expérience.
0: Tegelijk wordt de ervaring van kwetsbaarheid, van elke kwetsbaarheid, voor een leerling van Christus een gelegenheid tot getuigenis. Wie Jezus volgt op de weg van nederige en belangeloze dienstbaarheid, wordt bevrijd van angst en vindt een nieuw enthousiasme in de ervaring van innerlijke vreugde en vrede. Geen voorbijgaande of subjectieve gevoelens, maar verankerd in de zekerheid van het geloof waarvan wij samen als kerk getuigen.
1: Dont nous témoignons ensemble comme Église. Oui, ensemble, nous formons
0: l'Église. Ja, samen vormen wij de kerk, kwetsbaar en heilig, als aarden vatten die een schat bevatten. De heilige Paulus herinnert ons er nog eens aan dat we juist in de zwakheid sterk zijn. Vooral in moeilijke momenten ondersteunt God onze vrijheid en bemoedigt Hij ons met zijn genade. Hij heeft als mens willen leven, opdat wij met hem zouden kunnen leven, voor altijd, als vreugdevolle getuigen van de hoop.
1: Pour toujours, comme témoin joyeux de l'espérance. Chers amis, c'est dans cette amitié avec Jésus.
0: Beste vrienden, het is in deze vriendschap met Jezus dat onze onderscheiding plaatsvindt. Een bezinning waarbij we de gaven van de Heilige Geest afsmeken. Het is een voortdurende oefening om met orde en zekerheid vooruit te gaan. En hoe goed onderscheiden? Denk er allereerst aan dat het woord van de Heer altijd een lamp is voor onze voet. In het licht van het evangelie verloopt de geestelijke vorming via gebed en dienstbaarheid, aanbidding en actie. Stilte, die zo zeldzaam en zo noodzakelijke stilte is, ver van het mediageruis en verkondiging. Laat je vervolgens inspireren door het voorbeeld van de heiligen. Zelfs in de vervolging hebben deze broers en zussen wegen van vrede geopend. Kijk naar die priesters die gepassioneerd waren door Christus, zoals de heilige Eugène de Massenot en de heilige Jean-Marie Vianney. Kijk naar de mystieke schoonheid van de heilige Theresia van het kind Jezus, naar de zalige Pauline Jaricot, vurig in naasteliefde en zending. Naar de moed van de 50 martelaren van het apostolaat uit de Tweede Wereldoorlog, die hun broeders dienden tot het offer van hun leven. De heiligen hebben de loop van de geschiedenis veranderd en veel mensen van het lijden naar de hoop geleid. Want ze hebben eerst hun eigen hart veranderd en het omgevormd in het licht van het geloof.
1: En le transformant à la lumière de la foi. Chers jeunes, lorsque vous discernez votre vocation,
0: beste jongeren, wanneer jullie je roeping onderscheiden, wees er dan zeker van dat de Heer niet op een verwarrende manier tot jullie spreekt, maar ieder van jullie bij naam aanspreekt en jullie uitnodigt hem te volgen, omdat hij jullie lief heeft. Door zijn evangelie te onthalen met een helder verstand en een zuiver hart, zullen jullie begrijpen hoe Jezus jullie roept om te dienen. Het gaat altijd om een gave van het leven, volledig, trouw, overvloeiend van liefde. Om angst of onzekerheid te overwinnen, heb de moed om één enkel woord te zeggen, eenvoudig en prachtig. Dank je. Dank je, Jezus, voor je liefde. Daarom kunnen we nu, zonder vrees, maar vol vertrouwen en vreugde, allemaal samen, in het voetspoor van de heiligen al zeggen, hier ben ik, Heer.
1: C'est pourquoi, maintenant, sans crainte, mais dans la confiance pleine de joie, nous pouvons déjà dire tous ensemble, à la suite des saintes, me voici, Seigneur. Tous ensemble, me voici, Seigneur.
2: Me voici, Seigneur.
1: Et je m'adresse à ceux d'entre vous.
0: En ik richt me tot diegenen onder jullie, en het zijn er vanavond velen hier, die menen de roeping te horen om Jezus te volgen op de weg van het priesterschap of het Godgewijde leven. Beste vrienden, de kerk in Frankrijk heeft jullie zo nodig. Ze bidt voor jullie, ze wacht op jullie. Beste vrienden, wees niet bang voor deze roeping. Heb durf, heb vertrouwen in Jezus, die van jullie zijn meest nabije vrienden wil maken. Hij zal jullie niet teleurstellen en zal altijd aan jullie zijde staan. Jullie leven zal wonderlijk mooi en vruchtbaar zijn. Tot besluit kunnen we het gebed hernemen dat de heilige Paus Johannes Paulus II ons heeft nagelaten. Meester, U die de menselijke persoon lief heeft en eerbiedigt, U die het lijden van de mens hebt gedeeld, U die het mysterie van het menselijk bestaan verheldert, laat ons de ware zin van ons leven en van onze roeping ontdekken.
1: Toi qui éclaire le mystère de l'existence humaine, fais-nous découvrir le vrai sens de notre vie et de notre vocation. Merci.
0: En we hoorden het antwoord van Paus Leo XIV op de vraag van François, een van de jongeren die dus een vraag heeft mogen stellen tijdens de avondwaken daar in de Stade de France in Saint-Denis bij Parijs. En dit met 80.000 jongeren. We gaan er weer even tussenuit met een loflied, beste luisteraars. Een loflied dat ook daar werd gezongen door zoveel jongeren, door een immens groot koor. Que ma bouche chante ta louange, dat mijn mond uw lof kan bezingen.

0: Mogen mijn mond uw lof bezingen. Een loflied dat weerklonk gedurende die avondwaken met de jongeren en ook nog de dag daarna in Parijs, beste luisteraars. In de metro, zelfs 's avonds toen iedereen naar huis ging, wel, dan werd dat overvloedig gezongen. Dat weten allemaal dankzij de vele filmpjes op internet die we ondertussen hebben kunnen bekijken. We gaan afsluiten deze uitzending, beste luisteraars, met een Bijbelvers voor de dag. Kom, Heilige Geest. En de Bijbelvers wordt genomen uit de tweede brief van Timotheus, hoofdstuk 2, vers 7. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. Uit de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 7. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. En we sluiten, beste luisteraars, deze uitzending af met een lied. Een lied dat werd gezongen voor paus Leo XIV in Lourdes. Het is een lied dat geschreven is voor de musical Bernadette de Lourdes en zeer speciaal dus voor paus Leo in Lourdes gezongen door een 13-jarig meisje. Quand tu t'en iras. We luisteren naar dit mooie lied en zo sluiten we deze uitzending voor vandaag af. Beste luisteraars, tot morgen vroeg.
1: Quand tu t'en iras, faudra nous laisser la tendresse.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, de Lauden. En de hymne vinden we terug op pagina 702, gevolgd door de psalmen van de tweede week, pagina 903. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht. Op u is onze hoop gericht. Die alles wat op aarde leeft, de allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw overdood de deur naar het leven weer ontsloot. Wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
1: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
2: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
1: Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom.
1: Ik liep vooraan in deze feeststoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
2: Waarom zijt gij bedroef, mijn ziel, waren opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God.
1: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u. In het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon.
2: Daar roept de ene bergpech tot de ander met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
1: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade en in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
2: Ik zal hem zeggen, gij mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?
1: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente, want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Waarom zijt gij bedroef, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God en zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
2: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen.
1: Wees ons barmhartig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van uw erbarmen.
2: Vervul de volken met onzag voor u. De volken die naar u niet omzien.
1: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat. En overal uw grote daden gaan verhalen.
2: Hef tegen vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
1: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
2: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan jij alleen.
1: Hernieuw uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
2: Breng Jacob stammen weer bij hen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
1: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd, en over Israël, uw eerstgeborene.
2: Ontferm u over deze stad, door u geheiligd. Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
1: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn, uw tempel van de glorie van uw naam.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen. Geprezen zet gij, Heer, in de koepel des hemels.
1: De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
2: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
1: Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
2: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt tot door de rand van de wereld.
1: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon. Zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek, zo begint zij onstuimig haar baan.
2: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
2: Uit het boek van de profeet Jeremia. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde. Het maakt mij mijn ziels gelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
2: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang.
1: Zingt voor hem een nieuw gezang.
2: Rechtschapenen past een lofzang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft Hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossen uit de macht van onze vijanden, en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Hij zal zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden we daarom. Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Heer Jezus, priester in eeuwigheid, Gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader wel gevaarlijk is.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Schenk ons de vruchten van de geest, goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
2: Leer ons oog te geven voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst. En bidden wij voor al deze intenties en de intenties die we in ons hart dragen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige God, Gij laat ons het begin van deze dag beleven. Behoed ons met uw heilzame kracht, zodat wij vandaag niet neigen naar het kwade, maar altijd uw gerechtigheid volbrengen in ons denken, spreken en doen. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Kom gezegenden van mijn Vader en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk enkele martelaren vieren. We vieren de heilige Venceslaus en de heilige Laurentius Rubis en Gezellen. De heilige Venceslaus, omstreeks 907 in de Bohemen geboren, door zijn grootmoeder, de heilige Ludmila, christelijk opgevoed. Hij nam reeds vroeg het bestuur van het hertogdom op zich. Tijdens zijn regering had hij met veel moeilijkheden te kampen, zowel in zijn bestuur als in zijn opzet het christelijk geloof te bevorderen. Hij was nog geen 30 jaar oud toen hij door zijn broer Boleslaus verraderlijk werd vermoord. Spoedig werd hij als martelaar vereerd en zijn graf te Praag werd een pelgrimsoord. Hij is de patroon van het huidige Tsjechië. Laten we op zijn voorspraak, op voorspraak van de martelaren en vele heiligen nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaar zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, bij u heeft de heilige martelaar Venceslas de kracht gevonden aan uw koninkrijk de ereplaats te geven boven zijn macht en aanzien in de wereld. Geef dat niets ons nog van u vervreemden kan, dat wij onszelf verloochenen om met hart en ziel uw liefde trouw te blijven door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Lezing uit het boek Job. Het gebeurde op zekere dag dat de boden des Heren voor God verschenen en ook de Satan was in hun midden. Toen sprak de Heer tot Satan: waar kom je nu vandaan? De Satan gaf de Heer een antwoord: ik heb rondgezworven op de aarde en er heen en weer getrokken. Toen sprak de Heer tot Satan: heb je soms ook mijn dienaar Job gezien? En bemerkt dat niemand op aarde is zoals hij. Een zeer onberispelijk en rechtschapen man, die God vreest en afschuw heeft van het kwaad. De Satan antwoordde: is Job dan soms voor niets Godvrezend? Hebt u niet zelf hem en zijn huis beschermd? En alles wat hij heeft omgeven met een haag? Hebt u niet al zijn werk gezegend? En overstroomt zijn kudde niet het land? Maar steek eens uw hand uit en tref hem in al wat hij heeft. Dan vervloekt hij u in het aangezicht. Toen sprak de Heer tot Satan: welaan dan, alles wat hij heeft is in je hand. Maar raak niet aan hemzelf. Toen ging de Satan weg van het aanschijn van de Heer. En op een dag gebeurde het dat al de zonen en de dochters in het huis van de oudste broer in maaltijd hielden. Toen kwam bij Job een bode die zei: uw ossen waren aan het ploegen, de ezelinnen grazen dicht daarbij. Toen vielen de sabaeers binnen, ze roofden al het vee en hebben al uw knechten met het zwaard gedood. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak kwam er een tweede bode en zei: het vuur van God sloeg uit de hemel, verbrandde en verteerde de schapen en de herders. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam er daar een ander en zei: de Chaldeeën hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. De knechten hebben zij neergeslagen met de scherpte van het zwaard. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam daar nog een ander en zei: uw zonen en uw dochters zaten te eten en te drinken in het huis van de oudste broer. En zie, toen kwam daar een zware storm uit de woestijn die het huis aan de vier hoeken heeft aangepakt. Het huis is ingestort boven de jonge mensen en zij zijn omgekomen. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Toen stond Job op, scheurde zijn gewaad, schoor zijn hoofd. Hij wierp zich op de grond en bad aldus: naakt ben ik uit de moederschoot gekomen en naakt keer ik daar weer terug. Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam, gezegend zij zijn naam. Bij al die slagen zondigde Job niet en hij sprak tegen God geen dwaze woorden. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren, mijn lippen bedriegen u niet. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht. Of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen, redder van ieder die vlucht in uw hand. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Halleluja. Leer mij uw paden kennen, Heer. Leid mij volgens uw woord. Halleluja.
2: Amen.
1: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat zij dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: Meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie. Vandaag krijgen we een positieve kijk op wat Jezus als een les meegeeft aan de apostelen. Wie niet tegen u is, is voor u. Het tegenovergestelde geldt ook. Wie niet voor u is, is tegen u. Maar vandaag dus een positieve kijk. Een positieve kijk ondanks de eerste lezing die we mochten lezen over de Satan die van God verkrijgt om Job te beproeven. Een heel groot mysterie. Hoe kan het dat de duivel macht krijgt? Waarom staat God dat toe? En het is een onrechtvaardigheid, zo zouden we toch kunnen denken, op een menselijke manier. Waarom worden wij aangevallen op een geestelijke manier door de duivel? Waarom gaat niet gewoon altijd alles goed? Het blijft een mysterie, we kunnen niet direct volledig een antwoord geven, maar wat wel duidelijk is, is dat de mens in zijn geheel heeft gezondigd en zich heeft verwijderd van God. Zie daar een geestelijke strijd die begint. Omdat wij op zich van God afstammen, hebben wij in ons hart een natuurlijke neiging om tot God te komen. Maar door ons toedoen, door onze eigen zonde, door de afwijzing van God, hebben wij ook een neiging om ons van God te verwijderen. Zie daar de geestelijke strijd die we elke dag opnieuw moeten aangaan. In het evangelie zien we die geestelijke strijd eigenlijk ook. De apostelen die zich afvragen en die woorden krijgen: wie is nu de grootste onder ons? Het gaat hier ook over een geestelijke strijd. Belangrijk zijn in de ogen van God. En we zijn allemaal belangrijk in de ogen van God, maar degene die zich gedragen zoals een kind, het is te zeggen, degene die volledig vertrouwen op Gods goedheid, wel enkel zij zullen komen op de plaats die voor ieder bestemd is. Alles verwachten van God. Zie daar hetgeen dat Job ook heeft gedaan. Ondanks alles zondigde hij niet. Bij al die slagen, beproevingen, zondigde Job niet. Hij sprak tegen God geen dwaze woorden. Natuurlijk zag Job de onrechtvaardigheid die hem tegemoet kwam. Natuurlijk zag Job al het kwade dat tegen hem gebeurde. Hij gaat in vertrouwen verder. Een vertrouwen op God met de zekerheid van zijn geloof. Broeders en zusters, we krijgen vandaag dit voorbeeld en eigenlijk een inspiratie om ons vertrouwen in de Heer te vergroten. Nee, niet alles gaat over wie de grootste is. Wie de grootste is als macht, als rijkste. Het belangrijkste is Ieder van ons heeft waarde in de ogen van God. We begrijpen misschien niet alles, veel blijft een mysterie, maar de Heer is met ons begaan. Zie daar de zekerheid die Job had. Zie daar de zekerheid die de apostelen zullen ontvangen. En aan ons, wel, met vertrouwen op weg gaan, door alles te verwachten van de Heer, want Hij is met ons begaan. En het is uit liefde dat Hij ons de belofte elke keer herhaalt. Een belofte van leven, van eeuwig leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, Heer.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

bid aan broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, zie genadig naar deze offergaven en laat ons naar het voorbeeld van de heilige Venceslas deelachtig worden aan het lijden en sterven van uw Zoon, dat wij onder deze tekenen mogen vieren. Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam is ook de heilige Venceslas als martelaar de weg van Christus opgegaan. Hij heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hun de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. Daarom dan met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zeggen u toe zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid, want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven, die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen. In dankzegging tot u gebeden heeft hij hem aan zijn leerling gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht, tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de heilige apostelen en martelaren, de heilige Venceslas, de heilige Laurentius Ruiz en met alle heiligen. Om hun hulp stellen wij ons vertrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vreugde brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Luc, onze bisschop, Koen, zijn hulpbisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop, die in ons eigen hart is opgewekt, door Christus onze Heer, want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Nog de dood, nog het leven, nog enig wezen in het heelal kan ons scheiden van Christus liefde.
1: Bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, gij hebt ons gevoed met het kostbaar lichaam en bloed van uw enige geboren zoon. Wij vragen u bij de herdenking van uw heilige martelaren Venceslas, Laurentius Ruiz, dat wij standvastig in uw liefde blijven, dat wij van u mogen leven en naar u toe bewogen worden door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede.
1: Amen.
0: Wees gegroet, Maria.
1: Vol van genade. De Heer is met u.

vul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Vandaag gaan we een terugblik doen. We hebben reeds een terugblik gedaan op de eerste 4,5 jaar van het leven van Theresia. Die terugblik toen eindigde bij het overlijden van haar moeder, Zélie Martin, op 28 augustus 1877. En sindsdien hebben we het leven van Theresia zien evolueren in moeilijkere periodes. Na het overlijden van haar moeder verhuizen ze naar Lisieux. Aldaar zal ze de Karmel leren kennen, waar ze later ook zal binnentreden. De moeilijkere periodes die Theresia dan heeft gekend in haar kinderjaren, haar jongere jeugdjaren, waren gekenmerkt door het afscheid. Afscheid van een moeder. Afscheid van een zus, die ze zelf zag als haar tweede moeder. Afscheid van een andere zus, die ze daarna zag als haar derde moeder. Enzovoort. Ze heeft het moeilijk gehad op school. Ze heeft ziekten gekend. En ook een zeer bijzondere ziekte, die ze zelf toeschrijft aan de duivel. En zo gaan we nu even die biografie gedetailleerder bekijken, vanaf het jaar 1877 tot 1886, waar we gearriveerd waren tijdens de laatste catechese. We bevinden ons dus in het jaar 1877. Op 15 november van dat jaar zullen de 5 dochters van Zélie en Louis Martin aankomen in Lisieux, in hun nieuwe huis, gevonden door de nonkel, het is te zeggen de broer van de overleden moeder. Op 30 november zal de vader, Louis, zelf ook aankomen in Lisieux. 2 weken later, omdat hij nog zijn zaak moest gaan verkopen in Alençon. Een hele goede zaak, en hij moest nog heel veel regelen na het overlijden van zijn vrouw. We komen dan aan het jaar 1878. Om het even te schetsen in de geschiedenis van de wereld, in het jaar 1878 zal Paus Pius IX sterven, op 7 februari. 2 weken later, 20 februari, zal Paus Leo XIII verkozen worden. Het is die paus die Therese later zal ontmoeten. We zullen het daar zeker over hebben tijdens de volgende catecheses. Maar nu dus voor het jaar 1878. In dat jaar zullen Pauline en Marie, de 2 oudste zussen van Therese, de opvoeding op zich nemen. De opvoeding van Therese. En ze zullen haar ook de eerste lessen geven om te kunnen lezen, schrijven enzovoort. Het is voornamelijk Pauline die de tweede moeder zal worden van Therese. In 1878 kunnen we ook nog opmerken dat op 19 april er wordt gezegd dat Therese voor de eerste maal, zeg maar, een volledige homilie tijdens een kerkdienst zal begrijpen. En het is een homilie die gaat over het lijden van Christus. Op 17 juni, en dit tot 2 juli van dat jaar 1878, zal Therese bij haar tante en nonkel verblijven, en daar wordt gezegd dat ze zeer vrolijk is en dat ze heel goed en vaak lacht. Een andere belangrijke gebeurtenis in dat jaar is op 8 augustus. Therese zal voor de eerste keer de zee zien. En dat is een ware ontdekking. Een ontdekking van de mooie natuur gegeven door de Schepper.
En zo gaan we vlug naar het volgende jaar, 1879. Therese is dan 6 jaar. Hier zal Therese zelfs beschrijven dat zij een keer kwaad is geworden tegenover Victoire. Victoire was de huishoudhulp die het gezin Martin in huis had genomen om te zorgen voor het eten en voor het huishouden. Victoire was goed en zal 7 jaar in dienst zijn en Therese had het daar soms wel eens moeilijk mee. In de zomer van 1879 wordt er gesproken over een bepaald visioen. Een profetisch visioen van de vader. Misschien herinnert u zich dat visioen dat we ooit hebben beschreven tijdens deze catechese reeks. Dat Therese op een bepaald moment iemand vreemds ziet in de tuin die met een hoed aan het wandelen is, maar vrij vlug. En zij ziet daarin haar eigen vader. Maar het was onmogelijk dat het haar eigen vader was, want haar eigen vader was op dat moment niet aanwezig. In dat visioen, dat zij later als profetisch aanschouwt, zal zij een les zien dat zij afscheid moet nemen van o zoveel. Dat heeft ze al van haar moeder moeten doen, later zal ze het ook moeten doen van haar zussen en ook van haar vader. Daarover later meer. Nog te vermelden is op 29 mei een eerste communie van een nichtje, Jeanne Guérin. Dat was de dochter van nonkel Isidore, de broer van de moeder van Therese. Op het einde van het jaar 1879, een belangrijk moment, namelijk de eerste biecht van Therese bij een priester van de parochie. Dit jaar zal het ook de eerste maal zijn dat Therese de kapel van de Karmel zal bezoeken. En zo komen we al aan het jaar 1880. Op 2 januari wordt Therese 7 jaar. In dat jaar wordt er gezegd dat Therese alleen en zelfstandig zal kunnen schrijven. Op 13 mei 1880 zal de eerste communie plaatsvinden van de zus Céline. Therese beschouwde dat bijna als haar eigen eerste communie. En het is vanaf die dag, 13 mei 1880, dat Therese zich ook volledig zal voorbereiden op haar eigen eerste communie. We hebben gezien dat haar voorbereiding zeer belangrijk was en zeer goed. Het zal ook lang duren. Op 4 juni van dat jaar 1880 zal de zus Céline ook gevormd worden. Nog te vermelden is dat zij in dat jaar voor het eerst eigenlijk enkele brieven schrijft en dat ze ook begint te lezen. En zo komen we al vlug aan het jaar 1881. Het jaar waarin ze 8 jaar wordt. Van dat jaar dateert er een foto. Een foto genomen samen met Céline, haar zus. Op 10 juni in 1881 zal zij een vogel krijgen. Therese hield van de dieren. Eigenlijk hield ze van de gehele natuur. Daarin zag ze altijd de schepping. De schepping aan ons gegeven, om ervoor te zorgen, om het er goed te hebben, maar vooral om God in dit leven en doorheen de schepping ook te ontdekken als een zorgzame vader. En het is de vader, Louis, die een vogel, een ekster, zal geven aan Therese, die zij zal verzorgen. Op 3 oktober 1881 is er dan een hele belangrijke stap in het leven van Therese. Ze gaat naar de abdij van Notre-Dame-du-Pré en daar zal ze voor het eerst school volgen en we weten dat dat voor haar heel moeilijk was. Niet omwille van de lessen,
want ze heeft genoeg intelligentie, maar vooral het sociale contact ligt haar op dat moment zeer moeilijk. Het is dus op 3 oktober 1881 dat die moeilijke periode zal starten. Zo dadelijk gaan we verder met het jaar 1882.

Beste luisteraars, in deze catechese geven we een terugblik op de periode van 1877 tot 1886. En we zijn aangekomen in het leven van Therese aan het jaar 1882. Zij is dan 9 jaar. Op 16 februari van dat jaar gebeurt er iets bijzonders. Therese weet er nog niet veel van, maar Pauline zal op 16 februari beslissen om binnen te treden in de Karmel. Op 23 april is er van dat jaar een brief gericht aan haar zus Céline. 31 mei wordt Therese in dat jaar aangenomen als kind van de heilige engelen. Dit waren kleine kindergroepen in de parochie en op de school die moesten zorgen voor een iets devoter leven. En door de kinderen te laten aansluiten bij bepaalde groepen, ook eigenlijk soorten van gebedsgroepen, werd er aangestuurd om nog meer devoter te gaan leven. In de zomer van het jaar 1882 zal ze te horen krijgen dat haar zus Pauline zal vertrekken. Vertrekken naar de Karmel. Een hele moeilijke passage in het leven van Therese, omdat Pauline ooit had gezegd aan Therese dat ze zeker zou wachten met haar beslissing om ergens binnen te treden tot Therese zelf ook oud genoeg was om ook die beslissing te kunnen nemen. Pauline zal daar echter niet op wachten, wat ook logisch was, maar tegelijkertijd haar belofte was, zoals een belofte gedaan aan een kind, misschien niet altijd heel oprecht. Later zal ze daar spijt van hebben. Niet van haar keuze om binnen te treden in de Karmel op die leeftijd, maar wel dat ze die belofte had gemaakt. Therese zal daaronder te lijden hebben, omdat zij het volste vertrouwen had in haar tweede moeder, haar zus Pauline. Op 2 oktober van dat jaar 1882 zal ze binnengaan in haar tweede jaar op school. En op diezelfde dag zal Pauline in de Karmel officieel binnentreden. In die maand, door de contacten met haar zus in de Karmel en de hele korte bezoeken af en toe, zal Therese reeds zeggen dat ze zelf ook karmelites zou willen worden. De moederoverste van de Karmel in Lisieux zal op dat moment haar reeds een religieuze naam geven. Ze zal namelijk voorstellen dat ze Therese van het kind Jezus zal noemen. Het is dan ook die naam die zij later officieel zal aannemen wanneer ze binnentreedt in de Karmel van Lisieux. In de maand december van dat jaar zullen we zien dat de gezondheid van Therese afneemt. Ze wordt ziek. En zo komen we aan het jaar 1883. In dat jaar, 2 januari, wordt Therese 10 jaar. Het is in dat jaar, in de maand maart, dat Therese ziek zal worden van die mysterieuze ziekte. Het is bij de nonkel en de tante, waar ze logeert, dat de ziekte zal beginnen. Want de vader, Louis, was met de 3 oudsten naar Parijs gegaan tijdens de Goede Week om daar de diensten van de Goede Week te volgen. Maar ze zullen vroegtijdig terugkeren omwille van de ziekte van Therese. Op 6 april 1883 zal Therese ondanks haar ziekte toch haar zus in de Karmel kunnen gaan bezoeken op de dag dat zij haar inkleding heeft, wanneer zij wordt gekleed als zuster Karmelites. 6 april 1883.
Maar de dag erna vervalt ze volledig terug in haar ziekte. Vanaf dat moment is ze niet meer bij haar nonkel of tante, maar bij haar eigen huis. Het is ook op dat moment dat men een noveen zal bidden tot onze lieve vrouw van de overwinning, Notre Dame de Victoire. Een noveen die wordt gebeden in de Karmel en met als intentie dat Thérèse zou genezen. Op 13 mei, en het is op die dag Pinksteren, zal Thérèse genezen. Als de ziekte van Thérèse mysterieus was, dan is haar genezing misschien nog mysterieuzer. En het is weliswaar een echt mysterie. Want Thérèse zal genezen door de aanblik, door de glimlach van onze lieve vrouw. Een glimlach die haar altijd zal bijblijven. Een glimlach die zij heeft gezien als een genade komende van de Heer. Namelijk Maria zal in een visioen zeg maar aan haar verschijnen. En het is voornamelijk die glimlach die haar zal bijblijven. Getuige is een van de zussen van Thérèse en zij zegt dat het wel 4 à 5 minuten geduurd heeft wanneer Thérèse in een soort van extase was en waarbij zij dus onze lieve vrouw heeft gezien. Meer daarover weten we eigenlijk niet, want Thérèse wilde dat voor zich houden. Later zal ze zelfs beginnen twijfelen of het wel allemaal echt was, of ze dit niet verzonnen heeft, zo ook over haar ziekte, was het allemaal niet verzonnen. Maar in elk geval, vanaf die 13e mei gaat het beter met Thérèse en is zij genezen. Laten we eigenlijk zeggen, ze is bevrijd. Bevrijd van die angsten en eigenlijk van de rouw die zij nooit volledig heeft beleefd na het overlijden van haar moeder en ook na het verlies van haar eigen zus aan de Karmel. In de maand mei van dat jaar 1883, na haar genezing, kunnen we ook zeggen dat ze grote pijnen heeft, omwille van die twijfels, maar ook omdat velen aandacht besteden aan dat visioen dat ze heeft gehad en dat ze graag voor haar had gehouden. Maar haar zus, die er getuige van was, heeft erover gesproken met anderen en zo is het allemaal heel rap gegaan en hebben de mensen vele vragen aan Thérèse gesteld, vragen waarop ze liever niet wilde antwoorden. Verder in dat jaar 1883 kunnen we vermelden dat zij op vakantie gaat in de zomer vanaf 20 augustus tot 30 september, een vakantie naar Alençon. En eigenlijk ook naar haar geboortehuis en het is daar dat zij aan het graf van haar moeder in dat jaar zal bidden. Op 1 oktober 1883 begint het nieuwe schooljaar. En vanaf dan, in dat schooljaar, zal haar voorbereiding op de eerste communie nog groter worden. Het wordt nu een effectieve voorbereiding op haar eerste communie waar ze zo lang naar heeft uitgekeken. En die eerste communie zal plaatsvinden in het jaar 1884. Maar daarover zo dadelijk meer.

deze catechese hebben we het over Therese van Lisieux en we geven een gedetailleerde biografie van het jaar 1877 tot en met het jaar 1886. We waren gekomen aan 1884. Wanneer op het einde van het jaar 83 haar school begint, een nieuw schooljaar waar ze het altijd moeilijk mee heeft, zal ook haar effectieve voorbereiding op de eerste communie van start gaan. Ze is zich al langer aan het voorbereiden door haar liefde met de Heer te vergroten, maar nu is het effectief. Ze zal haar eerste communie mogen doen. In het jaar 1884, vanaf de maand februari, bij het begin van de vasten, ontvangt ze van haar zus Carmelites een eigenhandig gemaakt boekje om een eerste communie mee voor te bereiden. Aan de hand van dat boekje waar er gebeden in staan, waar er ook gevraagd wordt om goede werken te doen en om die te tellen, zal zij zich nog beter voorbereiden op die ontmoeting met de Heer in de communie. Op 2 april zal ze een examen moeten doen van de catechismusles en ze zal goed slagen. Van 4 tot 8 mei zal zij een retraite volgen op school. Een retraite die zal gepredikt worden door een priester die heel negatief klinkt. Het is te zeggen, de priester spreekt in de retraite meer over de dood, over het einde der tijden en over de duivel. Eigenlijk een beetje zwartgallig, maar tegelijkertijd zal Therese daar voor deze retraite minder moeite mee hebben. Nochtans zal zij veel meer het positieve uit het geloof halen. Hetgeen dat gelukkig maakt, hetgeen dat hoopvol maakt en niet hetgeen dat angstig maakt. Maar haar retraite voor de eerste communie en waar ze notas van zal nemen, wel vindt plaats in 1884 tussen 4 en 8 mei. Dan op 7 mei zal zij een generale biecht spreken en op 8 mei is het dan de grote dag, de dag der dagen, zo zal zij zeggen, de dag namelijk van haar eerste communie. Op 22 mei, en dan is het Onzeer Hemelvaart, zal Therese haar tweede communie hebben, de tweede maal dat ze ter communie mag gaan. Op 14 juni van dat jaar zal ze gevormd worden door de bisschop van Lisieux, Monseigneur Hugonin. Verder kunnen we nog vermelden, in dat jaar 1884, dat ze tijdens de vakantie in de maand augustus, en namelijk op 8 augustus, een tekening zal maken van een boerderij. Een tekening die behouden is gebleven. Verder in dat jaar, op 6 oktober, zal het nieuwe schooljaar beginnen. En zo komen we aan 1885. Therese wordt 12 jaar. Vanaf 29 april in dat jaar hebben we geen enkele geschriften meer van Therese van op school. Ze zal namelijk vanaf die datum even van school gehouden worden, omdat Therese het te moeilijk heeft en ze heeft nog altijd een zwakke gezondheid. Tussen 17 en 21 mei 1885 zal ze wel nog met de school een voorbereidende retraite volgen op de hernieuwing van haar eerste communie. Het was de gewoonte om het jaar na de eerste communie ook een hernieuwing te doen van die eerste communie. We zouden het eigenlijk de plechtige communie kunnen noemen. Dit gaat niet gepaard met het vormsel, want ze was reeds gevormd, maar wel met het plechtig maken van de communie en van die eenheid met God.
Ook hier zal ze weer een retraite voor volgen. En die retraite, wederom, zal meer gaan over de duivel, over het kwade. Heel veel gesproken zal er worden over de zonde. En Therese zal ongelukkig worden hierdoor. Het zal een negatieve impact op haar hebben. Zij die met het geloof op een positieve manier omgaat. Niet dat wat er gezegd wordt verkeerd is, maar als men nooit spreekt over de vreugde van het geloof, over het geluk dat het ons brengt, dan is het misschien toch maar triestig. Zoals een heilige ooit zei, een heilige die triestig is, is toch maar een triestige heilige. Therese zal nooit triestig zijn. Zij zal gelukkig zijn. Gelukkig in haar geloof, gelukkig in haar leven, gelukkig ook in haar hoop op eeuwig leven. Op 21 mei 1885 zal ze dan die hernieuwing doen van een communie, de plechtige communie. In de maand juli van dat jaar zal Therese een hond krijgen. We hebben het reeds gezegd dat ze veel van dieren hield en van de gehele natuur. Ze zal een hond krijgen waarover ze moet waken. Op 22 augustus van dat jaar zal Louis Martin, de vader, vertrekken voor een lange reis doorheen Europa. Het zal niet gemakkelijk zijn voor Therese, die haar vader enorm zal missen. Ondertussen zal ze zelf in de maand september op vakantie gaan naar de zee. En op 5 oktober begint een nieuw schooljaar. We zien terug dat Therese haar notas neemt tijdens de lessen op school en Therese gaat dus dagelijks terug naar school, ook al blijft het voor haar moeilijk. En dan komen we aan het jaar 1886. Vanaf februari, en heel specifiek op 2 februari, zal ze heel veel te lijden hebben van hoofdpijnen. En het is vanaf die datum dat ze volledig van school zal wegblijven. Er wordt gezocht naar een oplossing en die oplossing wordt gevonden bij iemand die privélessen zal geven aan Therese. En dat is mevrouw Papineau. 2 keer per week zal Therese naar mevrouw Papineau gaan om daar les te volgen. En een iets oudere vrouw die haar zal helpen om in de wereld terecht te komen. Ook al weet Therese dat zij niet van de wereld is, ze zal de wereld beter leren kennen door de lessen en het leven van mevrouw Papineau. In de maand augustus 1886 zal Therese te weten komen dat Marie, de oudste zus, ook naar de Karmel zal vertrekken. En het is op 15 oktober dat Marie zal binnentreden in de Karmel. Ook dat is weer een afscheid voor Therese. Ondertussen is er ook nog een kleine episode die we moeten vermelden. Dat is dat de zus Léonie op 7 oktober zal binnentreden bij de Clarissen van Alençon. Maar daar zal ze enkele maanden later reeds weggaan en zal ze terug thuis wonen tot ze een echte roeping tot een ander kloosterleven zal ontdekken in haar hart. En wat moeten we nog vermelden van dit jaar 1886? En zo zullen we dit overzicht en deze gedetailleerde biografie eindigen. Wel, dat is dat op het eind van het jaar Therese volledig zal genezen. We hebben het hier niet over de fysiek, maar wel over de psyche. We hebben het ook over haar psychologie, haar hart. Therese had het moeilijk. Ze had veel scrupules. Ze weende heel gemakkelijk. Misschien zelfs te gemakkelijk. Wel, het is in dat jaar, 1886, op het einde, ze is nog net geen 14 jaar,
dat zij volwassen zal worden. En eigenlijk gebeurt dit op een mysterieuze manier. Zeer speciaal. Op 25 december, kerstmis van het jaar 1886. En dat moment is het moment dat Therese later zelf zal beschrijven als haar ware bekering. Het gaat over een heel kortstondig moment en we zullen het daar uitgebreid over hebben in een volgende catechese. Maar nu kunnen we reeds vermelden dat Therese in 1886 op het einde van het jaar zal genezen, zal volwassen worden. Ze zal weten dat de mensen van haar houden, dat God van haar houdt. Ze zal geen scrupules meer hebben, ze zal niet meer zozeer geneigd zijn om voor alles zomaar te gaan wenen, maar integendeel, ze zal gelukkig worden, zelfs in het

grote bekering die Therese zal meemaken. Op een mysterieuze manier, zelfs mystieke manier, maar voor haar is het een ware ontdekking. Ze zal binnentreden in een volwassen leven zonder daardoor de gezonde kindsheid te verliezen. Want zij weet zich nog altijd geliefd als een kind van God. Ze weet zich geliefd. En zo, beste luisteraars, besluiten we deze catechese en bij de volgende hebben we het over deze ware bekering.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Normaal gezien op maandag om 10:30 komen we graag bij u met het programma De Kerk Spreekt, waar we voorlezen uit een van de kerkelijke documenten. Maar omwille van die prachtige apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk willen we heel graag van dit tijdstip gelegenheid maken om terug te blikken op de avondwaken die de paus heeft meegemaakt in het Stade de France in Saint-Denis in Parijs op de eerste dag van zijn apostolische reis, zoals u ook deze ochtend kon horen in Elke Dag Telt. U kan dus luisteren naar een herhaling van Elke Dag Telt deze ochtend, terugblik op de avondwaken met 80.000 jongeren in het Stade de France.
2: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in onze uitzending van Elke Dag Telt op deze maandag 28 september. We hadden van alles voorbereid voor jullie voor de uitzending van vandaag, beste luisteraars. Maar we gaan de plannen even omvergooien. Want ik weet niet als jullie het hebben gevolgd via Radio Maria of andere media, maar wat een reis van Paus Leo naar Frankrijk. Wat een vreugde, wat een levende kerk hebben we kunnen zien op de televisie, hebben we kunnen horen op Radio Maria. Want natuurlijk hebben wij zoveel uitzendingen live uitgezonden, beste luisteraars, opdat jullie die reis van Paus Leo naar Frankrijk mee konden volgen, mee konden vieren, want het was werkelijk een feest en ook zoveel tijd voor stilte en gebed. En we gaan dus stilstaan bij deze prachtige reis van Paus Leo aan de kerk van Frankrijk. We zullen ook luisteren naar veel Franstalige muziek vandaag. Allemaal muziek dat u wellicht heeft kunnen horen tijdens de live-uitzendingen. Vreugdevolle muziek, muziek om de Heer te loven. En we starten met de hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto 2002, Lumière du Monde, Celle de la Terre. Want dat is eigenlijk ook wat Paus Leo heeft gezegd aan de jongeren tijdens de waken vrijdagavond, dat we het zout van de aarde moeten zijn en de liefde van Christus moeten uitstralen op ons gezicht. Laten we dus starten met dit prachtig loflied, beste luisteraars. Van harte welkom hier op Radio Maria. Dit is Lumière du Monde.

0: Lumière du monde, sel de la terre, licht van de wereld, zout der aarde. Beste luisteraars, het was toch zo ongelooflijk mooi. Op Radio Maria kon u het volledig horen. De speciale avond van gebed met de jongeren in de Stade de France. Meer dan 80.000 jongeren, beste luisteraars, die de paus wouden ontmoeten. Die allemaal naar Saint-Denis zijn gegaan om daar in de Stade de France met de paus een hele avond te beleven. Een avond waar de heiligen van Frankrijk werden benadrukt. De rijkdom van de kerk in Frankrijk werd benadrukt. Waar er gebed was, tijd voor gebed. En uiteraard ook vragen van jongeren aan de Heilige Vader. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we naar één van die vragen luisteren.
1: Notamment pour évoquer les chevaliers du Moyen-Âge ou à l'épopée de Jeanne d'Arc.
0: En we gaan horen de vraag van Chloé.
2: Nous rendons grâce pour votre présence parmi nous ce soir et pour ce temps d'échange que vous nous offrez. Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et j'achève des études en pharmacologie. Je suis engagée au sein d'un collectif de jeunes catholiques de quartier populaire d'Île-de-France, la Cité Céleste.
0: Et Chloé zegt het volgende. Allerheiligste Vader, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid bij ons vanavond en voor deze tijd van uitwisseling die u ons schenkt. Mijn naam is Chloé, ik ben 25 jaar en ik rond mijn studie farmacologie af. Ik ben actief in een collectief van jonge katholieken uit de volkswijken van Île-de-France, la Cité Céleste. We organiseren onder meer gelegenheidsevenementen zoals nachten van aanbidding en lofprijzing die veel jongeren uit de wijken samenbrengen, die hun geloof willen beleven en ruim willen delen. Ik ben ook actief in mijn parochie, vooral bij jongeren uit het middelbaar onderwijs. Via deze verschillende engagementen wil ik mijn energie en mijn talenten ten dienste stellen van anderen, door verbinding te leggen tussen het geloof, de jeugd en de dagelijkse realiteit in onze wijken. Zoals de heilige Paulus zegt, voor ons is het leven Christus. Toch is de samenleving waarin wij leven op andere fundamenten gebouwd en lijkt ze soms zelfs vreemd te staan tegenover de vraag naar God. Wij willen Christus om ons heen verkondigen met kracht en volharding, maar natuurlijk ook met respect en fijngevoeligheid tegenover wie we ontmoeten. Hoe kunnen we de kracht van onze missionaire gedrevenheid verenigen met de echtheid van een broederlijk leven met hen die ons geloof niet delen? En Chloé krijgt nog een cadeautje van Paus Leo, een mooie rozenkrans, door hem gezegend, voordat Paus Leo zijn antwoord gaat delen met de jongeren.
3: Chers amis, la première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
0: Beste vrienden, zegt Paus Leo de XIV. Het eerste wat ik wil zeggen is heel eenvoudig. Dank je wel.
3: Merci, Chloé.
0: Dank aan God. Dank aan jullie. Dank voor jullie moed. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor jullie geloof. Jullie zijn de heiligen van Frankrijk. En dank je, Chloé, voor je vraag. De zin van de heilige Paulus die je aanhaalde, is niet zomaar een bewering. Het is een ware samenvatting van zijn leven. In enkele korte, maar beslissende woorden spreekt hij een lofgebed uit, een geloofsdaad. en wijst hij een weg van heiligheid aan die tot het martelaarschap leidt. Voor mij is het leven Christus. Door deze liefdesverklaring te herhalen, proberen we de ervaring van de apostel te delen. Hij getuigt immers dat God nooit vreemd is aan zijn leven, maar integendeel naar hem toekomt. Hij roept hem bij zich, vormt hem innerlijk om en zendt hem de wereld in.
3: Nous sommes tous concernés par cette dynamique spirituelle. Aujourd'hui encore.
0: En deze geestelijke dynamiek gaat ons allemaal aan, ook vandaag nog. Het is waar, zoals gezegd, dat de samenleving waarin wij leven onverschillig lijkt tegenover God. Maar de Heer is niet onverschillig tegenover ons. Dat is wat telt en wat ons altijd hoop geeft. Dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar God is inderdaad een probleem. Maar dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar de mens, is dat evenzeer. Hoeveel mensen tonen helaas geen belangstelling voor hun naasten en leiden een egoïstisch leven. Of minachten de armen terwijl ze hun bezittingen verkwisten aan nutteloze dingen. Hoeveel wijzen eenvoudige of zieke mensen af in de overtuiging dat iemand alleen waard is wat hij produceert. Ik denk in het bijzonder aan jouw engagement in de volkswijken van Île-de-France met La Cité Céleste. Juist daar, in het concrete van het dagelijks leven en soms van de moeilijkheden, wordt jouw geloof een krachtig getuigenis van hoop. De mens dwaalt wanneer hij beweert dat God dood is. Als God niet met hem is, heeft de mens geen redding meer en verliest hij de zin van zijn bestaan, dat herleid wordt tot een doodlopende weg of tot het niets. Wie daarentegen zegt, voor mij is het leven Christus, ervaart precies het omgekeerde. In Christus weten we immers dat God nooit onverschillig staat tegenover de mens. Door Jezus, gekruisigd en verrezen, geeft hij zijn eigen leven, opdat wij daaruit zouden leven. Dat is dus de manier om Christus te verkondigen, die moed en respect verenigt. Hem verkondigen als evangelie van redding, als woord van waarheid en leven. Dit evangelie is goed nieuws voor iedereen, een bevrijdende boodschap en een nieuwe levensregel.
3: L'évangile de Jésus, en effet, ne conduit pas au conflit.
0: Het evangelie van Jezus leidt immers niet tot conflict, maar nodigt altijd uit tot vergeving. Terwijl het licht werpt op het drama van geschiedenis, vormt het ons tot broederlijke zorg. De ontmoeting met Christus opent voor de dialoog en bereidt voor op zijn vrede. Want ze biedt elke man en elke vrouw de grootste belofte die alle verlangens vervult. De belofte van het eeuwig leven. Lieve Chloé, beste jongeren, de religieuze ervaring van ieder mens drukt het zoeken naar zin uit dat de menselijke ziel bezielt. In Jezus, de verlosser van de wereld, laat God zich vinden door zich tot de mensen te richten als tot vrienden. Hij is de bron van levend water, het licht in de duisternis. Laten we dus vanavond in de vreugde van het geloof samen verkondigen. Voor ons is het leven Christus.
3: Ensemble. Pour nous vivre, c'est le Christ. Grâce à lui.
0: Dankzij hem is het mogelijk de missionaire gedrevenheid te verenigen met de ervaring van broederschap, met hen die niet in God geloven of die tot andere religieuze tradities behoren. Deze broederschap, gemaakt van luisteren en wederzijdse waardering, is geworteld in de eenheid van de menselijke familie, die doorheen de geschiedenis de religieuze dimensie heeft ontwikkeld als een wezenlijk kenmerk van elk volk. Een broederlijke band onderhouden met hen die ons geloof niet delen, draagt dus bij aan de opbouw van de samenleving en wordt een oefening in geloof en naastenliefde. Want het is onmogelijk van Christus te getuigen zonder hen lief te hebben, aan wie we hem willen verkondigen. De ontmoetingen tussen jongeren uit het Middellandse Zeegebied die de voorbije jaren plaatsvonden, zijn een bemoedigend teken van deze broederschap. De christelijke boodschap vormt dus geen hinderpaal voor broederlijk samenleven. Integendeel, ze bevordert het. Want ze nodigt ieder in vrijheid uit te luisteren naar een boodschap van vrede en redding. Evenzo staat onze zending niet in tegenspraak met het respect voor andere religies. Want de kerk verwerpt niets van wat in die religies waar en heilig is. Dank je wel, Chloe, voor je vraag.
3: Merci.
1: Voilà pour la réponse de Léon XIV à Chloé.
0: En we hoorden het antwoord van paus Leo XIV op de vraag van Chloé. Een van de jongeren die de kans heeft gehad om tijdens de avondwaken op vrijdagavond een vraag te mogen stellen aan paus Leo. En ondertussen, beste luisteraars, voordat de paus kwam en daarna ook, was er eigenlijk een echte lofprijzingavond bezig met veel lofliederen. En naar een van die lofliederen die ze hebben gezongen die avond gaan we luisteren, beste luisteraars. Dit is Glorious met het lied Louez l'Éternel. En u moet maar eens denken hoe dat moet zijn in zo'n groot stadium, de Stade de France, 80.000 jongeren die samen de Heer loven. Werkelijk kippenvel. Dit is Glorious met Louez l'Éternel.
4: Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ces anges, louez-le. Louez-le

0: Louez l'éternel, laten we de eeuwige loven. Beste luisteraars, in deze uitzending op deze maandag 28 september blikken we terug op enkele prachtige momenten tijdens de apostolische reis van paus Leo XIV aan Frankrijk. Vandaag nog een laatste dag, een dag in Metz, beste luisteraars. En deze namiddag om 16 uur kan u de Eucharistieviering uitgezonden vanuit de Saint-Étienne-kathedraal live volgen hier op Radio Maria. Maar laten we nog even terugblikken op die avond met de jongeren. Een kippenvel avond. Dat was echt fantastisch om te kunnen volgen, beste luisteraars. Het zal veel deugd hebben gedaan aan de zoveel jongeren, meer dan 80.000 daar aanwezig. We hebben daar juist kunnen luisteren naar de vraag van Chloe. Er volgde nog een tweede vraag, de vraag van François. En ik stel voor dat we daar ook even naar luisteren.
1: Père, merci de venir nous fortifier dans la foi et dans notre désir de témoigner de l'Évangile. Je m'appelle François.
0: Heilige Vader, dank u dat u ons komt versterken in het geloof en in ons verlangen om van het Evangelie te getuigen.
1: Et je suis actuellement étudiant.
0: Mijn naam is François en ik ben opgegroeid op het platteland in Bourgondië. En ik studeer momenteel landbouwkunde aan de Universiteit Unilassalle. Ik geef graag mijn tijd voor de schoonheid van de liturgie. Ik zet me in voor mijn bisdom via de mountainbike bedevaart van Nevers. En voor de voorbereiding van een nieuwe Bourgondische bedevaart. Ik ben ook scoutsleider en actief in het studentenpastoraal van mijn school.
1: Et engagé dans l'aumônerie étudiante de mon école. Au service des plus fragiles,
0: in dienst van de meest kwetsbaren, in dienst van de vrede in ons land en in de wereld, in dienst van de kerk van Christus, wij jongeren willen ons engageren. Toch is het vaak moeilijk te weten hoe je je leven moet richten om je zonder te rekenen en trouw te geven, zonder je te versnipperen of de moed te verliezen. Zo onmetelijk lijkt de taak soms. Angst en onzekerheid verzwakken vaak het enthousiasme van onze jeugd. Allerheiligste Vader, hoe kunnen we onderscheiden waar de Heer ons verwacht om te dienen en ons leven te geven?
1: Le Seigneur nous attend pour servir et offrir notre vie.
0: En ook François gaat de paus even persoonlijk groeten. En zal ook een geschenk krijgen. Een rozenkrans gezegend door de paus. En de paus gaat de vraag stellen, zijn er veel scouts hier? En u gaat het antwoord zeker horen.
2: Oh! Très bien, bienvenue.
0: Welkom, zegt paus Leo aan de scoutsleden. Allereerst dank ik jullie van harte voor jullie engagement. Het is voor mij een grote vreugde jullie zo talrijk te zien, bezield door de wil om je in te zetten voor de vrede, die ons doet groeien als mannen en vrouwen, door angsten om te vormen tot hoop en klachten tot verantwoordelijk engagement. Vandaag is deze grote zending dringender dan ooit. Want ze nodigt ons uit met onderscheidingsvermogen te navigeren te midden van de huidige technologische en digitale omwentelingen, zonder aan menselijkheid in te boeten. Vooral wanneer we ons wijden aan de bescherming van de kleinsten en de zwaksten, herkennen we onze eigen zwakheid, waarin we ons allemaal terugvinden. Deze kwetsbaarheid, eigen aan het menselijk leven, maakt ons niet bang, maar verenigt ons als schepselen die ontdekken dat ze broers en zussen zijn in Christus. Hij is de eerste die zich aan ons geeft En het levende teken van deze genade is de Eucharistie, bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. Uit dit sacrament, dat ons geloof ondersteunt, putten wij de kracht om ons op onze beurt aan onze naasten te geven, in navolging van de belangloosheid van de Heer Jezus. Het zoeken naar gerechtigheid en vrede verplicht ons de conflicten te erkennen die we zelf beleven en ons hart te zuiveren. Wanneer we ons inzetten in dienst van God en van de anderen, vinden onze wonden troost en verlossing.
3: Nos blessures trouvent alors consolation et rédemption. Il n'existe aucun échec dont Dieu ne puisse.
0: Er bestaat geen enkele mislukking waaruit God ons niet kan oprichten. Zijn barmhartigheid is onze vreugde. En toch noemden jullie angst en onzekerheid als hindernissen voor jullie enthousiasme. Dat zijn zeer wijdverbreide gevoelens. Door de onzekerheid van toekomstplannen, het voorlopige karakter van affectieve banden en de broosheid van relaties. Daarbij komen nog andere gevoelens die op jullie generatie wegen, zoals de schermmoeheid en de bezorgdheid over de klimaatverandering of over de economische en internationale situatie. Ja, we moeten aandachtig luisteren naar deze gevoelens. En ik nodig jullie allemaal uit, beste jongeren, je hart open te houden voor het lijden van je leeftijdsgenoten.
3: Ik invite tous, chers jeunes, à garder le cœur ouvert face aux souffrances de vos camarades. En même temps.
0: Tegelijk wordt de ervaring van kwetsbaarheid, van elke kwetsbaarheid, voor een leerling van Christus een gelegenheid tot getuigenis. Wie Jezus volgt op de weg van nederige en belangeloze dienstbaarheid, wordt bevrijd van angst en vindt een nieuw enthousiasme in de ervaring van innerlijke vreugde en vrede. Geen voorbijgaande of subjectieve gevoelens, maar verankerd in de zekerheid van het geloof waarvan wij samen als kerk getuigen.
3: Dont nous témoignons ensemble comme Église. Oui, ensemble, nous formons
0: ja, samen vormen wij de kerk, kwetsbaar en heilig, als aarden vatten die een schat bevatten. De heilige Paulus herinnert ons er nog eens aan dat we juist in de zwakheid sterk zijn. Vooral in moeilijke momenten ondersteunt God onze vrijheid en bemoedigt Hij ons met zijn genade. Hij heeft als mens willen leven, opdat wij met Hem zouden kunnen leven, voor altijd, als vreugdevolle getuigen van de hoop.
3: Comme témoin joyeux de l'espérance. Chers amis, c'est dans cette amitié avec Jésus.
0: Beste vrienden, het is in deze vriendschap met Jezus dat onze onderscheiding plaatsvindt. Een bezinning waarbij we de gave van de Heilige Geest afsmeken. Het is een voortdurende oefening om met orde en zekerheid vooruit te gaan. En hoe goed onderscheiden? Denk er allereerst aan dat het woord van de Heer altijd een lamp is voor onze voet. In het licht van het evangelie verloopt de geestelijke vorming via gebed en dienstbaarheid. Aanbidding en actie. Stilte, die zo zeldzaam en zo noodzakelijke stilte is, ver van het mediageruis en verkondiging. Laat je vervolgens inspireren door het voorbeeld van de heiligen. Zelfs in de vervolging hebben deze broers en zussen wegen van vrede geopend. Kijk naar die priesters die gepassioneerd waren door Christus, zoals de heilige Eugène de Massenot en de heilige Jean-Marie Vianney. Kijk naar de mystieke schoonheid van de heilige Theresia van het kind Jezus. naar de zalige Pauline Jaricot, vurig in naasteliefde en zending. Naar de moed van de 50 martelaren van het apostolaat uit de Tweede Wereldoorlog, die hun broeders dienden tot het offer van hun leven. De heiligen hebben de loop van de geschiedenis veranderd en veel mensen van het lijden naar de hoop geleid. Want ze hebben eerst hun eigen hart veranderd en het omgevormd in het licht van het geloof.
3: En le transformant à la lumière de la foi.
0: Beste jongeren, wanneer jullie je roeping onderscheiden, wees er dan zeker van dat de Heer niet op een verwarrende manier tot jullie spreekt, maar ieder van jullie bij naam aanspreekt en jullie uitnodigt hem te volgen, omdat hij jullie lief heeft. Door zijn evangelie te onthalen met een helder verstand en een zuiver hart, zullen jullie begrijpen hoe Jezus jullie roept om te dienen. Het gaat altijd om een gave van het leven, volledig, trouw, overvloeiend van liefde. Om angst of onzekerheid te overwinnen, heb de moed om één enkel woord te zeggen, eenvoudig en prachtig. Dank je. Dank je, Jezus, voor je liefde. Daarom kunnen we nu zonder vrees, maar vol vertrouwen en vreugde, allemaal samen in het voetspoor van de heiligen al zeggen: hier ben ik, Heer.
3: C'est pourquoi, maintenant, sans crainte, mais dans la confiance et pleine de joie, nous pouvons déjà dire tous ensemble, à la suite des saintes: me voici, Seigneur. Tous ensemble, me voici, Seigneur.
4: Me voici, Seigneur.
3: Et je m'adresse à ceux d'entre vous.
0: En ik richt me tot diegenen onder jullie, en het zijn er vanavond velen hier, die menen de roeping te horen om Jezus te volgen op de weg van het priesterschap of het Godgewijde leven. Beste vrienden, de kerk in Frankrijk heeft jullie zo nodig. Ze bidt voor jullie, ze wacht op jullie. Beste vrienden, wees niet bang voor deze roeping. Heb durf, heb vertrouwen in Jezus, die van jullie zijn meest nabije vrienden wil maken. Hij zal jullie niet teleurstellen en zal altijd aan jullie zijde staan. Jullie leven zal wonderlijk mooi en vruchtbaar zijn. Tot besluit kunnen we het gebed hernemen dat de heilige Paus Johannes Paulus II ons heeft nagelaten. Meester, U die de menselijke persoon lief heeft en eerbiedigt. U die het lijden van de mens hebt gedeeld. U die het mysterie van het menselijk bestaan verheldert. Laat ons de ware zin van ons leven en van onze roeping ontdekken.
3: Toi qui éclaire le mystère de l'existence humaine, fais-nous découvrir le vrai sens de notre vie et de notre vocation. Merci.
0: En we hoorden het antwoord van Paus Leo XIV op de vraag van François, een van de jongeren die dus een vraag heeft mogen stellen tijdens de avondwaken daar in de Stade de France in Saint-Denis bij Parijs. En dit met 80.000 jongeren. We gaan er weer even tussenuit met een loflied, beste luisteraars. Een loflied dat ook daar werd gezongen door zoveel jongeren, door een immens groot koor. Que ma bouche chante ta louange, dat mijn mond uw lof kan bezingen.

Mogen mijn mond uw lof bezingen. Een loflied dat weer klonk gedurende die avond vaker met de jongeren en ook nog de dag daarna in Parijs, beste luisteraars. In de metro, zelfs 's avonds toen iedereen naar huis ging, wel, dan werd dat overvloedig gezongen. Dat weten we allemaal dankzij de vele filmpjes op internet die we ondertussen hebben kunnen bekijken. We gaan afsluiten deze uitzending, beste luisteraars, met een Bijbelvers voor de dag. Kom, Heilige Geest. En de Bijbelvers wordt genomen uit de tweede brief van Timotheus, hoofdstuk 2, vers 7. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. Uit de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 7. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. En we sluiten, beste luisteraars, deze uitzending af met een lied. Een lied dat werd gezongen voor paus Leo XIV in Lourdes. Het is een lied dat geschreven is voor de musical Bernadette de Lourdes en zeer speciaal dus voor paus Leo in Lourdes gezongen door een 13-jarig meisje. Quand tu t'en iras. We luisteren naar dit mooie lied en zo sluiten we deze uitzending voor vandaag af. Beste luisteraars, tot morgen vroeg. Quand

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 9, versen 46 tot en met 50. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat zij dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: Meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u.

0: En we mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Vandaag krijgen we een positieve kijk op wat Jezus als een les meegeeft aan de apostelen. Wie niet tegen u is, is voor u. Het tegenovergestelde geldt ook. Wie niet voor u is, is tegen u. Maar vandaag dus een positieve kijk. Een positieve kijk ondanks de eerste lezing die we mochten lezen over de Satan die van God verkrijgt om Job te beproeven. Een heel groot mysterie. Hoe kan het dat de duivel macht krijgt? Waarom staat God dat toe? En het is een onrechtvaardigheid, zo zouden we toch kunnen denken, op een menselijke manier. Waarom worden wij aangevallen op een geestelijke manier door de duivel? Waarom gaat niet gewoon altijd alles goed? Het blijft een mysterie, we kunnen niet direct volledig een antwoord geven. Maar wat wel duidelijk is, is dat de mens in zijn geheel heeft gezondigd en zich heeft verwijderd van God. Zie daar een geestelijke strijd die begint. Omdat wij op zich van God afstammen, hebben wij in ons hart een natuurlijke neiging om tot God te komen. Maar door ons toedoen, door onze eigen zonde, door de afwijzing van God, hebben wij ook een neiging om ons van God te verwijderen. Zie daar de geestelijke strijd die we elke dag opnieuw moeten aangaan. In het evangelie zien we die geestelijke strijd eigenlijk ook. De apostelen die zich afvragen en die woorden krijgen, wie is nu de grootste onder ons? Het gaat hier ook over een geestelijke strijd. Belangrijk zijn in de ogen van God. En we zijn allemaal belangrijk in de ogen van God, maar degene die zich gedragen zoals een kind, het is te zeggen, degene die volledig vertrouwen op Gods goedheid, wel enkel zij zullen komen op de plaats die voor ieder bestemd is. Alles verwachten van God. Zie daar hetgeen dat Job ook heeft gedaan. Ondanks alles zondigde hij niet. Bij al die slagen, beproevingen, zondigde Job niet. Hij sprak tegen God geen dwaze woorden. Natuurlijk zag Job de onrechtvaardigheid die hem tegemoet kwam. Natuurlijk zag Job al het kwade dat tegen hem gebeurde. Hij gaat in vertrouwen verder. Een vertrouwen op God met de zekerheid van zijn geloof. Broeders en zusters, we krijgen vandaag dit voorbeeld en eigenlijk een inspiratie om ons vertrouwen in de Heer te vergroten. Nee, niet alles gaat over wie de grootste is. Wie de grootste is als macht, als rijkste. Het belangrijkste is, ieder van ons heeft waarde in de ogen van God. We begrijpen misschien niet alles, veel blijft een mysterie, maar de Heer is met ons begaan. Zie daar de zekerheid die Job had. Zie daar de zekerheid die de apostelen zullen ontvangen. En aan ons wel met vertrouwen op weg gaan, door alles te verwachten van de Heer, want Hij is met ons begaan. En het is uit liefde dat Hij ons de belofte elke keer herhaalt. Een belofte van leven, van eeuwig leven.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, zo is het 12 uur geworden. Tijd om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. We zijn vandaag maandag 28 september. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing die vindt u vanaf pagina 907. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw heil, zoals gij hebt beloofd. Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen. Omdat ik vertrouw op uw woord, ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden. Te allen tijden, in eeuwigheid, dan zal ik voortgaan langs brede wegen. Want ik verlang slechts wat gij beveelt. Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd. Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief. Naar uw geboden strek ik mijn handen. En nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. En hij sloeg acht op mij. Hij heeft geluisterd naar mijn roepen. Mij uit de modderpoel van leed gered. Mijn voeten zette hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht. Hij legde in mijn mond een nieuw gezang. Een lied voor onze God. Nu zullen allen die het zien God vrezen. En hopen op de Heer. Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt. Niet op verwaanden en bedriegers let. Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God. Hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk. Als ik het heel en al verhalen moest. Het zou te veel zijn om te noemen. Ge hebt geen offer of geschenk gewild. Ge hebt mijn oor geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom. Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd. Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid. Nog van uw trouw, waar vele mensen waren, onthou mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen, want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht. Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken. Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen. Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen. Groot is God. Die uitzien naar uw heil, al ben ik ook ellendig en armoedig. De Heer draagt zorg voor mij. Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Uit de profeet Jeremia. Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat zij mij nooit meer verlaten. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht. Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

0: uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade.
3: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Le chapelet des sept douleurs de Marie.
2: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
1: Le chapelet des sept douleurs de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
3: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
4: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
1: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
5: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique, salut.
2: Beste luisteraars van Radio Maria België, gegroet. We gaan de rozenkrans van de zeven smarten van Maria reciteren en mediteren vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten in Kibéo, Rwanda. In haar verschijningen aan de zeelsels van Kibéo verscheen de heilige maagd Maria op een dag in grote droefheid. Haar pijn werd vooral gevoeld en gezien op 15 augustus 1982, het feest van Maria ten hemelopneming, toen ze in tranen verscheen. De zielsters zeiden dat ze haar diep bedroefd en huilend zagen. Op verschillende momenten tijdens de verschijning durfden Alphonsine en Nathalie aan de moeder van het woord te vragen wat de voornaamste reden van haar verdriet en wenen was. Aanvankelijk weigerde Maria daarop op te antwoorden. Ten slotte noemde ze in het bijzonder het ongeloof en de onboetvaardigheid van de mensen tegenover de heilzame boodschap die zij hun meedeelde. Wat mij verdriet doet, zei ze tegen Nathalie, is dat wanneer ik tot jullie kom, jullie van mij wegvluchten. Ik vertel jullie goed nieuws, maar jullie willen het niet horen. Ik geef je een boodschap, maar die wil je niet aannemen. Ik ben bedroefd om te zien hoe de zonden op aarde blijven toenemen, terwijl ze elke dag zouden moeten afnemen.
5: Toen
2: Nathalie aan de moeder van het woord bleef vragen waarom ze verdrietig was, antwoordde ze: het gaat heel slecht met de wereld. En als je niets doet om je te bekeren en je zonden af te zweren, wee je. Vergroot je ijver, mijn kind, in het bieden voor de wereld, opdat de zonden verminderen en vergeven worden aan hen die dat willen. Tegenover deze situatie in de wereld zijn de rozenkrans en de rozenkrans van zeven smarten de belangrijkste gebeden die de moeder van het woord in Kibéo voorstelt om ons te bekeren en in ons hart de afschuw te bewaren van de zonde die de Zoon van God opnieuw aan het kruis nagelt. Laten we terwijl we mediteren over deze rozenkrans bidden voor onze persoonlijke bekering en die van de hele wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben over de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijn. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen zijn Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam ze naar de tempel om zich te reinigen. Maar om de zoon die ze van God had ontvangen aan God aan te bieden. Offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig, bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterker hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te komen, te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
6: Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heeren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder s'nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was zij slachtoffer? Waarvan is zij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harten aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt. Amen. Waar zij ook zijn. Amen.
6: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Derde smart van Maria, de pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden zij hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis. Trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart.
6: Bidden we. Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Marie, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
5: Sainte Marie,
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De 4e smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij, ween eerder om uzelf en om uw kinderen, want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons, en naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge?
6: pour notre méditation.
2: Ter overweging. De Maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus. Eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die hem het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is.
6: Qui a vécu tout cela avec lui?
5: Prions.
2: Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe.
7: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
7: Mais délivre-nous du mal.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de vijfde smart van Maria, de Maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
5: Pour notre méditation.
2: Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië, in haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan aan het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon Jezus stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
5: Sainte Marie,
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam

0: Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij, die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de Maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwigheid. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de zevende smart van Maria. De Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De Maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, ja, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilig lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beprovingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb

0: deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen. Voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie,
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden. Smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België, we hebben zojuist gemediteerd over de rozenkrans van de zeven smarten die de moeder van het woord, die in Kibeo verscheen, ons in 1982 heeft voorgelezen door de zienster Marie-Claire Mukankango. De moeder van het woord lijdt nog steeds onder het gebrek aan geloof en berouw dat de mensen van vandaag kenmerkt. Ze is bedroefd over zoveel mensen die zich afkeren van het goed en zich vermaken met het kwade. Ze lijdt omdat mensen voortdurend Gods geboden overtreden. Dank je wel dat je met ons de rozenkrans van de zeven smarten mediteert die in 1982 aan de zienster Marie-Claire werd toevertrouwd. Het doel van deze rozenkrans is ons te helpen mediteren over de passie van Jezus en de grote smarten van zijn moeder, om harten te helpen zich te bekeren. Bedankt om samen te bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij verbonden met Radio Maria Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans hebben gebeden en overwogen de smarten van Maria.

0: Nonkel Pater achterna. U verteld door Jos de Kok.
1: Pater Jozef de Wolf en zijn medebroeders waren dus aangekomen op vrijdag 18 september 1903 in de namiddag in de hoofdstad Moskou. Op weg dus naar Mongolië-China met de Trans-Siberische stoomtrein. En ik neem onmiddellijk de volgende brief ter hand.

0: We hebben alles goed ingepakt en we dragen zelf onze pakken naar buiten. Het spoorhuis, het station, is een groot, wit, eentonig gebouw, maar we hielden meer onze pakken in het oog. Op het stationsplein hadden we oprechte leuten. We waren nog maar pas uit het station, of we hadden al een agent achter onze hielen met een fototoestel. Het schijnt dat alle vreemdelingen alzo getrokken moeten worden. Op het plein stonden een 50 rijtuigen. Kleine, lege koetsen voor één man of twee magere, sommigen voor vier man. Ze stonden er op één lange rij en even ver van het station. Boven op iedere bank staat een koetsier in een lange blauwe frak met een leren riem en een kort zwart buizeke op het hoofd. Hij draagt vuil lang haar en een verwilderde bruinen of rostenbaard. Hij zwiert met zijn armen en roept en tiert om toch een reiziger te kunnen opvissen. We trekken een oogje en gaan bezijds weg waar we rijtuigen van de hotels zagen staan. En Bilo was erbij en dat was voor ons. Even een kleine vermelding. De brief is op papier geschreven van het Hotel Bilo en de naam van de eigenaar staat erbij vermeld. Meneer Frits Withoffner. Een deftige koetsier helpt onze pakken op het platformje te zetten en wij springen er met vijf man in en de reisdekens op onze knieën. Ondertussen ging onze koetsier nog 2 à 3 van die schreeuwers halen met hun rijtuigen om ons overige volk op te nemen. Daarmee waren we op weg op de hobbelige kasseistenen van Moskou. Grote winkels, maar niet zo hoog van steken naarmate hun breedte, maar met veel minder pracht als in West-Europa. Het volk draagt laarzen, uitgenomen de deftige heren. Op elke 50 tot 100 stappen staat een politieman te midden van de straat. Blauwe broek, witte vest en een witte klipmutsen. Nu en dan aan een kruispunt zien we een agent te paard. Alle agenten hebben een degen en revolver in de riem. Deze te paard hebben nog een zwaard. En zij gebieden links en rechts aan de koetsen die van alle kanten voorbij rommelen. Na een half uur rijden geraakten we toch aan Hotel Bilo, een oprecht, schoon, groot gebouw. Over de straat nog een bijgebouw, even groot, met allemaal slaapkamers. Eerst, natuurlijk, hebben we een beetje gekeven en geprutteld met de koetsiers over de roebelkwestie, de prijs. Maar de mensen van het hotel maakten er al gauw kort spel mee. En we trokken het hotel binnen om onze kamers te gaan bezien. We kregen er heel goede en goedkope. Het is te zeggen, onder andere een grote dubbele kamer, bestaande uit een zaal en slaapkamer, waar we 6 bedden deden plaatsen. Daar stond ook een piano, lessenaar, tafel en zetels enzovoort. De jonge baas van het hotel was een heel deftig heerke, goed en gedienstig, en hij sprak nogal wel Duits, zoals ook de onderbaas van het slaapgebouw. We vonden onze kamers goed, als ook de bedden die zacht en goed gedekt waren. En heel bijzonder beschrijft de pater. Een bijzonderheid was de verwarmoven in steen die in den hoek stond. Een vierkant gesloten schouw van een meter breed, belegd met witte tichelkes met twee ijzeren deurtjes van onder. Alzo is er geen gevaar om 's nachts vuur te maken op uw kamer. In Moskou zijn twee katholieke kerken dicht bij Hotel Billot. Een Poolse kerk en de Franse Dominicanen predikeren kerk. Twee medebroeders gingen er naartoe vanavond om onze missen voor Sanderendaags te bespreken. Bij hun terugkomst hadden ze het volgende vernomen. In Moskou wonen een 1.200.000 zielen, ongeveer, waarvan 30.000 katholieken behorende aan de Poolse kerk en een 2.500 aan de Franse. Viermaal per jaar is er een vastenperiode. 14 dagen met het feest van de heilige Petrus en Paulus. 14 dagen met Onze Lieve Vrouw half augustus. De 40-daagse vasten en de advent. Maar binst deze twee dagen, vrijdag en zaterdag, was het ook mager dag. En de paters hadden ook nog het volgende horen vertellen. Een voorbeeld van uitwendige godsdienst bij de Russen is het volgende. Als er iemand op het gerecht zijn eed moet doen, wordt de priester van zijn godsdienst erbij geroepen om tegenwoordig te zijn. Ook had een Franse predikheer heel ernstig aan onze paters verteld. Er is een Madonna in het Kremlin die tijdens de dag vereerd wordt en wonderen doet. 'S nachts gaat zij de zieken bezoeken. En ondertussen gaat een ander Onze Lieve Vrouw beeld gaan zitten op de verlaten troon. Wat moet ge daarvan denken? Stelt pater Jozef zich de vraag. En die avond zetten we ons neer om onze brieven te schrijven en zichtkaartjes op te zenden. Daarvan kunnen jullie getuigen. Daarna zijn we gaan avondmalen in het hotel. Het was daar al groot en schoon. Dieners genoeg en chic gekleed, lijk in Brussel. Rap en goed gediend. Allee, we vergaten effen dat we te midden Rusland zaten. Daarna hebben we een goede sigaar aangestoken, zodanig dat al de aanwezige Russische heren, die het hoog op hadden, erbij lekker bekten en het water van langs hunne kinnebakken moesten vegen. Je moet weten, een sigaar in Rusland is iets wonderbaars. In een grote stad zou je er vinden in een grote winkel, maar peperduur. Pijpen, dat kennen ze ook niet. Maar sigaretten, goeistinkers, dat smoren ze hier de een na de ander, alsof ze er niet om moeten zien. Na het eten slenterden we naar ons slaapgebouw en hielden daar in onze grootste kamer een soirée en règle. En er stonden van alle liedjes en stukjes op het programma en een bijzondere toejuiching voor een Russische dans.
1: Калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя.
0: En alzo was de zevende reisdag voorbij. Het is zaterdag 19 september 1903. Op het programma staat een kennismaking met Moskou. En ik lees verder. We sliepen die nacht een deugdelijke trok en verdeelden ons om in de twee kerken de mis op te dragen. Ik las de mis in de Poolse kerk. Een arm tierig gebouw met arme versleten misgewaden. Er lagen twee soorten hosties. Gedecemd brood voor de Poolse priesters van de Griekse ritus en ongedecemend brood voor de vreemde priesters zoals wij van de Latijnse ritus. Het maakte aan ons een eigenaardige, maar ook weldoende indruk. Wij die reeds sedert enige dagen geen altaar meer hadden gezien om ons ere te mogen opdragen. Het deed ons deugd aan het herte nog eens ons lieve neer te mogen opdragen, omringd door brave zielen, een kleine kudde godvruchtige Polen die hier en daar op de grond geknield lagen en hun voorhoofd tot tegen de vloer bukten. Na ons morgeneten gingen we een bezoek brengen aan een klooster waar een 200 Russische meisjes opgevoed worden door Franse zusters gekleed als juffrouwen. Zij zijn verbonden aan de Poolse kerk. Daardoor wordt het aangegeven als Pools klooster en daarom kan de overheid, hoe ze ook getracht hebben, de zusters niet buiten zetten. We hebben al de klassen doorlopen. Het zijn allemaal meisjes van 10 tot 20 jaar die uit alle hoeken van Rusland komen. Maar ook vooral uit Polen, Siberië, maar ook Turkije en Moskou. Hier waren onze 15 missionarissen uit de Ortos-provincie van Mongolië welgekomen als zij via de Gobi-woestijn gevlucht waren uit China. Even uitleg. Aanvang 1900, dus 3 jaar ervoor, brak in China de vrede boksersopstand uit die het leven kostte aan zo'n 500 buitenlanders, vooral zendelingen en missionarissen. Zo verplichtte de Nederlandse schutist en bisschop, Monseigneur Hamer, zijn missionarissen te vluchten naar huis. Hij zelf bleef in de missiepost en stierf er een gewelddadige marteldood. Onder de 15 gevluchte missionarissen bevond zich ook de broer van pater Jozef, Jules de Wolf. En met 15 paters vluchtten ze dus via deze gevaarlijke Gobi-woestijn en vonden dus onderdak bij deze Franse zusters in Moskou.

In de voormiddag trekken we met ons getweeën of gedrieën de stad in. Het is te zeggen het Kremlin en omstreken. Het valt niet te schatten hoe uitgestrekt die stad is. Onderweg, voor de klucht, voor de grap, bekeken we enkele koetsiers die dan seffes afgedijzeld komen en hun paarden doen stilstaan in de hoop dat we zullen binnenspringen. We bekijken het een keer goed, maar gaan weer verder. Hoeveel koetsen er in Moskou rondrijden, dat weet alleen ons Heere. Ik hoorde dat ze nummer 11.000 en 13.000 gezien hadden. Alleszins, wat zeker is, er is geen ene straat, hoe kort ook, waar er niet een stuk of drie koetsen te wachten staan en twee of drie voorbijrijden, waarop de koetsier de mensen toeroept die voorbijkomen. Het is een oorverdovend rijden en rollen aan alle kanten. En iedereen maakt er gebruik van. Beenhouwers, gasten met een man de vlees op de knieën, meubelmaker, knechten met een of andere kast, enzovoort. Een opvallendheid is wel de vuiligheid die van de straten opwaait, onder andere veroorzaakt door de vele paarden die hier rondlopen en door het feit dat het vuil zich gemakkelijk vergaart tussen de hobbelige en slecht gelegde kasseien. De straatvegers moeten dat komen opvagen met een groot vuilblik aan de arm en een burstel.

Rechts en links zagen we de ene of de andere Rus vier kruisjes slaan, van rechts naar links, op zijn Russisch. Dit gebeurt meestal voor een of andere kerk of kapel, waar ze ook buigingen doen naar de deur of er ook binnen gaan. Daar buigen ze weer, kussen er een of andere hand van een beeld enzovoort, en dan trekken ze er weer van onder. In de verte zagen we reeds de toren van het Kremlin. Het Kremlin alleen vormt een stad omringd door een grote vierkante muur met hier en daar een eigenaardige toren van alle slag. Het oudste en schoonste van al dat er te zien is. Op een van zijn prentkaarten die Pater de Wolf stuurde naast zijn brieven staat Moskou in de vluchten beschreven. En daarmee eindig ik dan ook deze aflevering voor vandaag. Hij tekent een kleine schets van vier torens met vermelding van groen, geschilderde schaliedaken, Romaanse en Byzantijnse kolonnen en bogen enzovoort. Ook machtig zijn de vele koepollen van kerken en kapellen aan alle kanten. 40 kerken zijn er, zo het schijnt, die dan elk een onderhorige kapel bezitten. Dat maakt een 400 kerken, haast al in een Oosterse trant. Beste vrienden, willen jullie meer weten over het Moskou van meer dan 100 jaar geleden? Afspraak in een volgende uitzending.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar, waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen op één jaar tijd. Wij zijn vandaag dag 28 en we lezen Exodus hoofdstuk 3, Leviticus hoofdstuk 2 en 3 en Psalm 45. Vandaag lezen wij hoe God zichzelf onthult aan Mozes in de brandende doornstruik, waar hij heel duidelijk maakt dat hij niet slechts een God is van het volk van Israël, van één stam of volk, maar dat hij God is van de gehele schepping. Hij is bron van al het leven en niet slechts een plaatselijke godheid. Nee, hij houdt alle dingen in stand. En Jezus verwijst naar deze passage uit het Oude Testament wanneer hij zegt in het Johannesevangelie: waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham werd geboren, ben ik. En alle aanwezigen, toen hij dat zei, begrepen heel goed wat hij daarmee bedoelde. Dat hij God is. En we kunnen dat zien aan hun reactie, want daarna proberen ze hem te stenigen. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Exodus en Egypte. Wij gebruiken de Willibrordvertaling uit 1995. En als u met ons wilt meelezen, dan kan u deze Bijbel aanschaffen bij Radio Maria. Alle uitzendingen van dit programma verschijnen ook op onze website www.radiomaria.be. Dus daar kan u alle voorbije afleveringen terugvinden. Beste luisteraars, bidden wij dan samen alvorens aan de Bijbellezing te beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 3. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichtere laaien stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe. Mozes, Mozes. Hij antwoordde, hier ben ik. Toen sprak de Heer, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. En hij vervolgde, ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte, om hen weg te leiden uit dit land, naar een land dat goed en ruim is, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaanieten, Hittieten, Amorieten, Perizieten, Giwieten en Jebusieten. De roep van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen, en ik heb ook gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen. Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Maar Mozes sprak tot God. Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde hem. Ik zal u bijstaan en dit is het teken dat ik het ben die u zendt. Als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u mij vereren op deze berg. Maar Mozes sprak opnieuw tot God. Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg, de God van uw vaderen zendt mij naar u. En zij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden? Toen sprak God tot Mozes. Ik ben die er is. En hij zei, dit moet u die Israëlieten zeggen. Hij die er is, zendt mij naar u. Bovendien zei God tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men mij aanspreken, door alle generaties heen. Ga nu, roep de oudsten van Israël bijeen en zeg hun, de Heer, de God van uw vaderen is mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, met deze boodschap. Ik draag zorg voor u, want ik zie wat men u in Egypte aandoet. Daarom heb ik besloten. Ik zal u uit de ellende van Egypte wegvoeren, naar het land van de Kanaanieten, Hittieten, Amorieten, Perizieten, Giwieten en Jebusieten. Een land dat overvloeit van melk en honing. Zij zullen luisteren naar wat u zegt.
Dan moet u met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen: De Heer, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Laat ons daarom 3 dagreizen ver de woestijn ingaan, om offers op te dragen aan de Heer onze God. Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten vertrekken als geen sterke hand hem dwingt. Daarom zal ik mijn hand opheffen en Egypte treffen met allerlei wonderen die ik er zal verrichten. Dan zal hij u wel laten gaan. En ik zal de Egyptenaren gunstig stemmen tegenover dit volk, zodat als u dan weggaat, u niet met lege handen gaat. Laten alle vrouwen aan hun buren en huisgenoten vragen om gouden en zilveren sieraden en om kleding. Die moet u uw zonen en dochters aandoen en er Egypte van beroven. Leviticus hoofdstuk 2. Meeloffers. Wanneer iemand de Heer een meeloffer aanbiedt, moet dat offer bestaan uit bloem. Hij giet er olie op, voegt er wierook aan toe en brengt het naar de priesters, de zonen van Aaron. Een priester neemt een handvol van de bloem en de olie en al de wierook die erbij hoort en laat het als teken van het geheel op het altaar in rook opgaan. Zo is het een offergave, een geurige gave die de Heer behaagt. De rest van het meeloffer komt toe aan Aaron en zijn zonen. Dit deel van de offergaven aan de Heer is hoogheilig. Wanneer u een meeloffer wilt aanbieden dat in de oven is gebakken, dan moet het uit bloem zijn gemaakt en de vorm hebben van ongezuurde broden die met olie zijn aangemaakt, of van ongezuurde dunne koeken die met olie zijn bestreken. Bied u een meeloffer aan dat op de bakplaat is bereid, dan moet het eveneens van bloem zijn, met olie aangemaakt en ongezuurd. Snij het in stukken en giet er olie over. Zo is het een meeloffer. Bied u een meeloffer aan dat in de pan is bereid, dan moet het eveneens bestaan uit bloem en olie. Het bereide meeloffer brengt u naar de Heer. De offeraar overhandigt het aan de priester die het naar het altaar brengt. De priester neemt dan een deel van het meeloffer als teken van het geheel en laat dat op het altaar in rook opgaan. Zo is het een offergave, een geurige gave die de Heer behaagt. De rest van het meeloffer komt toe aan Aaron en zijn zonen. Dit deel van de offergaven aan de Heer is hoogheilig. Geen enkel meeloffer dat u de Heer aanbiedt mag met zuurdeeg worden klaargemaakt. Nooit mogen zuurdeeg of honing deel uitmaken van de offergaven die u voor de Heer in rook laat opgaan. Wel mag u ze als eerste vruchten aan de Heer aanbieden, maar ze mogen niet van het altaar opstijgen als geurige gave. Bij alle meeloffers moet u zout voegen. Bij geen ervan mag het zout van

als offergave voor de Heer. Hoofdstuk 3. Slachtoffers. Wanneer iemand de Heer een slachtoffer aanbiedt en daarvoor een rund kiest, dan mag het een mannelijk of vrouwelijk dier zijn, als het maar gaaf is. Hij legt zijn hand op de kop van het offerdier en slacht het bij de ingang van de tent van samenkomst. De priesters, de zonen van Aaron, sprenkelen het bloed over het altaar. Dan biedt hij een deel van het slachtoffer als offergave aan de Heer aan. Het vet dat de ingewanden bedekt. Het vet aan de nieren en de lendenen. En de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. De zonen van Aaron laten dat op het altaar in rook opgaan. Tegelijk met het brandoffer, dat op het brandende hout ligt. Zo is het een geurige gave die de Heer behaagt. Wil hij de Heer een schaap of een geit als slachtoffer aanbieden, dan mag het een mannelijk of een vrouwelijk dier zijn, als het maar gaaf is. Biedt hij een schaap aan, dan brengt hij het dier voor het aangezicht van de Heer, legt het de hand op de kop en slacht het bij de tent van samenkomst. De zonen van Aaron sprenkelen het bloed over het altaar. Dan biedt hij de Heer het vet van het slachtoffer als offergave aan. De hele staart, afgesneden bij het staartbeen. Het vet dat de ingewanden bedekt. Het vet aan de nieren en bij de lendenen. En de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. Dit alles laat de priester in rook opgaan. Als spijs en offer voor de Heer. Biedt hij een geit aan, dan brengt hij het dier voor het aangezicht van de Heer, legt het de hand op de kop en slacht het bij de tent van samenkomst. De zonen van Aaron sprenkelen het bloed over het altaar. Een deel van het offerdier biedt hij de Heer als offergave aan, het vet dat de ingewanden bedekt. Het vet aan de nieren en bij de lendenen en de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. Al het vet laat de priester op het altaar in rook opgaan, als spijs, als geurige gave voor de Heer. Als blijvende bepaling voor al uw generaties, waar u ook woont, geldt. Nuttig nooit vet of bloed. Psalm 45. Uit ivoren paleizen klinkt muziek. Voor de leider van de muzikanten, op instrumenten uit Susan, op naam van Korachs zonen, een kunstig liefdeslied. Mijn hart wil zingen, trilt van muziek. Dit lied draag ik op aan mijn koning. Mijn tong is de pen van een vaardige schrijver. U bent de mooiste onder alle mensen. Beminnelijkheid ligt op uw lippen. Zo heeft God u voor altijd gezegend. Held, gord uw zwaard op de heup. Dan noem ik waardigheid en pracht. Trek glanzend op naar de overwinning. Storm vooruit voor trouw en gerechtigheid. Uw rechterhand schiet scherpe pijlen. Dat noem ik verschrikking. Wolken vallen aan uw voeten neer. De vijand van de koning ligt verslagen. Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig. De scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. U bemint het recht en u haat het onrecht. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Naar mirre, aloë en kaneel geuren al uw kleren en uit ivoren paleizen klinkt oorstrijd.

trillende muziek. Zie, koningsdochters met juwelen omhangen, en rechts van u uw gemalin, in goud uit Ophir gekleed. Jonkvrouw, hoor, kijk om u heen en luister. Vergeet uw volk, het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Kniel voor hem neer, dochter van Tyrus, en de rijksten van de aarde zullen u huldigen. De koningsdochter is stralend, in goud doorstikt gewaad. De bruid wordt naar de koning geleid, hofdames in haar gevolg. Omstuwd door geestdriftig juichende mensen, gaan zij het paleis van de koning binnen. De zonen zullen de plaats innemen van de vaders. U zult hen tot heersers maken over heel het land. Ik zal uw naam vermelden, generatie na generatie. Daarom zullen volken u danken, voor eeuwig en altijd.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 28 en wij hebben zo net Exodus hoofdstuk 3, Leviticus hoofdstukken 2 en 3 en Psalm 45 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Dit is een groot visioen, maar als je het wilt zien, verwijder dan de sandalen van je voeten. Verwijder elke band van ongerechtigheid. Verwijder de banden met de wereld. Laat de sandalen achter die aards zijn. Evenzo zond Jezus de apostelen zonder sandalen, zonder geld, goud en zilver, zodat zij geen aardse dingen met zich zouden meedragen. Want de man die het goede zoekt, wordt geprezen niet om zijn sandalen, maar om de snelheid en sierlijkheid van zijn voeten, zoals de schrift zegt. Hoe mooi zijn de voeten van degenen die het evangelie van vrede prediken, van degenen die blijde tijdingen van goede dingen brengen. Verwijder daarom de sandalen van je voeten, omdat ze mooi mogen zijn voor het prediken van het evangelie. Beste luisteraars, wij zijn goed begonnen in onze nieuwe tijdsperiode. Morgen lezen wij het gesprek tussen God en Mozes verder. En lezen wij over Mozes' onderhandelingen met de farao. Morgen zijn wij namelijk dag 29. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 4 en 5, Leviticus hoofdstuk 4 en Psalm 46. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Wij zijn er opnieuw helemaal live bij. U hoort het enthousiasme in Metz, of Metz, zoals de Fransen het zeggen. We zien beelden van de kathedraal van Saint-Stéphane, waar de Heilige Vader de Heilige Mis zal opdragen. Passend dus in de apostolische reis van de Heilige Vader in Frankrijk. Het laatste deeltje van deze reis, die we op de voet kunnen volgen op deze wijze. Deze ochtend vertrok hij vanuit Lourdes, waar hij deze voormiddag om 10 uur... in het congrescentrum Robert Schumann een interreligieuze ontmoeting heeft geleid. En vervolgens in datzelfde centrum een ontmoeting heeft gehad over de wortels van Europa voor de vrede en de eenheid. Waar de Heilige Vader heeft duidelijk gemaakt dat Europa dient terug te keren naar zijn wortels. Om vrede en gerechtigheid mogelijk te maken. Om op deze wijze op een eerlijke manier te kunnen dialogeren. En zo komt de Heilige Vader langzamerhand dichter bij de kathedraal, waar deze slot-eucharistie zal doorgaan. De derde van deze apostolische reis, de eerste vond plaats in Parijs op Place de la Concorde, echt in het hart van Parijs, met 800.000 mensen. De tweede was in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En deze derde dus in de kathedraal van Metz.

0: natuurlijk een groot enthousiasme bij het onthaal van Paus Leo XIV in Metz. En wij mogen ook dit laatste moment samen volgen, dierbare luisteraars. En dan gaan we gewoon erbij blijven zolang het kan. Ik vermoed dat we de beelden zullen zien van het vertrek dan van de Heilige Vader richting de luchthaven. Want dit is werkelijk de laatste halte in zijn apostolische reis aan Frankrijk. Hij krijgt een tennisracket overhandigd. We weten dat de paus een fervent sporter is, waaronder ook een tennisser. Met zijn naam op en natuurlijk ook met het logo.
1: En de productie van de Émaux de Longwy.
0: En een mooi, ja, een houten ei, dat doet dienst als een herinnering aan het bezoek van de paus aan, aan Metz. Als ook een medaille. Ja, dus enkele geschenken natuurlijk voor de Heilige Vader. Wordt ook gevraagd om het gouden gastenboek te tekenen. Dat hoort er ook altijd bij. En zo wordt de paus dus van harte welkom geheten door de burgemeester. En het verzamelde volk is zeer enthousiast, zoals we kunnen horen. Een prachtige verwelkoming ook opnieuw. Zoals we iedere keer in het mooie Frankrijk hebben gezien.

En zo heeft de Heilige Vader ondertussen het gastenboek getekend. Een hartelijke begroeting ook. Bij het binnengaan van de kathedraal. Monseigneur Philippe Bayot, dat is de bisschop van het bisdom. En ook hier is het dus de gewoonte, als de paus een kathedraal betreedt, het kruis wordt aangeboden en het wijwater om de aanwezigen te zegenen. De paus treedt nu de kathedraal binnen. Om zich zo klaar te maken om de heilige mis te celebreren natuurlijk.

En het eerste wat de Heilige Vader doet is naar het Allerheiligste Sacrament van het altaar gaan en neerknielen bij het tabernakel. Want dat is in de eerste plaats wat we doen wanneer we een kerk of een kathedraal bezoeken. We bezoeken Jezus zelf, aanwezig in het tabernakel.

De paus is ook eigenlijk naar Metz gekomen om Europa toe te spreken. Met een bijzondere aandacht voor Robert Schumann, die op weg is naar zaligverklaring. We mogen zeggen een van de stichters van Europa. Om Europa eraan te herinneren dat de rijke wortels die wij hebben, namelijk te danken aan onder meer de heilige Benedictus, die door zijn monastieke invloed en monastieke aanwezigheid zulk een diepe impact heeft gehad op de hele Europese beschaving. De idee van een Europa dat zorg draagt voor zieken, voor armen, in het onderwijs, in ziekenhuizen. Het was allemaal zaken die de kerk in de eerste plaats op zijn schouders heeft genomen. Onze Europese beschaving en samenleving zou er niet uitzien in haar principes die ze vandaag de dag denkt uit te dragen zonder haar christelijke wortels. En dus, zo zei de paus, het is onmogelijk om over Europa te spreken zonder het te hebben over het christendom. Bovendien, in de interreligieuze dialoog bijvoorbeeld, benadrukt hij ook steeds weer van laten we echt katholiek zijn wanneer we in dialoog gaan met iemand anders. Hoe kunnen wij anders op een eerlijke wijze komen tot rechtvaardigheid en vrede als we zelf niet eerlijk zijn over wie we zijn? Het is als een voorwaarde om tot die dialoog te kunnen komen. Salus perpetua, redemptor mundi. De paus treedt de kathedraal binnen en begroet hier en daar enkele mensen. Ja, natuurlijk zou iedereen wel een hand willen schudden aan de paus. Maar hij dient zich ook natuurlijk naar de sacristie te begeven om zich klaar te maken voor de heilige mis te celebreren. En hij doet dat ook hier in het bijzonder voor

Begroeting aan de priesters die klaar zijn om samen met de Heilige Vader te concelebreren. En zo nadert de paus het altaar. Opvallend is hier toch wel de aanwezigheid van president Emmanuel Macron. Het was niet voorzien dat de president aanwezig zou zijn. Maar op het allerlaatste moment besloot hij om het roer om te gooien, zijn agenda te herschikken om hier toch aanwezig te kunnen zijn. Dat is opvallend. Er werd gezegd, omwille van de laïcité, de duidelijke scheiding tussen kerk en staat, dat de president op geen enkele eucharistie aanwezig zou zijn. Maar dit is dus toch het geval. Wat de reden daarvoor is niet bekendgemaakt, maar we kunnen er natuurlijk wel van uitgaan dat ook de Franse president die beelden van de Stade de France, 80.000 jongeren, 800.000 mensen in Parijs, 150.000 in Lourdes, ja, daar kan je natuurlijk niet naast kijken. De paus maakt extra tijd en ruimte voor de aanwezige zieken of mensen die met een handicap of beperking door het leven gaan. Want zoals hij steeds weer opnieuw zegt, zij hebben een bevoorrechte plaats. Een plaats in het hart van de kerk. En dus duidelijk ook in het hart van de paus.

maakt de tijd om naar de naam te vragen van een kind. En zo zien we dat de paus toch iedere keer zoveel mogelijk tijd en ruimte maakt om de mensen echt te ontmoeten daar waar ze zijn, in hun menselijke beperkingen, in hun concrete realiteit.

De begroeting aan de acolyten. Misdienaars die klaarstaan. Om te helpen bij wat werkelijk het centrum uitmaakt van ons hele leven en bestaan. De Eucharistie. De goddelijke eredienst. Begroeting ook aan enkele

En dus verdere begroeting ook van de aanwezige bisschoppen. Die zich even kort kunnen voorstellen. Er zijn er ook heel wat te begroeten. De bisschop van Saint-Denis is er ook weer bij. De paus maakt een grapje van, ja, we blijven elkaar tegenkomen. Dat is ook wel eigen aan paus Leo XIV. Hij is iemand die graag lacht. Dat merken we ook op de vele beelden. En zo maakt de Heilige Vader zich gereed om zo meteen om 4 uur de Heilige Mis op te dragen in de kathedrale Saint-Étienne hier in met de beelden die ons tegemoet komen. En het is soms moeilijk om er, zeg maar, de vinger op te leggen wat hetgene is wat dat nu eigenlijk doet, hè? De komst van een paus onder een kerkgemeenschap, dat brengt een vreugde. Je ziet dat ook aan de mensen. Het is eigenlijk ontroerend om te zien. Hier omringd door tal van bisschoppen,

En wij mogen opnieuw op de eerste rij gaan zitten, dierbare luisteraars. U weet het, zoals steeds is het mogelijk en ook heel begrijpelijk dat u graag beelden wil zien. Dan kan u naar de Vaticaanse media gaan. Op YouTube is hun kanaal terug te vinden. U kan daar dan eventueel het geluid uitzetten en Radio Maria laten spelen. Op deze wijze krijgt u de Vlaamse vertaling te horen. Onder meer van de lezingen die ook zo meteen zullen weer klinken in de liturgie.

En zo zien we ook beelden natuurlijk van de mensen die geen plaats konden vinden in de kathedraal. U kan zich voorstellen dat die goed gevuld is. Maar gelukkig is ook op het voorplein de mogelijkheid om de heilige mis mee te volgen. Met zoals eigenlijk tijdens de middeleeuwen een klein prinsbisdom. En de kathedraal werd uiteindelijk gevormd in de 14e eeuw door twee kerken samen te voegen. Vandaar dat dus zowel Saint-Étienne als de heilige Stefanus genoemd wordt. Het schip van de Saint-Étienne uit de 13e eeuw werd zo verbonden met de noordzijde van een oudere Romaanse kerk. De Sint-Stefanuskerk, waarvan de bouw begon in 1014.

En zo bereiden wij ons samen voor om deze laatste etappe in de apostolische reis van Paus Leo XIV mee te maken. En dat is natuurlijk de Eucharistie.

de bisschop en verschillende kardinalen ook, die meegereisd zijn natuurlijk met Paus Leo XIV. En de Heilige Vader. Die dus voor de slot-eucharistie gekleed is in liturgische kledij, kazuifel die vervaardigd is door een Belgisch bedrijf, Vlaams bedrijf, uit Brugge. En zo zijn er wel meerdere Vlamingen verantwoordelijk geweest voor bijdragen bij de liturgie. Als u de beelden heeft gezien, bijvoorbeeld vanuit Lourdes, die hele mooie bloemenpracht die daar te zien was voor het altaar, is eveneens door Vlamingen aangeleverd. Bovendien een uitdaging omwille van de vraag naar de kleuren voor de bloemen. Het blauw en het wit, wat natuurlijk verwees naar het mariale karakter van de Eucharistie in Lourdes, hoe kan het ook anders, was geen eenvoudige opdracht.

opnieuw mooie beelden. En natuurlijk ook prachtige muziek die ons tegemoet komt. Alles voor de glorie van God. We hebben het verschillende keren gehoord. Nog voordat de paus naar Frankrijk kwam, maar hij herhaalde het in de kathedraal van Parijs, de Notre-Dame de Paris. Het belang van het waardig vieren van de Eucharistie. En dat is ook zo mooi aan pauselijke liturgie. Dat is tot in de puntjes verzorgd. Met grote waardigheid wordt de Eucharistie opgedragen. En dat doet de ziel altijd goed. Het helpt om tot gebed te komen en te begrijpen wat er gebeurt op het altaar. Dat Jezus onder ons komt. Zijn leven geeft voor de kerk. Iets wat de paus ook steeds keer op keer heeft benadrukt. Pour que le monde ait la vie. Dat is de zin waaronder paus Leo XIV naar Frankrijk gekomen is. Het is van Jezus dat we het leven ontvangen. Het leven hier op aarde, zeer zeker. Van de conceptie tot het natuurlijke levenseinde. Maar ook het eeuwig leven.

Heilige Vader kust het altaar, legt daarbij zijn gewijde handen als priester en bisschop op het altaar en bewierookt het.

0: Lecture du livre du prophète Isaïe.
1: Uit het boek van de profeet Jesaja.
0: Sera répandu sur nous.
1: In die dagen zal over ons een hoge geest worden uitgestort. Dan wordt de woestijn als een boomgaard. En die boomgaard wordt met een woud gelijkgesteld. Dan woont het recht in de woestijn. De gerechtigheid in de boomgaard. En de gerechtigheid brengt vrede voort. Rust en veiligheid zijn haar vruchten. Dan woont mijn volk in een gebied van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust.
0: Des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. Parole du Seigneur.
1: Woord van de Heer. Wij danken.

en de heerlijkheid zal wonen in ons land. Wat de Heer zegt, is

Gerechtigheid en vrede omhelzen elkaar. Trouw zal ontkiemen uit de aarde. En gerechtigheid zal neerzien vanuit de hemel. Wat de Heer zegt, is vrede voor zijn volk.

Gerechtigheid zal voor hem uitgaan. En zijn schreden zullen de weg banen. Wat de Heer zegt,

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: je hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem. Geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Je hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

0: Chers frères et sœurs, je suis très heureux de présider cette Eucharistie.
1: Ik ben zeer blij om de Eucharistie te mogen célébreren.
0: De la communauté diocésaine de
1: op deze wijze de weg van het bisdom Metz te kunnen meemaken. Deze historische gronden zijn werkelijk een kruispunt van verschillende volkeren afkomstig uit gans Europa. En vandaag, met de Heer, zijn we hier met een bijzondere kracht. In de eerste lezing spreekt de profeet Jesaja van het Koninkrijk Gods als een rijk van rechtvaardigheid en vrede en gebruikt drie beelden, de woestijn, de tuin en het huis. In de woestijn is het een plaats van stilte. Het is het recht van de mens om het goede te kiezen, bestaande uit eenvoud en het kiezen van de juiste waarden. Ook de plaats van offer. En ook in de tuin regeert de rechtvaardigheid. De tuin is de plaats van de schoonheid. Waar het zaad dat gestrooid is tot ontbloeiing komt en zich toont in al zijn schoonheid. En om op deze wijze op vrije manier te groeien naar het plan van God. En het derde beeld, het huis als een plaats van vrede. Het zijn de contexten waar het handelen van God door op te groeien en door het bouwen van zo'n huis duidelijk wordt. Met kracht en met competentie wordt zo een bijzonder werk voltrokken. Het is een gave Gods, een antwoord van de mens, een gedeelde inspanning. Een eenvoudige bouwsel van stenen is ook de plaats van de menselijkheid en van de liefde. En op deze wijze herinneren deze profetische woorden er ons aan dat het daar, het Koninkrijk Gods, gebouwd wordt waar de naaste liefde wordt beleefd, waar wordt vergeven, waar wordt gebeden, waar geen vijanden bestaan, maar zoals in een familie. In de wereld van vandaag is er zoveel geweld, manipulatie en arrogantie. En op deze wijze worden we geleerd hoe we de woestijn kunnen transformeren in een ware tuin waar we een huis kunnen bouwen. Het zijn wegen die gaan door vergeving. Wanneer iemand een slag geeft op je linkerwang, keer hem dan ook de rechter toe. Wanneer degene jouw bovenkleed vraagt, geef hem dan ook de onderkleed. En als iemand vraagt om een mijl te gaan, ga dan 2 mijl met hem. Het is, zijn geen woorden van zwakheid, geen woorden van kwaad. Het zijn daden die ons doen afkeren van het verlangen om wraak te nemen, om op deze wijze ons te verhouden tegenover de anderen in bepaalde houdingen.
0: Des conflits fratricides, vous savez bien qu'il n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui.
1: U weet goed genoeg dat zij die wraak nemen niet sterker zijn dan degene die vergeven. Het is niet zo dat degene die eist de wegen van sterker is dan degene die de wegen van verzoening bewandelt. En het is niet degene die alleen wandelt die sterker is dan degene die samen wandelen. Het is dus enkel mogelijk om tot vergeving te komen wanneer we de ketens van het vasthouden aan bepaalde sentimenten daaromtrent, de enige mogelijkheid om tot de verlossing van de mens te komen is de liefde die vooraf gaat. En om zo om te gaan met een ieder, ook in attitudes die ogenschijnlijk moeilijk zijn, zelfs de moeilijkste. Rechtvaardigheid en vrede kunnen zo enkel manifesteren in de gemeenschap in aanvaarding van de mens en zijn schepper. En zo is het Koninkrijk Gods een beeld van de plaats waar de mens geniet. Geniet van de eenheid met God. En waarbij een ieder een bepaalde waardigheid die uniek is en sacraal erkent bij de ander. Ook in deze heilige mis zien we die waarden die dit opbouwen. Met het morele en spirituele patrimonium dat we hier mogen ontvangen, en waar ook de heilige paus Johannes Paulus II aan herinnerde met emotie. Het gaat over de verkondiging van het evangelie, om van daaruit, vanuit elke dimensie in het leven, ook de kracht te ontvangen.
0: Pastor infatigable di cette communauté, qui ici même avec la règle des chanoines.
1: En de verschillende realiteiten die zich daaruit hebben ontwikkeld, ook in deze kerk, in het bijzonder ook de kanunniken die in deze kathedraal hebben gebeden, verbonden waren aan deze kathedraal. Het is de erkenning van het menselijke leven dat onherhaalbaar is, uniek en een kostbare waardigheid heeft, en waarbij een ieder deel uitmaakt van de kostbare mensheid, de kostbare menselijke familie. Het gaat over liefde voor de vreemdeling, het gaat over respect voor de ouderen, voor zorg voor de zieken. En zo kunnen we tot een vruchtbare dialoog komen tussen de samenleving en het geloof. Wanneer wij trouw blijven aan deze pilaren, deze grondwaarden. Met trouw en met standvastigheid, doorzettingsvermogen, kunnen wij ook op onze beurt aan een toekomstige generatie de rijkdom meedelen van onze eigen inzet en van onze geschiedenis. Deze magnifieke kathedraal komt dat alles samen.
0: La lanterne du bon Dieu. En raison de ces 6500 mètres carrés de vitraux historiés.
1: En het bijzonder verwijzend naar de pracht van de glas- en loodramen. 600 vierkante meter.
0: Afin que la lumière puisse parvenir.
1: Het licht laat binnenkomen in overvloed over de gelovigen. Hij die binnenkomt vindt zich hier in een grote Bijbelse tekening door zoveel kleuren ingekleurd. En deze prachtige schittering van deze historische glas- en loodramen

0: conflit
1: die tegengaat tegen nieuwe conflicten en nieuwe verdeeldheid. Het is de harmonie in de verschillen, in de verscheidenheid, die op deze wijze toestaan dat het licht kan binnenkomen. Het zijn symbolen van onze identiteit als kerk. Die ons helpen om aan de wereld het licht van het evangelie te schenken. Zonder deze prachtige glas- en loodramen zouden dit slechts open ruimtes zijn die ongekleurd licht binnenlaten. En het herinnert ons aan de schitterende geschiedenis die ingaat tegen het egoïsme, die zich inzet voor de liefde, voor de vergeving. Op deze wijze zijn het moedige getuigen van deze grote rijkdom. Ik wil dan ook met grote dankbaarheid en groot vertrouwen u danken in deze gemeenschap van Metz, dat ze steeds een fakkel mag blijven van hoop voor Europa en voor de wereld. En mag vertrouwen op de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en de Heilige Patroon.

0: Afin que l'Église,
1: dat de kerk die de aanwezigheid van Christus zichtbaar maakt, het zout en het licht van de wereld mag zijn en een teken van hoop voor alle mensen. Laat ons bidden.

Dat paus Leo, die zich een boodschapper van de vrede maakt, een authentieke getuige van het evangelie mag zijn en een pleitbezorger van de heiligheid en de waardigheid van elk menselijk leven. Laat ons bidden.

0: dat Europa, dat verrijkt werd door de christelijke verkondiging, zijn spirituele wortels mag terugvinden en een nieuw elan van geloof mag ontvangen, ook naar het voorbeeld van zijn heiligen. Laat ons bidden.
1: Afin que les responsables des nations qui sont au service des citoyens
0: dat de verantwoordelijken van de naties

die ook ten dienste staan van de burgers, bouwers mogen zijn van een ware geest van broederlijkheid en van rechtvaardigheid en bevorderers van verzoening. Laat ons bidden. Dat wie lijdt naar lichaam of naar ziel getroost mag worden door ons gebed en verlichting mag vinden in de nabijheid van God en in onze solidariteit. Laat ons

Zo wordt de liturgie van het woord beëindigd en begint de eucharistische liturgie. De gaven worden naar het altaar gebracht.

En zo zullen dus de gaven aangedragen worden opnieuw door enkele gelovigen die daartoe gekozen zijn. Die krijgen ook de gelegenheid om toch enkele woorden uit te wisselen met de paus. Zij vertegenwoordigen zo de kerkelijke realiteit.

En zo werden de gaven klaargemaakt om ze aan God op te dragen. Bewierook de Heilige Vader ondertussen de gaven en het altaar. Als ook opnieuw het kruis.

wordt ook hij bewierookt. Als ook de aanwezige gelovigen.

En terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen we ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

En zo wordt de heilige communie uitgedeeld aan de aanwezigen in de kathedraal, maar ook daarbuiten natuurlijk, zij die de heilige mis buiten volgen. En we zagen daarnet ook beelden van een gebarentaaltolk, dus iemand die voor mensen die slechthorend of doof zijn de hele Eucharistie vertaalde.

En ook hier dienen natuurlijk de bisschoppen die aanwezig zijn ook te naderen tot het altaar, om zowel het lichaam als het bloed van Christus te nuttigen.

En dus de concelebranten waren onder meer Monseigneur Philippe Bayot, de aartsbisschop, bisschop van Metz, als ook kardinaal de Aveline, die we ook op verschillende momenten hebben gezien tijdens deze apostolische reis.

0: Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre nous, entre tous, la paix qu'il a lui-même laissée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
1: Nu zal Monseigneur Philippe Bayot, de aartsbisschop-bisschop van Metz, het woord nemen.
2: Les diocésains, les habitants de Metz et de la Moselle, avec leurs élus qui les représentent,
1: het bisdom, de inwoners,
2: monsieur le président du conseil départemental,
1: alle,
2: et avec le concours de monsieur le préfet représentant l'État,
1: vertegenwoordigers hier aanwezig, zijn we heel dankbaar, heel blij
2: de votre visite en France.
1: Om u te mogen ontvangen op uw laatste dag hier in Frankrijk,
2: de leurs ancêtres,
1: volgend
2: marqué
1: naar
2: par des conflits
1: hun voorvaderen,
2: et des haines tenaces. Durant des décennies, il continue, suivant l'exemple d'un autre
1: blijven
2: élu,
1: ze
2: le vénérable Robert Schuman,
1: het voorbeeld
2: à suivre
1: van
2: le chemin initié
1: een
2: par
1: voorganger,
2: la réconciliation
1: zoals
2: franco-allemande.
1: Robert Schuman volgen.
2: Leur joie est partagée par les diocèses.
1: Hun vreugde wordt gedeeld
2: et de Lorraine,
1: door de bisdommen Elzas en Lorraine,
2: de Luxembourg,
1: frontalier Luxembourg,
2: Trèves et Spire d'Allemagne, Namur et Liège de Belgique,
1: ook de Belgische
2: et ceux
1: bisdommen,
2: de la province ecclésiastique de Damen Besançon.
1: En Luc.
2: Vous nous avez confortés sur ce chemin. La paix.
1: Vertroosting gebracht op deze weg. De vrede is steeds
2: par le Christ ressuscité,
1: in het hart
2: qui nous renouvelle,
1: gegeven door de verrezen Christus die
2: de
1: ons
2: Dieu
1: hernieuwt.
2: S'accomplit ainsi.
1: Het werk van God
2: Dieu
1: voltrekt zich
2: à nous y
1: als volgt en nodigt ons uit om
2: soutenu par vos encouragements,
1: in gemeenschap met hem te gaan.
2: Éclairé par votre parole.
1: Bemoedigd door uw aanwezigheid, door uw woorden, blijven we bruggen bouwen en geen muren oprichten en van grenzen juist plaatsen van ontmoeting te maken. Daar waar conflicten bestaan, laat
2: n'est pas une illusion.
1: De mogelijkheid om vrienden te worden zich vertalen als niet iets dat illusoir is, maar zich concretiseert op deze plaats.
2: Cardinal Jean-Marc Aveline, évoquant la Méditerranée, nous voulons nous aussi,
1: samen met kardinaal Aveline,
2: là où nous sommes,
1: die de realiteit van de Méditerranée
2: devenir la mère de la fraternité
1: oproept.
2: Nous savons aussi que lorsque les défis sont immenses, l'espérance ne déçoit pas.
1: Geconfronteerd met de problématieken,
2: vous restez bien présent
1: die ook daar
2: de chacun,
1: een rol spelen,
2: notre prière vous
1: laten we ons niet ontmoedigen.
2: Et aussi notre amitié.
1: Uw gebed, uw woorden hebben ons daartoe geholpen. Wij verzekeren u dan ook van ons gebed en van onze vriendschap. Die u zullen vergezellen op uw weg. De broederlijke accolade wordt uitgewisseld tussen de bisschop en de paus. En er worden ook nog geschenken overhandigd, verwijzend naar
2: Très Saint-Père, deux jeunes du lycée professionnel
1: Twee jongeren van het lycée professioneel willen u graag een reproductie aanbieden van Schumann. Die ze hebben samengesteld.
2: Les mots que vous avez prononcés ce matin,
1: en ze hebben zeer goed geluisterd
2: vivre déjà maintenant la paix.
1: Naar de woorden die u heeft uitgesproken deze ochtend en willen nu al reeds er naar leven. In het bijzonder naar de vrede.
2: Deux élèves
1: twee
2: de l'établissement
1: jongeren. Studenten van het lycée professionnel Inter-Entreprise heeft een reproductie gemaakt van de kathedraal. En zo, omdat ze verschillende methodes beoefenen en dus de verschillende klassen hebben eigenlijk geparticipeerd aan de realisatie van dit werkje. Een mooie reproductie. Een miniatuur van de kathedraal.
2: Et puisque nous sommes, comme vous l'avez rappelé, dans la lanterne du bon Dieu, une bougie réalisée par un atelier de Metz, vous êtes
1: offert. En er wordt ook een kaarsen aangeboden die gemaakt zijn uit een atelier in Metz. In Metz. En verwijzend ook naar de woorden van de Heilige Vader die verwezen heeft naar het feit dat met zijn gemeenschap kan zijn als een fakkel, als een... En de bisschop die was al even weggegaan, maar vergat dat hij ook nog een geschenk heeft gekregen. Natuurlijk is dat voor het ganse bisdom en dat is dan... Diezelfde kelk die we iedere keer hebben zien terugkomen, die geschonken wordt tijdens het bezoek. Als geschenk aan de bisschop van het bisdom waar de paus te gast is en op bezoek komt. Hij zal ook nu zelf nog het woord nemen.
0: Deze
1: heilige mis is de laatste ontmoeting voor mijn bezoek aan Frankrijk. Het is daarom dat ik met grote gevoelens van dankbaarheid deze heb gecelebreerd. Ik wil dan ook aan een ieder die het mogelijk heeft gemaakt om dit te realiseren, van harte danken. Ik wil de president van de Republiek ook van harte danken. Ook voor de burgerlijke autoriteiten die alles in goede banen hebben geleid, zowel in Parijs, Lourdes als Metz. Ook mijn hartelijke groeten aan het voorzitterschap en aan de voorzitter van de Franse Bisschoppenconferentie, van de priesters, de diakens, de godgewijden, mannen en vrouwen, ook leken en vrijwilligers die hebben deelgenomen. Ik dank u allen.

Dierbare vrienden, laten wij dan ook samen op weg blijven gaan, verenigd door de Heilige Moeder, de Kerk, en zo wegen van rechtvaardigheid en vrede kunnen realiseren. Ik dank u van harte.

zo kreeg de paus ondertussen ook opnieuw zijn ferula overhandigd. De kruisstaf. Die eigen is aan de pauselijke waardigheid. En mochten wij zo helemaal de heilige mis vanuit de kathedraal van Metz meemaken, Cathédrale Saint-Étienne, de laatste halte, de laatste etappe van paus Leo XIV in Frankrijk. Ja, het zit erop. Deze prachtige dagen die wij samen hebben mogen beleven. En waar we toch wel de schoonheid van de kerk in Frankrijk ook hebben mogen ontvangen. Keer op keer is dat duidelijk geworden. Niet in het minst door de 80.000 jongeren die zich hadden verzameld in de Stade de France. Zij hebben echt wel de toon gezet, zeg maar, voor de rest van de reis. En wie had kunnen denken dat 800.000 mensen naar Parijs zouden komen om de heilige mis te kunnen meemaken met paus Leo XIV. Wel, zelfs de organisatoren hadden oorspronkelijk slechts 500.000 hosties voorzien. Het zijn er uiteindelijk veel meer geworden. En later hebben we ook gehoord dat ze er alles hebben moeten aan doen om de nodige hoeveelheid hosties te kunnen verzamelen. Toen al heel snel bleek dat er veel meer mensen waren gekomen dan oorspronkelijk verwacht. Sommigen zouden zeggen, het toont de populariteit van de paus. Maar ik denk dat we kunnen zeggen, het toont de dorst van de mens naar God. De dorst naar het transcendente. Naar datgene wat in onze samenleving en ook in de Franse samenleving, ja, vaak aan de kant wordt geschoven. En dus, de Heilige Vader zal zich nu terugtrekken in de sacristie en zich klaarmaken voor het officiële vertrek. Ook dat is even afwachten hoe dat zal verlopen. We hebben natuurlijk de aanwezigheid van de president van Frankrijk. Ook dat was niet voorzien. Eigenlijk was het gepland dat de eerste minister van Frankrijk de paus zou begeleiden tot aan de luchthaven. Maar we mogen er misschien nu toch wel van uitgaan dat het president Macron zelf is die de Heilige Vader tot aan de luchthaven zal begeleiden. Om het officiële afscheid natuurlijk. En wat een vreugde dat ook wij bij Radio Maria de mogelijkheid hebben gehad, dierbare luisteraars, om dit alles bij u te kunnen brengen. Door de vele live-uitzendingen die u heeft kunnen volgen. Ik denk in ieder die deze apostolische reis een beetje heeft gevolgd, heeft ook de spirituele voeding ontvangen die de kerk in Frankrijk in overvloed heeft gekregen, denk ik, door het bezoek van paus Leo XIV. Getuigenissen die we horen van onder meer jongeren die aanwezig waren in Stade de France, die zeggen ook van, we hadden dit zelf ook niet verwacht. De grote vreugde die 80.000 jongeren daar met elkaar hebben gedeeld, dat was zeer indrukwekkend. En bovendien ook een hele goede weergave van de geschiedenis van Frankrijk. Een geschiedenis die velen misschien niet helemaal kennen. En op deze wijze hebben ze dat toch heel mooi onder de aandacht kunnen brengen. De paus heeft in deze ontmoeting met de jongeren verwezen naar de weg naar heiligheid. Hij heeft dat ook gedaan in Lourdes. En die heiligen, degenen die vooraf gegaan zijn, wel, die hebben toch wel een centrale plaats gekregen in deze
apostolische reis, zeer zeker in dus die theatrale evocatie in het Stade de France. Ze waren er allemaal bij. De uitroep van de paus: jullie zijn de heiligen van Frankrijk, dat zullen ze ook niet snel vergeten. Mogen het een inspiratie zijn voor hen, voor ons allemaal, om inderdaad oprecht te proberen de weg naar heiligheid te bewandelen zoals de Heilige Vader ertoe heeft opgeroepen. In Lourdes heeft hij een hele specifieke oproep gedaan die we ook in de komende maand zullen kunnen meenemen, namelijk om echt het mogelijk te maken, ons best te doen om dus iedere dag de rozenkrans te bidden, heel in het bijzonder om onze Lieve Vrouw te vragen op haar voorspraak: Koningin van de Vrede, voor vrede in de wereld. En vrede en rechtvaardigheid was ook het onderwerp, zeg maar, van het bezoek aan Metz, waar de nadruk lag op de christelijke wortels van Europa. We zien luchtbeelden van de kathedraal, waar we zo net dus de heilige mis hebben uit kunnen meevolgen. En u zit even wachten op de mogelijkheid om de paus te volgen tot aan de luchthaven.

Hij zal dus vanuit de internationale luchthaven van Metz vertrekken terug richting Vaticaanstad. En zo mochten wij er echt helemaal bij zijn. Ook in de komende afleveringen, u zal morgen vroeg in Elke Dag Telt twee toespraken kunnen beluisteren die we niet live hebben kunnen uitzenden. De toespraak onder meer tot de president en de autoriteiten, als eerste onderdeel van de apostolische reis. En dan een tweede, ook belangrijke toespraak, lange toespraak van een half uur maar liefst aan de UNESCO, de Vereniging van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, waar de Heilige Vader de nadruk heeft gelegd op het belang van het onderwijs. De Heilige Vader die maakt zich langzamerhand klaar om te vertrekken. Nog wel enkele mensen die hem de hand willen schudden natuurlijk. En iedere keer wanneer er iemand is die in een rolstoel of op een of andere manier met een beperking door het leven gaat, wat dan ook, de paus maakt altijd bijzondere tijd en bijzondere aandacht voor deze mensen. Dat is wel aandoenlijk om te zien. Want u moet u voorstellen, ja, Paus Leo is de 70 voorbij. Hij heeft toch wel een heel pittig programma doorlopen in de afgelopen dagen. Ik kan mij voorstellen dat het langzamerhand voor hem ook tijd is om er even tussenuit te gaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij morgen naar Castel Gandolfo gaan om toch even uit te blazen, alvorens er weer helemaal voor te gaan. Dat doet hij sinds het begin van zijn pontificaat. En Castel Gandolfo is niet enkel een plaats waar de Heilige Vader graag naartoe gaat omwille van het feit dat daar het zomerpaleis of de zomerresidentie van de Heilige Vader te vinden is, maar ook omdat hij daar echt een verbondenheid met de gemeenschap ervaart. Heeft hij ook al verschillende keren uitgedrukt. Ook hier weer een uitwisseling met een man die in een rolstoel zit en die de Heilige Vader stevig vast heeft, heb ik de indruk. Ja, het is zo mooi om te zien, dierbare luisteraars. Maar ook hopelijk voor u om te horen. Als u de beelden niet kan zien, we proberen zo goed mogelijk u een beeld te schetsen van wat we zelf ontvangen van de Vaticaanse media. Maar enkele woorden van bemoediging, van begroeting, van aandacht. En enkele mooie uitwisselingen. Ja, het is prachtig om te zien. Altijd klaar om een kruisje, een zegen te geven, een rozenkrans te zegenen, zien we hier.

in goede banen naar buiten te leiden. Opnieuw een grapje met de aanwezigen. Dat kan er altijd bij voor paus Leo de XIV. Ja, we zien de Heilige Vader nu opnieuw richting de sacristie gaan. Hangt een beetje vanaf natuurlijk hoe sterk de camera's kunnen meevolgen. Maar dat heeft ook te maken, zeer zeker, met veiligheidsmaatregelen en dergelijke meer. Daarnet zagen we beelden van de Franse president, Emmanuel Macron. Zoals eerder gezegd was het niet de bedoeling dat de president aanwezig zou zijn. Maar heeft op het laatste moment dan toch aangegeven dat hij wenste aanwezig te zijn bij deze slot-eucharistie. Enkele mensen die de paus verder kunnen begroeten. Enkele geschenken die ook aan hem worden overhandigd. En de aandacht die de paus geeft aan een ieder is toch iets dat opvallend is. En als ik zo zie, die ontmoetingen, die drukke agenda, ja. Het is een herinnering, denk ik, toch wel om vaak in onze gebeden te denken aan de paus. Al heel goed dat er in iedere eucharistie voor hem wordt gebeden. En alles onder het waakzame oog van de bewaking. En dat zijn er heel wat geweest, in totaal een 15.000 van hen die werden ingezet om alles in goede banen te leiden. Mogen niet vergeten dat Frankrijk toch wel geconfronteerd is geweest met enkele aanslagen, die ongetwijfeld ook hebt vernomen en die ook nog in ons geheugen gegrift staan. Ook een plaats zoals Saint-Denis is zeker niet de gemakkelijkste regio van Parijs. Maar toch is de Heilige Vader naar daar gegaan, juist om Jezus Christus daar in de periferie, zoals Paus Franciscus ons vaak aan herinnerde, te brengen. En ook wat opvallend is, als je gaat kijken, bijvoorbeeld als je gaat lezen op de commentaren online, op Facebook en dergelijke meer, ja, dan hoor je een beetje of lees je een constante: ja, ik ben eigenlijk atheïstisch, maar wat was me dat? Wat een paus, wat een vreugde. Wauw, de katholieke kerk, die toont toch iets wat ik niet kende. En die commentaar die herhaalt zich eigenlijk heel veel. Mensen die eigenlijk zeggen, ja, we zijn niet echt gelovig of we hebben weinig met de kerk te maken, maar dit was toch ongelooflijk uitzonderlijk. Dezelfde commentaren ook eigenlijk van moslims die aangeven, ja, ik ben moslim, maar dit is toch een heel gebeuren geweest waar ook ik als moslim iets heb aan gehad. Die vreugde in de stad te voelen, dat hele gebeuren,
Dat heeft dus een

Grote impact. Moeilijk om af te wegen natuurlijk hoe groot dat werkelijk is, maar het toont wel iets, denk ik, in de wijze waarop dat men schrijft over Paus Leo XIV, ook in dat sociale media gebeuren. Dat is toch echt opvallend. En dat in een land waar, mogen we niet vergeten, hè, publieke uitingen van geloof, ja, daar wordt toch met grote voorzichtigheid mee omgegaan. En dan druk ik het zelf voorzichtig uit. Dat is toch niet te vergeten. En de paus begroette ze verder ook nog enkele mensen die op een of andere manier een belangrijke functie hebben of helpen in de realiteit van het bisdom Metz. Bisschop van Metz, die toch even, als het kan, vraagt om een foto te maken met de acolyten natuurlijk. Dat blijft natuurlijk een beetje een uitzonderlijk iets, hè, als je als acolyt gevraagd wordt om een eucharistie met de paus te mogen dienen. En iedereen wil daar natuurlijk heel graag een herinnering van. Zo, de Heilige Vader die groet nog even de kathedraal. Ook een klein kindje dat op de armen van de moeder, ga ik vanuit, werd aangeboden aan de Heilige Vader. Ook weer hele mooie beelden hier van zoveel mogelijk mensen toch even de hand willen schudden. Al is het maar even. Letterlijk met beide handen. Ja, je moet nu natuurlijk kunnen multitasken als paus, hè? Dat hoort erbij. Als het gangpad smal genoeg is om dat mogelijk te maken. Prachtige beelden. Het is toch ook iets bijzonders, hè, om toch de paus even te kunnen aanraken. De hand schudden, het blijkt toch echt, terwijl dat vaak maar, ja, dat is nog minder dan een minuut, hè, dat gaat over een paar seconden. Maar toch dat te kunnen doen, ja, dat veroorzaakt een bepaalde vreugde om te kunnen zeggen, ik heb de paus een hand gegeven. En voor enkele religieuzen maakt hij nog wat meer tijd natuurlijk.

En ook als iemand bijvoorbeeld een rozenkrans of wat dan ook aanreikt, een religieus voorwerp. Ja. De paus keert gewoon even terug op zijn stappen. Ook hier enkele enthousiaste vrouwen die hem begroeten. Nog enkele geschenken wil ik geven.

Ja, het zijn toch duidelijk beelden van een kerk die de paus met open armen ontvangt eigenlijk. En ook luistert naar wat hij heeft willen brengen hier in Metz. Een bijzondere nadruk ook op Europa. Noemde Metz ook een plaats waar verschillende culturen elkaar kruisen. Een kruispunt van culturen, van verscheidenheid. En we moeten er ook niet bang voor zijn. De Heilige Vader blijft dat benadrukken. Het is juist een rijkdom. Hè? Zij sprak zelfs over een mozaïek. En dus zien we dat die nadruk vooral ook op die eenheid ligt. Dat is iets dat heel belangrijk is voor paus Leo XIV. De eenheid in de kerk. En die eenheid die draagt hij uit. Hij weet ook dat cum Petro et sub Petro, met en onder Petrus, die vereniging mogelijk is. Dat is het bijzondere aan dat Petrusambt. Dat is de vereniging. Het kunnen samenbrengen van mensen. Maar wel duidelijk onder zijn leiding. Ik denk dat dat voor ons katholieken duidelijk moet zijn. Duidelijk is dat trouw aan de Heilige Vader, zelfs liefde voor de paus, echt een onderdeel is van wat ons katholiek maakt. En dat hebben we ook gezien gedurende heel deze apostolische reis. En zo gaat de Heilige Vader langzamerhand de kathedraal uit. En natuurlijk, wanneer de wereld naar zo'n pausbezoek kijkt, dan denken ze, ja, dat is een beetje als een wereldster die op bezoek komt. Maar ik zag net iemand die vroeg om een handtekening en dan was het antwoord non posso. Ik kan dat niet, dat gaat niet gebeuren. En in die zin is hij geen wereldlijke figuur. Hè? Hij is de vicaris van Christus op aarde. Niet zoals andere aardse realiteiten. Dus dat doet hij niet. Een handtekening uitdelen, dat zit er niet gemakkelijk in. Heel grappig wat ik hoorde net de dame zeggen. Ja, ik ben blij dat u mij niet hebt gepasseerd, want ik ben zelf een Joodse. Met een grote glimlach erbij. Ja, de camera pikt en de bijhorende microfoon die pikt af en toe natuurlijk van die gesprekjes op.
Ja, ik denk trouwens ook dat handen schudden, dat is toch een kunst apart, hoor. Dat kan men soms lezen in bepaalde memoires of dergelijke meer. Dat soms zelfs fysieke ongemakken kan teweegbrengen. Als mensen te hard een handdruk geven, kan mij voorstellen dat na de 100ste, 200ste, 300ste handdruk, ja, dat niet evident is. Maar paus Leo XIV doet het allemaal. En hij doet het altijd met een glimlach. En met die fonkeloogjes die we ondertussen al van hem gewoon zijn. Ook daar is wel wat over geschreven, over die blik van de Heilige Vader. Zijn grote vriendelijkheid, zijn bereidheid ook om voor zoveel mogelijk mensen tijd te maken. En dat is niet iets enkel op een apostolische reis. Dat zien we ook bij generale audienties bijvoorbeeld. Die duren soms heel lang, omdat de Heilige Vader echt de tijd wil maken om naar de mensen te luisteren, de mensen nabij te zijn. En dat blijft de opdracht, de uitdaging ook voor een ieder, in het bijzonder voor een priester. Ja, om zichzelf weg te schenken aan anderen. Daarbij goed waken natuurlijk over eigen gezondheid. Dat is zeer belangrijk. Dus van tijd tot tijd toch er even tussenuit als het kan. Zo heeft de paus ondertussen de deuren van de kathedraal bereikt. En begroet hij ook nog even de mensen die buiten zijn. Hij begeeft zich in de richting van zijn wagen. En zo wordt dus de afscheidsceremonie verwacht om 18:30 eigenlijk. Dat is het tijdstip waarop voorzien is dat de Heilige Vader terug per vliegtuig zou vertrekken in de richting van Vaticaanstad.

En opnieuw doet de Heilige Vader de ramen van de wagen open om toch even te kunnen zwaaien. Even overleg met de veiligheidsdiensten. Die had geluk. De pauze deed net het raam dicht. Dan zou ik er mijn hoofd toch niet in steken. Een grappig moment. Ik was even wachten op de privésecretaris. Die is ondertussen ook ingestapt. Een Argentijnse priester, monseigneur, die hem dus vaak begeleidt. Heeft daar nog een tweede, een Augustijn. En dat is dus niet dezelfde die u ziet als tijdens de liturgie, want dat is de maestro van de pauselijke vieringen, monseigneur Marini. En zo is de Heilige Vader ondertussen in de wagen gestapt en onderweg naar de luchthaven. Ik moet mij even corrigeren. Het is natuurlijk monseigneur Ravelli. Marini was de voorganger. Dus monseigneur Diego Ravelli is degene die als maestro van de pauselijke vieringen verantwoordelijk is voor al die mooie liturgie in goede banen te leiden. En zo zijn er dus een aantal van de medewerkers die natuurlijk meereizen op zo'n apostolische reis om alles in goede banen te leiden. We zien dus opnieuw een busje van de politie, van de gendarmerie, voorrijden, gevolgd door agenten op motoren. En als je dan van die zijbeelden bekijkt, ook met die busjes, de deur staat open. En daar zit dus een of meerdere gewapende agenten klaar om mogelijke bedreigingen uit te schakelen. Dat is natuurlijk geen grap. Het blijft altijd een kwetsbaar moment wanneer de paus zich verplaatst. Wanneer je een zone hebt die volledig is afgebakend, dan kan je normaal gezien makkelijker controleren wie daar binnenkomt enzovoort. Op straat is dat al iets moeilijker. En zo wordt de paus dus met een kolonne van motoren begeleid. In de richting van de luchthaven van Metz. Vraagt ook een hele coördinatie trouwens. Dat zijn zeer getalenteerde chauffeurs. Als ik me niet vergis, is tijdens de apostolische reis in Spanje daar toch echt een voorval geweest waar een van de motoren een verkeerde beweging maakte en toch ten val kwam. En we zien nu luchtbeelden van de stad met de kathedraal
En u hoort natuurlijk ook nog de mensen die zich ofwel aan de rand van de straat al hebben opgesteld, of misschien toevallig zien dat de Heilige Vader passeert. Dat gebeurt ook. Mensen die niet helemaal op de hoogte zijn of dit niet volgen, die weten ook niet altijd waar de paus natuurlijk naartoe gaat. Ook daar zijn getuigenissen van. Kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats te zijn natuurlijk. Binnen een klein half uurtje dus zou de Heilige Vader moeten opstijgen vanop de luchthaven van Metz in de richting van Vaticaanstad. En aanstaande woensdag om 10:00 staat al een generale audiëntie op het programma. Daarin mogen we verwachten dat de paus zelf zal terugblikken op zijn apostolische reis naar Frankrijk, zoals hij dat ook bij de vorige reizen heeft gedaan. En de maand oktober begint al voor hem onmiddellijk met de Rozenkrans voor de Vrede, in aansluiting met de kinderen die bidden voor vrede aan de Vaticaanse grotten, zal dat plaatsvinden in de Vaticaanse tuinen, waar de Heilige Vader zich zal begeven onder de kinderen die zich daar verzamelen om ook de Rozenkrans te bidden. En zo geeft hij onmiddellijk het goede voorbeeld voor zijn eigen oproep, namelijk om in de maand oktober iedere dag de Rozenkrans te bidden voor de vrede. Op 8 oktober zal hij de Heilige Mis opdragen voor de inauguratie van het academisch jaar van de pauselijke universiteiten. En op 14 oktober de Heilige Mis ter besluit van de ontmoeting die plaatsvindt voor de 10e verjaardag van de publicatie van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Dat is op 14 oktober. En zo volgen wij de Heilige Vader die door Metz rijdt. En die ook het raam geopend houdt, zodat hij toch even aan de mensen gedag kan zeggen. In de mate dat dat natuurlijk kan op de baan. Dat is niet overal mogelijk. Acht motoren gaan voorop en volgen zo een soort van schild. En twee andere motoren flankeren de wagen van de paus. En dus die kolonne die wordt gevolgd door onder meer de beveiliging, zeer zeker, maar ook er is altijd een arts die meereist met de paus.
In het noodlottige geval dat de heilige vader onwel zou worden, dat men onmiddellijk ter plaatse kan zijn en kan ingrijpen indien nodig. De motards hebben hun vizieren gesloten.

om zo de Heilige Vader te begeleiden naar het vliegtuig dat op hem wacht. Om hem terug te brengen naar Vaticaanstad, naar Rome. Naar de luchthaven van Fiumicino. En we mogen dus ook weer verwachten op de luchthaven dat daar zowel een vertegenwoordiging van de staat, de hoogste zelfs, hè, want het zal de president zelf zijn, zoals we toch hadden gehoord. Even afwachten of dat ook zo zal zijn. Die de paus uitzwaait. Maar natuurlijk ook vertegenwoordiging van de kerkelijke autoriteiten.

En zoals daarnet vermeld, dierbare luisteraars, morgen in Elke Dag Telt dus nog bijzondere aandacht aan de apostolische reis door u een vertaling te geven van twee lange toespraken van Paus Leo XIV. De eerste aan de autoriteiten en het corps diplomatiek in het Paleis Élysée, de ambtswoning van de president van Frankrijk. En de toespraak tot de UNESCO. Normaal gezien was het dus voorzien dat er een uitzending zou zijn van Radio Vaticaan, maar u begrijpt dat wij door het feit dat we vele momenten van deze apostolische reis hebben kunnen meemaken, ook dit laatste moment toch willen gebruiken om de paus ook via de radio uit te zwaaien, zeg maar. En u dat te laten meemaken. U kan al heel wat van de originele audio terugvinden op onze website van datgene wat we hebben uitgezonden. Dus volledig in het Frans of in de taal die de paus op dat moment heeft gebruikt. Met de tekst erbij waar u de vertaling kan lezen. In de loop van deze week zullen die audio uiteindelijk dan vervangen worden, waar u ook de Nederlandse vertaling over zal kunnen beluisteren, zoals u dat gewoon bent in Radio Vaticaan. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we tijdens die live momenten simultane vertaling moeten gebruiken. Waarbij we dus niet beschikken over de teksten op voorhand. En omdat het toch belangrijk is bij zulke zaken een letterlijke vertaling te kunnen horen, dat krijgt u dan nog in de loop van deze week. Voor zij die geabonneerd zijn op de podcasting, die zullen dat ook merken dat die audio's dan zullen binnenkomen. Wat voor de originele Franse audio niet het geval is, uiteraard, omdat we op deze wijze de mogelijkheid toch willen geven om het in het Nederlands te kunnen beluisteren. Concreet zal dat dus onder meer gaan over de drie homilieën in de drie eucharistieën die zijn opgedragen tijdens deze apostolische reis. Die van de Place de la Concorde op zaterdag. Die van uit het heiligdom van Lourdes op zondag. En deze vanuit de kathedraal van Metz. Aangevuld met onder meer de dialoog tot de jeugd, het onderricht aan de jeugd, gebaseerd op de lezing van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. En dat aangevuld met de andere gebedsmomenten. Denk maar bijvoorbeeld aan de deelname aan de kaarsjesprocessie, waar hij prachtige dingen heeft gezegd over de heilige maagd Maria. Ook dat mag u nog verwachten. En de andere toespraken, ook die zullen aan bod komen in Radio Vaticaan dan. Onder meer op donderdag. En ik verwacht ook volgende week maandag daar toch nog mee verder te gaan. Om u zoveel mogelijk de woorden van Paus Leo XIV te kunnen laten beluisteren.

In totaal dus 15.000 agenten, gendarmes, mensen van het veiligheidspersoneel die ingeschakeld werden om het pausbezoek in goede banen te leiden.

En zo hebben we trouwens ook verschillende keren het Nederlands en zelfs het Vlaams horen weer klinken. Onder meer in Lourdes twee keer. En toch in de liturgie ook een stukje die Vlaamse aanwezigheid, onder meer door de kazuifel die de paus in deze laatste slotmis heeft gedragen. Afkomstig van een atelier uit West-Vlaanderen. En dan de bloemenpracht tijdens de Eucharistie in Lourdes, eveneens afkomstig van een Vlaming. En ik vond het bijzonder mooi eigenlijk. Dat is me ook toch wel opgevallen als we de beelden kregen hier. En ook de liturgische kledij. Dat zijn telkens verschillende ateliers die daar eigenlijk voor verantwoordelijk zijn. Een eer natuurlijk om dat te mogen doen, zeer zeker. Maar altijd met de grootste zorg, met de grootste liefde gedaan. En dat is toch altijd ook heel mooi om te zien.

In Parijs was dat La Maison Chérin, die onder meer verantwoordelijk was voor de kazuifel en de mijter. En dan waren het zusters die de paramenten van de heilige vader in orde hebben gebracht. En de dalmatieken van de diakens. L'ouvrage liturgique du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. En dan verschillende lokale equipes in Metz die ook alles in orde hebben gebracht. En we zien beelden van het vliegtuig van Air France dat de Heilige Vader terug zal brengen naar Vaticaanstad. Met een wapperende vlag van Vaticaanstad, van Frankrijk uiteraard en van Europa.

En dan wat betreft dus verder de liturgische kledij. Zo'n 200 kazuifels en mijters werden gerealiseerd, onder meer voor de bisschoppen.

En maar liefst 5000 stola's werden vervaardigd. Zowel voor de priesters als voor de diakens door Tissage de Charlieu.

En in totaal zo'n 400 misdienaars die hebben deelgenomen aan de liturgie. En heel in bijzonder dus aandacht voor jongeren met een handicap of jongeren met het syndroom van Down, die in het bijzonder werden gevraagd om deel te nemen aan de liturgie. En in Metz waren het jongens en meisjes die gewoon zijn om, zeg maar, de liturgische vieringen te dienen in de kathedraal van Metz. Wat ook zeer mooi was, dat was ook altijd die podia en die, ja, die worden gebouwd om die de paus te kunnen ontvangen of de heilige mis te kunnen celebreren. Dat is toch indrukwekkend om te zien wat mensen allemaal van moois kunnen opbouwen. Vaak modern, maar heel, ja, mooi, smaakvol. Een schoonheid om te aanschouwen tijdens zo'n apostolische reis. En ook heel interessant vond ik was het gestoelte dat door de paus werd gebruikt tijdens de gebedswaken in het Stade de France, was gemaakt door jongeren. Jongeren die houtbewerking studeren. En je moet zich dan maar voorstellen dat je als jonge gast of als jong meisje de opdracht krijgt om het gestoelte te maken waar de paus gaat op zetelen. Ook daar zagen we getuigenissen van aandoenlijk en mooi. Een opdracht die ze niet snel zullen vergeten, ongetwijfeld.

Zo weten we bijvoorbeeld ook dat voor de liturgie een ton hosties werden besteld. Ik ben heel benieuwd of dat men daar eigenlijk is mee toegekomen, want zoals we al eerder zeiden, in Parijs waren er veel meer mensen dan verwacht. Zo'n 300.000 meer, dus een hele hoeveelheid mensen. En ook langs gans die Champs-Élysées dan al die punten te zien waar men de heilige communie kon ontvangen, dat was ook indrukwekkend. 2500 plaatsen waren er zo om de communie te ontvangen. 175.000 kaarsen werden er voorzien voor de kaarsjesprocessie. Waar men op zijn minst 45.000 heeft uitgedeeld. En in Lourdes was toch sprake van zeker 150.000 mensen die hebben deelgenomen aan de Eucharistie. En dat is altijd natuurlijk mondjesmaat, komt zo die informatie binnen.

We zouden langzamerhand moeten aankomen, denk ik, aan de luchthaven. Nog een tiental minuten, zo is het toch voorzien. De planning is om 18.30 uur dat de Heilige Vader aan boord zou gaan. We zien kardinaal Aveline, onder andere. Die klaar staat om de Heilige Vader uit te zwaaien.

En wie we ook verschillende keren hebben gezien is kardinaal Philippe Barbarin, de emeritus aartsbisschop van Lyon. Momenteel zijn er eigenlijk 4 Franse kardinalen die stemgerechtigd zijn. Dus deze 2, waaronder ook nog... En die hebben we ook al in een ander moment mogen zien en tegengekomen, zeg maar. Dat is de bisschop van Ajaccio in Corsica. Kardinaal François-Xavier Bustillot. En de prefect van de hoogste rechtbank van de apostolische signatuur, kardinaal Dominique Mamberti, is eveneens Frans.

En zo wordt alles in gereedheid gebracht. Alle bagage aan boord uiteraard, alle mensen die zijn meegereisd.

En zo is de motorkolonne ondertussen verder in de richting van de luchthaven. Je volgt natuurlijk door de wagen van de paus. Het is dus ook gebruikelijk dat de paus met een vliegtuig van ITA Airways vertrekt. Dus dat is de nationale vliegmaatschappij van Italië. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat de nationale vliegmaatschappij van het land waar je op bezoek gaat een vliegtuig ter beschikking stelt om hem terug te brengen. In dit geval Air France.

Dat liep niet zo goed in Spanje, herinneren we ons nog. Alles was in gereedheid gebracht. De paus was al terug aan boord, klaar om met het vliegtuig naar Rome terug te keren. Maar plots diende de piloot aan te kondigen dat dat niet mogelijk zou zijn. Technisch probleem. En toen was er gelukkig koning Felipe van Spanje daar. Die zei, o heilige vader, u mag mijn privéjet wel gebruiken. En dus is de paus dan maar aan boord gegaan van het privévliegtuig van de koning. En die heeft hem dan naar Vaticaanstad teruggebracht. Dat leidde eigenlijk tot grappige beelden van ook de koning, die toch hartelijk daarom moest even lachen. En waarbij hij zei tegen een van zijn medewerkers, alle geluk dat we een privévliegtuig hebben. Ja, ook vliegtuigpech kan voor een pauze dus. Maar het helpt om vrienden te hebben als de koning van Spanje om terug thuis te geraken. Laten we hopen dat dat nu niet nodig is.

En zo mogen wij dus de paus helemaal volgen tot op de luchthaven.

Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het wat lange afscheid in de kathedraal. Dat is altijd moeilijk in te schatten natuurlijk.

die altijd immer rustig blijft. Of zo lijkt het toch. Dat kan handig zijn als ceremoniemeester in de liturgie.

de garde républicaine. Speciale eenheid van de Franse gendarmerie. Die waren er niet bij, als ik me niet vergis, bij de verwelkomingsceremonie.

Maar hebben wel prachtige uniformen. En zij zijn dus eigenlijk de privéwacht, zeg maar, de private wacht, de lijfwacht van de president van de Republiek.

En dat doet al vermoeden dat misschien de president toch aanwezig is. Gezien ook de lijfwacht is opgesteld,

En zo zien we de laatste stappen. Een signaal van de wagens om wat sterker door te rijden. Dat heb ik ook gemerkt. In de kolonnes wordt dus af en toe inderdaad belichting en dergelijke meer gebruikt om te communiceren. Dat is ook logisch. Dat is een makkelijke wijze om iets aan te geven.

prefectus van de apostolische signatuur. En ook kardinaal protodiaken. Betekent eigenlijk dus, de kardinalen zijn onderverdeeld liever in drie categorieën. Je hebt kardinaal diakens, je hebt kardinaal priesters en je hebt kardinaal bisschoppen. En dus de oudste van iedere categorie wordt de kardinaal protobisschop, de kardinaal protopriester of de kardinaal protodiaken genoemd. En deze eerste, de oudste, zeg maar, van die categorieën, die hebben ook allemaal een specifieke rol bij bijvoorbeeld een conclaaf of wanneer een paus komt te overlijden. Of wanneer er een nieuwe paus wordt gekozen. Als ik me niet vergis, is het de kardinaal protodiaken die de aankondiging doet. Dus het was ook kardinaal Mamberti die we hebben gezien die de aankondiging deed van de verkiezing van paus Leo XIV. Dus dat is een voorrecht dat de kardinaal protodiaken heeft om dat te mogen doen.

Het is trouwens een diplomaat, want hij heeft onder meer... Is hij nuncius geweest in Soedan en in Eritrea. Dan is hij gaan werken voor het staatssecretariaat... waar hij secretaris was voor de relaties met de staten. Dat is vandaag de dag Monsignor Richard Gallagher... die er trouwens ook bij is... En dus sinds 2014 voorzitter-president van het Hooggerechtshof van Vaticaanstad. Maar heeft ook gewerkt op apostolische nunciaturen zoals Algerije, Chili, Libanon... en als delegatie van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties.

En daar zien we inderdaad president Emmanuel Macron met zijn echtgenote. En zoals gedacht, dus de aanwezigheid van de presidentiële lijfwacht. Die met hun sabels gepresenteerd klaarstaan.

0: Begroet nog even de president.
1: En happy leave. This is the last time.
2: But this will be. At
1: least on this trip.
3: Yeah, yeah.
0: De president zei net, ik geloof niet dat het de laatste keer is dat we elkaar zullen ontmoeten. En de paus zei allachend, toch wel voor deze trip.
4: Thank you.

Nu, ik zie het vliegtuig van Air France klaarstaan, maar ook nog een ander vliegtuig. Zou het kunnen dat ze denken aan Spanje, aan het gebeuren in Spanje? Het zou kunnen.

En ook leden van het Franse leger die opgesteld staan. In het licht beige is het parade in ceremoniële uniform.

Zo worden nog de laatste dingen aan boord gebracht. Het derde regiment van huzaren. Dat is het regiment dat opgesteld staat. We zagen net de vaandel van dit regiment. Daar komt de bisschop van Metz.

En maakte Frankrijk en ook wij klaar om afscheid te nemen van paus Leo XIV.

Een klein beetje vertraging dus op het programma. Nu, de pauze heeft één groot voordeel. Zijn vlucht vertrekt niet zonder dat hij aan boord zit. Bij ons is dat helaas niet het geval. Kardinaal Dominic Mamberti hier vooraan. Militairen strak in het gelid, met de camera op hun gezicht gericht. Dat is niet altijd makkelijk. En zo ook het wapenschild natuurlijk van Paus Leo XIV aangebracht op het vliegtuig. Zoals dat steeds het geval is. En de twee vlaggen die natuurlijk tonen het land waar hij op bezoek is gegaan en waar hij naar terug gaat. Kardinaal Avelin, ik zie monsieur Richard Gallagher ook klaarstaan. En we horen op de achtergrond enkele, zoals dat heet, plezanterieën uitgewisseld worden tussen de paus en de president.

En normaal was het dus de bedoeling geweest dat het Sébastien Lecornu was, de premier van Frankrijk, die dit zou doen. Maar uiteindelijk heeft het Élysée gecommuniceerd dat de president het zelf op zich wou nemen om de Heilige Vader uitgeleide te doen. En zo wachten we tot alles in gereedheid is om de Heilige Vader uit te zwaaien. En ook enkele bisschoppen natuurlijk van Frankrijk die aanwezig zijn.

En zo kunnen wij dus samen wachten, want dat hoort er nu eenmaal ook bij. Alles moet gecheckt worden of dat alles in orde is. Zodat de pauze aan boord kan gaan.

En ik was ook even aan het kijken. Er is een kardinaal aanwezig van een van de Oosterse katholieke kerken. En als ik mij niet vergis, is dat kardinaal Kovacat van de Syro-Malabar katholieke kerk. Hij werkt ook voor de Romeinse curie, dus dat zou zeker kunnen. Prefect van het dicasterie voor de interreligieuze dialoog. En dat kan zeker natuurlijk omdat er ook een interreligieuze ontmoeting heeft plaatsgevonden vandaag in Metz. We zien de Europese vlag. Doet natuurlijk denken aan Robert Schuman. Op weg naar zaligverklaring, belangrijke figuur, werd ook duidelijk naar voren geschoven hier in Metz. Onder meer tijdens die interreligieuze ontmoeting, maar ook in het Robert Schuman Centrum, is er over gesproken, over het belang van de Europese wortels. Dat het niet mogelijk is om over Europa te spreken zonder over het christendom te spreken. En zo zien we dus dat Paus Leo XIV vooral op authenticiteit heeft ingezet, bij wijze van spreken. Een authentiek gelovige, dat is wat nodig is om de wegen van rechtvaardigheid en vrede mogelijk te maken. Om die te kunnen bewandelen, om aan dialoog te kunnen doen. En zeer zeker met zij die niet geloven, die een andere geloofsovertuiging hebben. En daar horen we echo's uit de boodschap van de paus aan de jongeren in het Stade de France. Ja, dat zal iets zijn dat we niet snel vergeten, denk ik. We moeten het zeggen, de kerk in Frankrijk weet wel hoe ze iets in de verf moeten zetten. Hun hele rijke geschiedenis kwam daar helemaal tot leven. En op het hoogtepunt, dat fantastische vuurwerk dat werd afgestoken van op het dak. Ja, dat voor ons was het al heel indrukwekkend. Wat moet het geweest zijn om erbij geweest te zijn, hè? Daar aanwezig in het Stade de France tussen 80.000 jongeren.

En we hoorden eigenlijk unaniem bij de jeugd. Waarom kunnen we dit niet ieder jaar organiseren? Wie weet is daarmee wel een traditie geboren in Frankrijk. En dat juist op een plaats waar toch wel heel wat moeilijkheden ook zijn. Het is niet alleen een jong bisdom, maar het is een bisdom dat geconfronteerd wordt met tal van uitdagingen. Ook interreligieuze uitdagingen. Het zou mooi zijn mocht daardoor een traditie geboren zijn. Het is de kerk van Frankrijk zeer zeker gegund, zeg maar. En wij mogen hopen en dromen.

ook de muziekappel van de politie is van de partij. We hebben ondertussen toch bijna een half uur vertraging opgelopen. Maar geen zorgen, we blijven erbij. Tot de pauze aan boord is en het vliegtuig vertrekt. We hebben voorlopig nog geen beelden gezien eigenlijk van paus Leo XIV. Er wordt druk gecommuniceerd aan boord. Iedereen is in afwachting. Ook de piloot is nog aan de lijn.

weten niet goed wat er momenteel aan de hand is. Gaat het nog over de laatste check-ups? Dat is even afwachten.

We hebben wel in de afgelopen dagen ook prachtig weer gehad. Ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen aan de opkomst van veel mensen. Die grote getallen die we hebben mogen aanschouwen. De Heer is ons zeer gunstig geweest daarin. En ik zeg ons, want ja, het is en blijft een spirituele rijkdom die de paus brengt door zo'n reis te doen en dan zeker naar een van onze buurlanden. Je kan letterlijk hier in een trein stappen en op een uur sta je in Parijs. Dus dat is echt vlakbij. En die rijkdom hebben we mogen ervaren, mogen delen in de afgelopen dagen.

U kan het op de achtergrond horen dat de motoren wel klaarstaan. Zijn dan van het vliegtuig. Alles is in gereedheid gebracht. Iedereen is eigenlijk wachtende. We zagen de piloot ook al druk telefoneren. We zagen ook mensen aan boord telefoneren. Afwachtende houding voor iedereen momenteel.

een misschien toch wat langer gesprek tussen de paus en de president. Dat zou kunnen. Maar dat is wat speculatie. We zien hier beelden van Monsieur Richard Gallagher. Belangrijk functionaris van het staatssecretariaat. Je kan zeggen de rechterhand van de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin, die niet mee is op deze reis. Deze monseigneur is verantwoordelijk voor de relaties met de staten. Een beetje de minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk van het Vaticaan.

Zo heeft hij onder meer de Heilige Mis gecelebreerd ooit voor de diplomatieke relaties met Noord-Macedonië te vieren. Dat was vorig jaar. En dan denk je, ik ga even een basiliek gaan bezoeken. En dan kwam Monsignor Richard Gallagher naar buiten. En natuurlijk in de loop van de jaren begint men zo die figuren een beetje te kennen. Daar zien we beelden van Paus Leo XIV die naar buiten komt, geflankeerd door president Macron en door zijn echtgenote. Ik denk dat we nu naar het afscheid gaan

En zo betreedt de heilige vader de rode loper. Samen met de president.

0: Très Saint-Père, Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement de la musique de l'arme blindée cavalerie, l'étendard du 3e régiment de hussards, un bataillon d'honneur du 3e régiment de hussards. L'ensemble est placé sous les ordres du colonel Louis-Marie Velu, commandant le 3e régiment de hussards.
1: Begroeting van de leiding van het detachement van het leger. En de president begroet nu ook nog even de kardinalen die zijn meegereisd. Dus onder andere kardinaal Mamberti. Als ook de prefect van het dicasterie voor de interreligieuze dialoog, kardinaal Aveline, aartsbisschop van Marseille. Monsieur Richard Gallagher. Monsieur Ravelli. Monseigneur Bayot, de bisschop, aartsbisschop, bisschop van Metz.
2: Merci de nous accompagner jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'est formidable. Oui, c'est une déplacement. C'est beau. Saint-Père, merci.
3: Monsieur le Président, merci beaucoup.
1: Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, onder meer enkele vertegenwoordigers van de Franse regering, van het leger, marine. Ambassadeur bij de Heilige Stoel. Directeur van het kabinet van de president. En verschillende functionarissen natuurlijk. Die alles in goede banen hebben moeten leiden. Afscheid kunnen nemen van de Heilige Vader. Landmacht en luchtmacht. En zo heeft u iedereen kunnen begroeten, zei de president. Nog even enkele woorden die worden uitgewisseld.

ook nog een begroeting natuurlijk aan de echtgenote van de president. En zo is het tijd voor de pauze om aan boord te gaan van het vliegtuig.

Maar de Heilige Vader nog even wuift naar alle aanwezigen. Begroeting van de boordcommandant, piloten. Toen hij onderweg was naar Metz, heeft hij ook opnieuw plaatsgenomen, trouwens in de cockpit, om even begroetingen uit te wisselen met de piloten. En ja, zo'n vliegtuig wordt natuurlijk begeleid door straaljagers, gevechtsvliegtuigen die wapens aan boord hebben, voor het geval dat iemand het zou ondernemen om een vliegtuig met de paus aan boord aan te vallen. Men wil natuurlijk ten allen tijde vermijden dat zoiets zou kunnen gebeuren. We zagen ook beelden vanuit de cockpit toen hij onderweg was naar Metz. En we zagen hem nu net ook binnengaan om toch even de piloten te gaan groeten. Zo is de paus ondertussen aan boord gegaan van het vliegtuig van Air France. We zien beelden van de Heilige Vader achter het vliegtuigraampje.

En zo wordt alles in kariteit gebracht voor vertrek.

Aéroport Lorraine. Dat is de luchthaven. Van waar de Heilige Vader vertrekt vanuit de mens. Terug richting Vaticaanstad.

met het raampje open, zodat men nog die twee vlaggen kan tonen. De Vaticaanse vlag, geel en wit. En dan natuurlijk de Franse driekleur, blauw, wit en rood.

Met natuurlijk de sleutels van Vaticaanstad op de vlag. Ondertussen werd de trap van het staartgedeelte verwijderd.

Ja, en inderdaad, de privévliegtuig van de Franse president stond toch klaar, zag ik net. Misschien dat hij toch dacht, just in case. Als we een herhaling krijgen van... Spanje. Of misschien was het om gewoon te tonen dat ook hij een mooi vliegtuig heeft. Dat zou ook zeker kunnen.

De paus is ondertussen druk in gesprek, zien we. Aan boord van het vliegtuig Air France dat hem terugbrengt naar Vaticaanstad. Communicatie vanuit de cockpit,

En zo zien we dus beelden van het vliegtuig. Dat zo meteen zal opstijgen. En de paus terugbrengen. Naar huis. Tijd om wat uit te rusten, ongetwijfeld. We mogen het hopen, na zo'n drukke agenda.

En daar horen we de kracht van de motor toenemen

Je hoort de motoren van het vliegtuig dat klaar staat om te vertrekken vanuit Metz, de aéroport Lorraine, naar Fiumicino, Rome. En van daaruit zal de Heilige Vader terugkeren naar Vaticaanstad. En zo, dierbare luisteraars, ja, mochten wij er helemaal tot het einde bij zijn bij deze apostolische reis van paus Leo de 14e naar Frankrijk. Wat een prachtige reis is het geweest. Dankbaar dat we zoveel hebben kunnen meevolgen. Dankbaar ook voor uw verbondenheid, voor uw luisteren naar Radio Maria.

En zo volgen wij de Heilige Vader naar een volgende gelegenheid. De vensters van de cockpit gaan ertussen dicht. En wij gaan ertussenuit, eerbare luisteraars. Van harte dank voor het luisteren. Blijf zeker verder volgen. Morgen ook zijn we er opnieuw met de toespraak aan de Franse president. We gaan ons klaarmaken voor het avondgebed van de gemeenschap Sant'Egidio, dat wij zo meteen gaan meevolgen. In het bijzonder doen we dat ook voor de Heilige Vader natuurlijk, die ondertussen vertrokken is met het vliegtuig. Nogmaals, beste luisteraars, van harte dank. En graag tot een volgende gelegenheid hier bij Radio Maria. En dit bij het einde van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk.

uit het boek Job. Eens leefde er in Oes een onberispelijk en rechtschapen man die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Hij had 7 zonen en 3 dochters en hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en zeer veel dienaren. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewend om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zussen nodigden zij op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich om hen te heiligen. Vroeg in de ochtend bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen. Want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam ook de Satan met hen mee. En de Heer zei tegen de Satan: waar ben je overal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. De Satan antwoordde: hij vreest God niet voor niets. U hebt hem immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. U zegent alles wat hij onderneemt en in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen. Maar pak hem eens aan, tref hem in alles wat hij heeft. Wedde dat hij u vervloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen de Satan: goed, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen van hemzelf moet u afblijven. En de Satan verliet de vergadering. Wel nu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer hun feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, kwam er een bode bij Job met het bericht: de runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen en de sabeërs kwamen ons overvallen. Ze roofden het vee en sloegen de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een volgende kwam met het bericht: een geweldig vuur is uit de hemel gevallen. Het heeft vreselijk huisgehouden onder de schapen, geiten en herders en het heeft ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of weer kwam iemand met het bericht: de Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een vierde kwam met het bericht: uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer. Er kwam een machtige windhoos uit de woestijn en die viel op alle 4 de hoeken van het huis. Het stortte in en uw kinderen vonden de dood. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei: naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend is de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij maakte God geen enkel verwijt. Dit is het woord van de Heer.

Zussen en broers, het boek Job begint als een sprookje. Er was eens. En inderdaad, dit is niet bedoeld als een waar gebeurd verhaal. Maar het is de Joodse manier om wijsheid over te brengen. Niet door een filosofisch traktaat over het lijden, maar door verhalen te vertellen. Het boek Job stelt ten andere niet de vraag, de theoretische vraag van waar komt het lijden, maar het vertelt het verhaal van een man, niet eens een Jood, maar wel een rechtschapen man die de Heer vreest. En die zelfs voor het geval zijn kinderen zondigde, voor hen een offer opdroeg om hun zonde uit de boete, laat ons zeggen. Hij was rijk en rijk was in die tijd een teken, en voor sommige heidenen vandaag ook nog, een teken dat God met hen is. Het leven gaat hen goed. Het gesternte, zouden ze zeggen, is met ons. God met ons als alles goed gaat. Maar het probleem is, als het niet goed gaat, wat dan? En dat is de verleiding die de duivel voorstelt aan Job. En eerst aan God. Ik zeg de duivel, maar eigenlijk staat er de Satan. De Satan is de tegenstander van God. Het gaat hier ook niet om een verklaring te geven van wat het kwaad is, van waar het komt. Of dat dat nu een figuur is, ergens een geestelijke wezen dat we Satan of duivel of zo kunnen noemen. Daar, op die vraag geeft deze, dit verhaal, dit boek geen antwoord. Maar het is de verleiding die in ons opkomt wanneer het ons slecht gaat, dat we dan zeggen dat we God zouden vervloeken. Dat we zeggen, het leven is tegen ons. De liefde bestaat niet. God bestaat niet, want wij lijden. En we zien hier in dit eerste hoofdstuk, dat al een samenvatting is eigenlijk voor het hele boek, dat Job God niet vervloekt, geen enkel verwijt maakt. Want in de loop van het boek Job die worstelt met het probleem, waarom treft mij dit lijden? Dat Job antwoordt, of dat God zich openbaart als de schepper die alles goed geeft en nooit het kwaad geeft. Het kwaad komt niet van God. Hier in dit verhaal komt het van de tegenstander. Maar dat is geen filosofische uitleg, want dat houdt geen stand als we daar filosofisch over nadenken. We hebben geen antwoord op de vraag van waar het lijden komt. Maar we hebben wel concreet de ervaring van het lijden en de vraag, waarom treft ons dat? Waarom moeten we lijden? Of degene die lijdt, waarom moeten wij lijden? Waarom moet er lijden zijn? Op die vraag krijgen we geen antwoord in het boek Job. We krijgen alleen de openbaring dat God de schepper is, die het goed wil en die ons vraagt van met hem mee te zorgen dat alles goed komt. Van mee te vechten tegen het kwaad. Maar dit staat dan niet meer in het boek Job. Maar in elk geval is iemand die godsdienstig is en de Heer vreest, degene die zegt, naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde, naakt kom ik daar naar terug, keer ik daar naar terug. De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend is de naam van de Heer. Laten wij ook, zoals Job, proberen van altijd de naam van de Heer te zegenen en nooit
het kwaad aan hem toeschrijven.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Heer, laat uw gelaat schijnen over ons voor het goede en de vrede, opdat wij beschermd zijn door uw sterke hand, bevrijd van elke zonde dankzij uw hoogverheven arm en verlost van al wie ons ten onrechte haat. Geef eens gezindheid en vrede aan alle bewoners van de aarde, zoals u die gegeven hebt aan onze vaderen toen zij u aanriepen in geloof en waarheid. Geef ook eens gezindheid en vrede aan ons, die uw almachtige naam, die getooid is met elke deugd, gehoorzamen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag staan wij aan het begin van onze derde aflevering die ons meer doet weten over de geschiedenis van Oudenaarde, waar wij ons bevinden, de stad waar Margaretha van Parma ooit werd geboren. Dat mochten we in een vorige aflevering ontdekken. En dat volgde op die mooie rondleiding die we kregen in het Mouwmuseum Oudenaarde door Kim en Shirin. En daar mochten we onder meer de prachtige wandtapijten, verdures en zilverwerk bewonderen. Alvorens wij voeten zetten in de Sint-Walburga-kerk is het ook altijd fijn om even te gaan kijken of er wat groen te vinden is. Paus Leo XIV heeft het in de maand oktober, naar het vooruitlopen op de 4e oktober, dat is natuurlijk de feestdag ook van de heilige Franciscus van Assisi, opgeroepen om de natuur in te gaan en ons te gaan verwonderen aan Gods schepping. En daarom is het altijd interessant om in zo'n pelgrimstochten even te gaan kijken of er een mooi park, vaak gepaardgaand met een mooi kasteel of wat dan ook, terug te vinden is. En dat is zeker ook het geval hier in Oudenaarde. In plaats van dus onmiddellijk wat meer zuidwestelijk te gaan, gaan we in de richting van het noordoosten. Zo nemen we een stukje markt mee en slaan rechtsaf in de Kattenstraat. Vervolgens opnieuw rechtsaf, om dan links in de Gentiel-Antonisplein terecht te komen. En via die weg bereiken wij het Liedspark met het gelijknamige kasteel, de voormalige zomerresidentie van de familie Lietz.

Na de indrukwekkende kennismaking met de wandtapijten van Oudenaarde in het Mouwmuseum Oudenaarde, waar we werkelijk met open armen zijn ontvangen en kennis mochten maken met Kim en Shirin, zijn we ondertussen in het Leedspark aangekomen en staan we vlakbij het kasteel van Leeds. Het is ook het enige kasteel dat Oudenaarde vandaag de dag kent en voormalig zomerverblijf van de familie Leeds, dat in het derde kwart van de 19e eeuw werd ingeplant ten noorden van de geslechtenvesten. Een kasteel in neo-Vlaamse renaissance-stijl, daterend van 1883, en een omringend landschapspark. Maar in enig resterend deel van de vroegere stadswal te vinden is. En die we ook hier aan de linkerzijde van het kasteel kunnen zien. En het wordt eigenlijk omschreven als een eclectisch kasteel dat dateert dus van 1883, verbouwing van het vroegere klassicistische landhuis van 1865. Het omringende park werd grotendeels aangelegd in 1865 tot 1869 in wat men noemt landschappelijke stijl. Een deel van het park werd in 1926 omgevormd tot volkstuintjes. De vroegere naam van het kasteel was Kasteel van de Eindries en was het voormalig zomerverblijf dus van de familie Leeds. Oudenaarde was van in de middeleeuwen tot de 19e eeuw een belangrijke vestingstad door haar strategische ligging aan de Schelde, dat hoorde u al. En deze vesting werd herhaaldelijk heraangelegd. De bestaande muren werden in de 15e eeuw aangepast en tijdens de 80-jarige oorlog van bolwerken voorzien. Versterkingen werden aangebracht onder het Spaanse bewind, maar uitgebreid tussen 1665 en 1678 door Vauban, de architect van koning Lodewijk XIV. De stad zou deze gebastioneerde vorm behouden tot het einde van de 18e eeuw. Op bevel van keizer Jozef II werden in 1782 de stadsversterkingen te koop gesteld. En een deel van de vrijgekomen gronden op de Eindries werden toen al verkocht. Het merendeel ervan kwam in handen van Guillaume Leeds. Tijdens het Hollands bewind maakte de vesting Oudenaarde deel uit van de tweede linie van de Wellington-barrière, een grensverdediging tegen Frankrijk. De eerste plannen dateren van 1819 en stelden voor zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande funderingen van de vroegere omwalling en de bastions. En er werden toen 5 ravelijnen geplant en 2 forten. Leeds die liet hier in het midden van de 19e eeuw een privétuin aanleggen. De familie, en geïnspireerd op de Engelse landschapstuinen, met wandelpaden, met waterpartijen, met fontein, grote grasvelden, prieeltjes en hoogstambomen. De gegevens uit het kadasterarchief vertellen ons ook dat Richard, Charles en Clémence Leeds in 1850 een paviljoen bouwden dat in 1865 dus uitgebreid werd tot een landhuis. Oorspronkelijk neoclassistisch wit gepleisterd, dat weten we door oude foto's, en vervolgens uitgebreid en aangekleed in eclectische stijl. De literatuur vertelt ons dat architect Edmond van de Vivere meewerkte aan de opbouw van het huidige kasteel. Hij studeerde architectuur aan de Academie in Brussel en werkte onder meer mee aan de bouw van het Brusselse Justitiepaleis. Hij was trouwens afkomstig uit een belangrijke kunstenaarsfamilie die in Oudenaarde gevestigd was. Zijn broers waren onder meer
beeldhouwer en aannemer. En mogelijk werkten zij ook eveneens mee aan de verbouwing van het kasteel. Het kasteel met de bibliotheek, de kunstverzamelingen en het omringende park van 6 hectare werd door Amédée Lietz in 1907 bij testament geschonken aan de stad Oudenaarde, op voorwaarde dat de eigendom een publieke functie kreeg ten bate van de Oudenaardse bevolking en dat de begrenzing van het park nooit zou wijzigen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het toegankelijk voor bezoekers, het park, waarbij het vooral een sociale functie kreeg. En de schenking bevatte ook een kunstcollectie, bibliotheek en een collectie munten en penningen. De kunstwerken vormen trouwens de kern van het huidig stedelijk museum van Oudenaarde. De meer dan 4000 boekbanden met uiteenlopende onderwerpen, munten en penningen worden bewaard op het Oudenaardse stadsarchief. Enkele jaren later, tijdens de Eerste Wereldoorlog, zou dit kasteel dienst doen als casino voor Duitse officieren. En na de Eerste Wereldoorlog bood het kasteel tijdelijk onderdak aan de Oudenaardse rechtbank in afwachting van de bouw van het nieuwe justitiepaleis. Het is Charles die de meest gekende van de bewoners van het kasteel was, belangrijke Belgische liberaal politicus, jurist en diplomaat, en historisch gezien mogen we zeggen een van de beroemdste inwoners van Oudenaarde. Het interieur bleef goed bewaard en werd ingericht in neo-Vlaamse renaissance-stijl met fraaie schouwen en eikenhouten lambriseringen. Enkel de centrale inkom heeft nog een neoclassistische aankleding, mogelijk van het oorspronkelijke landhuis. Geritmeerd door gemarmerde pilasters, een stuk plafond met centrale rozet en een marmeren vloer met stermotief. Opvallend is ook het schilderijtje met gezicht op de kerk van Pamelen. De haardwand is betegeld met terracotta tegels met klauwend leeuwmotief. En in de kamer hangen nog enkele schilderijen uit de originele collectie. En staat ook een wit marmeren buste van Charles. Een mooi park met een pittoresk kasteeltje dat zeker kan dienen als verpozing op onze pelgrimstocht hier in Oudenaarde. En zo gaan wij verder op onze pelgrimstocht. We gaan zeker ook nog meer over de religieuze geschiedenis van Oudenaarde te weten komen. In onze volgende haltes. En dan zullen wij uiteraard ook tijd maken voor gebed. We zijn onderweg naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. Hier niet zo ver vandaan. Waar een eeuwenoud beeldje van Onze Lieve Vrouw wordt bewaard. Waar in de 15e eeuw talloze mirakelen zijn gebeurd. Dat is de eindhalte van onze pelgrimstocht. Daar zijn we naar op weg. En dan zullen we zeker ook ruimte maken voor het gebed. Als pelgrims natuurlijk willen we dat zeker ook plaats en ruimte geven op onze tocht. Zo, we gaan het kasteel en het bijhorende park achter ons laten en zetten onze route verder. Wij gaan onze pelgrimstocht verder zetten. Maar zoals u al hoorde, is hier ook een VZW gevestigd die noemt Tuinhier of Tuinier. En zij willen eigenlijk het amateurtuinieren in Vlaanderen stimuleren en vormgeven. Als een gezonde hobby en als antwoord op de uitdagingen van onze huidige maatschappij. Waaronder meer stress, burn-out verschijnselen, zinloze tijdsbesteding. Ze willen ook de mensen stimuleren om milieuvriendelijk kweken van eigen groenten en fruit aan te leren en hen sensibiliseren voor het belang van gezonde producten. De siertuin die men hier kan vinden is een oase van rust en genieten. Tuinbeleving gecombineerd met tuinplezier. Het leren begrijpen van de natuur en gebruik maken van
De natuurlijke vrienden, zorg voor een harmonie in de tuin. Geen theoretische benadering, maar een jarenlange praktijkervaring die zorgt ervoor dat zelfs de meest moderne trends bij hen aan bod komen. En dus men kan daar lid worden van die VZW. Ze hebben verschillende van die volkstuinparken in verschillende provincies ook. Dus ook dat kan u hier in het Liedspark terugvinden. Van hieruit gaan we een stukje wandelen opnieuw. We wandelen het park uit en komen al snel aan de Leeuwenfontein, die u ook hier in Oudenaarde kan bewonderen, vlakbij het Jezuïtenplein. En dat vertelt ook iets over de religieuze geschiedenis van Oudenaarde.

Ondertussen staan we aan de zogenaamde Leeuwenfontein. Een ander herkenningspunt dat u ook kan terugvinden in Oudenaarde. En zijn we onderweg naar het Jezuïetenplein. Nu, dat is geen toeval, want de Jezuïeten die zijn in Oudenaarde opgericht in 1615. In mei 1616 werden de leergangen geopend in gehuurde huizen in de Broodstraat. In 1618 volgden daarbij enkele aankopen van verschillende huizen en zodoende werd de school overgebracht naar Krekelput. Door daar nog andere aankopen aan toe te voegen, werden de Jezuïeten eigenaar van het gehele bouwblok tussen de huidige Krekelput en Jezuïetenplein. En daar staan we eigenlijk vlak aan. De klaslokalen werden in 1632 overgebracht naar het Jezuïetenplein. En in 1625 kreeg men toelating om de onderwijsinstelling om te vormen tot een college. De kerk, opgericht in 1619, werd in 1634 vervangen door een groter exemplaar, maar op haar beurt volledig gesloopt in 1777. Een nieuw imposant klooster, een van de grootste gebouwen van de stad, maar in 1971 gesloopt, werd gebouwd in de periode van 1664-72 achter de kerk. Maar daar blijft dus vandaag de dag niets meer van over. Het oude spreekhuis met poort- en schoolgebouw werd vermoedelijk in 1700 vervangen door een nieuw poortgebouw met klassen op de bovenverdieping. En dit gebouw, de huidige woning Jezuïetenplein nummer 24, werd op historische wijze hersteld in 1875 en 1913. Het blijft een goed voorbeeld van barokke bouwkunst.

nu aan de voordeur van de Sint-Walburgakerk. Vlakbij het huis van Margaretha van Parma, waar we in een vorige aflevering mochten mee kennis maken. En hier niet ver vandaan vinden we een gebouw dat heet het Bisschopskwartier. Het maakt deel uit van het complex van het Onze Lieve Vrouw Hospitaal en doet dus ook denken aan een deeltje van de religieuze geschiedenis en de zorg voor de armen en de zieken van de zusters Bernardinen. Het gebouw ontstond eigenlijk in het begin van de 17e eeuw. Een periode waarin Oudenaarde zich herstelde van de politieke en religieuze conflicten die de zuidelijke Nederlanden hadden geteisterd. Het bisschopskwartier werd gebouwd in 1622 naar ontwerp van Simon de Pape, een lokale bouwmeester. Opgetrokken in een renaissance-stijl. En dat is wel opvallend, in een stad waar eigenlijk lange tijd de gotiek vooral de toon aangaf. Een duidelijk symmetrische gevel, het gebruik van natuursteen en de horizontale opbouw geven het gebouw een statige, mogen we zeggen evenwichtige, uitstraling. Het heet wel bisschopskwartier, maar het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met een vaste verblijfplaats van een bisschop of een bisschoppelijk paleis. Wel was het een ontvangst- en verblijfgebouw voor bisschoppen van het bisdom Gent en andere hooggeplaatste geestelijken die Oudenaarde bezochten. Vandaar de link. Het had ook een administratieve en representatieve functie binnen het hele complex van het Onze Lieve Vrouw Hospitaal dat teruggaat tot de 13e eeuw. Eeuwenlang was het een cruciale instelling voor de zorg van zieken, armen en pelgrims. In de 17e eeuw werd deze zorg meer georganiseerd, wat leidde tot nieuwe gebouwen met specifieke functies. Waaronder dus ook dit bisschopskwartier. In de 18e en de 19e eeuw verloor het gebouw zijn oorspronkelijke functie en werd het gebruikt voor eerder praktische doeleinden zoals huisvesting van personeel en opslag. Rond 1900 echter groeide het besef van de historische en tevens architecturale waarde van het gebouw, wat leidde tot restauratie. En vandaag is het dus beschermd erfgoed, samen met de Sint-Walburgakerk, het Begijnhof dat we zo meteen nog gaan bezoeken en het hospitaal, een belangrijke historische kern van Oudenaarde. En het is dus allemaal begonnen in die 13e eeuw, waarbij het Onze Lieve Vrouw Hospitaal werd opgericht als een opvangplaats voor zieken, armen en pelgrims. In 1559 volgt de oprichting van het bisdom Gent en Oudenaarde komt onder dit bisdom.

territorium te vallen onder de verantwoordelijkheid ook van de bisschop van Gent. Uiteindelijk wordt het bisschopskwartier dus in 1622 gebouwd, zoals we daarnet al mochten vernemen. Heel interessant om die dus gebouwen die echt deel uitmaken van de geschiedenis van de stad Oudenaarde, en zoals u kan horen, onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van de religieuzen in de stad, om die ook hier te mogen ontdekken. En alvorens we hier binnen gaan en ook zeker ruimte willen maken opnieuw voor het gebed, wil ik hier toch graag nog wat meer ontdekken samen met u over de geschiedenis van deze prachtige kerk. Ja, het is ook een grote kerk. Het is een decanale kerk, daarvoor een collegiale. Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde, de linkeroever, van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het zuidwesten van Oudenaarde. De eerste kerk werd vermoedelijk opgericht op het einde van de 10e eeuw, begin van de 11e eeuw, samen met de nederzetting met een belangrijke handelsactiviteit. We mogen ervan uitgaan dat dat kan gebeurd zijn op initiatief van de graaf van Vlaanderen, die in 1027 het patronaat van de kerk verwierf van de bisschop van Doornik en dat ook tot het einde van het ancien regime behield. Ook het feit dat de heilige Walburga, die we zo meteen ook beter gaan leren kennen, als patrones gekozen is van deze kerk, een patronaat dat voornamelijk verspreid werd in stedelijke nederzettingen in de 10e eeuw, bevestigt ook dus de vrij late oprichting. In 1030 is er een vermelding van het overbrengen van de relieken van Sint Walburga en de statenvergadering van bisschoppen en adel in de kerk onder Boudewijn de Vierde, de graaf van Vlaanderen. Er is echter nooit archeologisch onderzoek gebeurd, waardoor dat er over het oudste kerkgebouw eigenlijk niets gekend is. Vanaf 1150 zal men de heropbouw van de kerk beginnen in Doornikse steen, ingewijd in 1159. Men krijgt dan een groot rechthoekig koor, de kruisingstoren en later een uitbreiding van het koor met een noordelijk zijkoor en de toevoeging van de hoektorentjes, die men kan bewonderen van buitenaf, begin de 13e eeuw. Ter ere van de Bourgondische hertog Jan zonder vrees werd een apsis bijgebouwd in de periode 1407-1409. Bekijken we de kerk even aan de buitenkant, dan zien we twee duidelijk onderscheiden delen. Het oude oostelijke koorgedeelte van Doornikse steen in vroeggotische stijl. De westtoren en eerste travee van het schip, Balegemse zandsteen en Brabantse gotiek. En zij werden vanaf 1423 tot de periode 1500 ongeveer gebouwd voor het oude, in 1506 gesloopte schip. Ook de klokkentoren werd natuurlijk bijgebouwd in 1510. Kwamen nog drie van de volgende traveën tot stand en deel van het transept dat werd overwelfd in 1514. Periode 1534, ja, dan vallen die werken volledig stil. We krijgen een verrijking van elementen van het interieur dan in de loop van de 16e eeuw. Maar zoals we al hadden aangegeven bij het begin van onze tocht, heeft het gebouw enorm geleden onder de beeldenstorm. Wat betreft toch zeker de binnenkant. Kerkgebouw zelf had weinig te lijden, want het werd ook gebruikt later als tempel. We krijgen een herinrichting van het interieur zowat het begin van de 17e eeuw. Doxaal, nieuwe altaren. De oudste nog bewaarde in de kerk is gedateerd in 1614. Dan komt er de oprichting van de torenspits, de overwelving van de klokkenkamer en achthoekige bakstenen kern met een peervormig dak, een belvedère
en verschillende hoektorentjes met bekronende spitsen, zoals men dat noemt. In de loop van de 17e tot de 18e eeuw krijg je dus een modernisering ook van het meubilair, onder meer door het wegnemen van het maaswerk der vensters in 1765 en de bepleistering van het koor in klassicistische stijl, ook ongeveer rond die periode. In 1804 slaat het noodlot toe en blikseminslag vernielt de torenspits. Zo rond 1900 krijgen we een eerste grote restauratie van het gebouw, waarbij dus die pleistering van het interieur opnieuw wordt weggehaald. Een proces dat in de loop van de jaren, als we in verschillende kerken in Vlaanderen komen, terug te vinden is. Dus waarbij dat men opnieuw de kerk terugbrengt naar de gotische stijl, die meer beantwoord aan de oorspronkelijke stijl van de gebouwen. En dan worden ook neogotische glas- en loodramen geplaatst, die trouwens echt de moeite zijn om hier te komen bewonderen. We gaan het zo meteen ook zeker daarover hebben, wanneer we even wat plaats en rust en tijd voor gebed kunnen nemen in het koor. In november 1918 zou het kerkgebouw zware oorlogsschade lijden, voornamelijk aan de toren en het oostelijke koorgedeelte, waardoor een tweede restauratie nodig was. In de periode 1950 ongeveer krijgen we dan de herstelling van het gebouw dat ook geleden heeft onder de Tweede Wereldoorlog. Het is tijd voor ons om kennis te maken met de kerk zelf. We gaan even rondwandelen in het gebouw en nemen dan plaats in het koorgedeelte waar we de Heer zullen groeten.

En u kan het ondertussen misschien horen, dierbare luisteraars. We zijn de ongelooflijk indrukwekkende Sint-Walburga-kerk binnengewandeld. En terwijl ik binnenwandelde, zagen we al ondertussen een oude bekende voor ons. Shirin uit het Mouwmuseum Oudenaarde, die even met een studente hier binnenwandelt om wat uitleg te geven over de prachtige wandtapijten die in het koorgedeelte van de kerk te bewonderen zijn. Opnieuw die typische kenmerken van de Oudenaardse verdure die men hier kan herkennen. Uiteraard ook met religieuze taferelen. Zoals u al kon horen zijn het zowel beeldtapijten als religieuze taferelen uit de Bijbel waarvoor Oudenaarde gekend was en is. Een heel mooi gouden tabernakel, omringd door prachtige glas- en loodramen. En daar zijn we werkelijk door omringd. Een prachtig schouwspel van kleuren, van vakmanschap. En dat allemaal om God te eren. Dat is ook iets wat we steeds moeten beseffen, dat wanneer we een kerk binnenkomen, de kunst, de schoonheid, het goudsmeedwerk, het vakmanschap in de eerste plaats een uitdrukking zijn van de liefde voor God. En zeker ook voor de naaste. Want het zijn wij die er mogen van genieten. Ik was daarnet al even bij eerwaarde heer deken Luc van de Velde gaan aankloppen. Maar hij was helaas in een vergadering. Dus was niet mogelijk om hem te spreken te krijgen. Toch niet voor een uitgebreider interview. Maar we willen hem bij deze zeer hartelijk danken voor de mogelijkheid en de gelegenheid om in de kerk zelf even deze opnames te mogen maken. We hebben ondertussen neergeknield voor het tabernakel en bevinden ons zo in de aanwezigheid van de Heer. Heer Jezus, wij danken u voor de schoonheid, voor al die mensen die hun talenten ingezet hebben voor de naaste en voor u, om schoonheid te schenken aan uw kerken, aan onze plaatsen waar we tot u kunnen bidden, waar we ons kunnen laten verwonderen om zo onze ziel gemakkelijker open te stellen voor het gesprek met u. Heer Jezus, wij vragen u om bij ons te zijn op deze weg, op weg naar onze Lieve Vrouw van Kerselare. Breng genezing daar waar nodig en geleid ons tot het eeuwige leven. Amen.

En als men de glas- en loodramen bestudeert, dan krijgt men eigenlijk een Bijbelse catechese. In het eerste venster, in de glasramen, in het koorhoofd, zien we namelijk bovenaan de roeping van de leerlingen. Daaronder de bekoring van Jezus in de woestijn. Vervolgens de Samaritaanse vrouw bij Jezus. En daaronder de bruiloft te Kanaan. De genezing van de doofstomme, met daaronder Jezus verjaagt de kooplui uit de tempel. En helemaal centraal staat de kruisiging, met daaronder een tafereel dat het verhaal van de Emmausgangers uitbeeldt. Daarnaast de genezing van de jongen van Nain. Met daaronder de genezing van de knecht van de 100 man. Petrus wandelt over het water naar Jezus. En de genezing van de schoonmoeder van Petrus is ook afgebeeld. De opwekking van Lazarus in het 7e venster, met daaronder de boetvaardige zondares in het huis van Simon. De vensters van 4 tot en met 7 zijn vervaardigd in 1915... en werden voor de vijanden achter het koor verborgen. Maar zij zijn vernield door de Duitsers in november 1918. En in het jaar 1922 werden ze gerestaureerd en geplaatst. En als men dan gaat rondkijken, dan ziet men opeenvolgend dus verhalen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament afgebeeld. In prachtig gekleurde glas- en loodramen. Het geeft een hele bijzondere sfeer, als we zo kunnen zeggen, aan dit gedeelte van de kerk. Moment voor ons om het even stil te maken. Te bidden. En God te danken voor deze dag.

Je hoort het, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Walburgakerk hier te midden van Oudenaarde. Nu, de heilige Walburga, wie was zij eigenlijk? Want het is een naam die we zeker al eens hebben gehoord. Misschien als we ergens in Vlaanderen een kapel of een kerk zijn tegengekomen. Maar de geschiedenis van de patrones van deze kerk was mij ook eerder onbekend. Als we gaan zoeken naar de wortels van de patrones, dan komen we terecht in het oude koninkrijk Wessex in Engeland in de 8e eeuw. Vermoedelijk is zij geboren rond het jaar 710. Ze kwam ter wereld in een begoede familie die gelieerd wordt aan het toenmalige koningshuis van Wessex. En haar vader was Richard of Wessex. Haar moeder heette Woona. Een belangrijke rol in haar leven was weggelegd voor haar oom, Winfred, die wij beter kennen onder zijn latere naam, Bonifatius. Naast Walburga werden nog een aantal kinderen in het gezin geboren. Men denkt dat ze met 6 waren. Slechts 2 broers zijn bekend gebleven, Willibald en Winibald. Ze zullen allebei een grote rol spelen in het leven van Walburga. Over de moeder weten we niets. Mogelijk is ze vrij vroeg overleden. Vader Richard trok met zijn beide zonen op pelgrimstocht naar het heilig land in 721, maar stierf onderweg in Italië, waar tot op de dag van vandaag zijn graf kan bezocht worden in de kathedraal van Lucca. Het was de gewoonte in de 8e eeuw om kinderen van begoede families een opleiding te geven in een klooster. Zodoende werd Walburga als kind toevertrouwd aan het nog jonge klooster van Wimborne. Gedurende ongeveer 26 jaar zou ze daar verblijven en een opleiding genieten volgens de regel van Benedictus. Dergelijke aanpak was in die tijd gewoon. De jonge mensen leerden er lezen en schrijven, deden er de toenmalige kennis op en leerden er ook verantwoordelijkheid opnemen. Ondertussen was Bonifatius door paus Gregorius II naar Germanië gestuurd om er te evangeliseren. En voor die missie had hij helpers nodig, zoals de broers van Walburga. Hij hield echter ook contact met de Engelse kloosters en schreef Teta, de abdis van Wimborne, met de vraag om zusters voor zijn missie in Germanië te sturen. In Wimborne waren heel wat familieleden van Bonifatius ingetreden. Zijn zus, Leoba, die een belangrijke rol zou spelen in zijn missiewerk, onder andere. Aanvankelijk was de abdis niet bepaald enthousiast, maar Bonifatius bleef aandringen en schreef dat de abdis vertrouwen moest op Gods leiding en genade. En ook in haar eigen nadeel. Zij had de zusters immers een gedegen vorming meegegeven. Uiteindelijk kwam er een akkoord en ergens midden de jaren 40 van de 8e eeuw vertrokken 29 medezusters uit Wimborne naar Duitsland, waaronder Walburga. De Peregrinatio Christi was een gekend fenomeen in de toenmalige Engelse en Ierse kloosters. Men liet zich als zwervers van Christus zenden om ergens in het onbekende aan te komen om daar de goede boodschap van het evangelie te verkondigen. Na de overtocht van de zee trokken ze via de Rijn stroomopwaarts tot diep in Duitsland. Hun bestemming was Mainz, waar Bonifatius hen opwachtte. Vandaar verliep de tocht verder naar Tauberbischofsheim. Daar had Bonifatius alle voorbereidingen getroffen voor de vestiging van een vrouwenklooster. Zijn zuster zou er de leiding krijgen en Walburga verbleef er 2 jaar.
In 752 stichten de beide broers het klooster van Heidenheim in Hanenkam, 35 kilometer noordwestelijk van Eichstätt. Wunibald werd er verantwoordelijk, terwijl Willibald als bisschop van Eichstätt werd aangesteld. Deze stichting uit het niets zou een steunpunt worden van de evangelische missie in de streek van Beieren. In de buurt werd een tweede klooster opgericht voor zusters onder leiding van Walburga. Wunibald was erg gerespecteerd, doch hij werd ook geplaagd door zware ziekte, wellicht reuma. De drie laatste jaren van zijn leven leed hij enorm. In 758 had hij nog vele plannen, maar zijn toestand verergerde en op 18 december 761 overleed hij in Heidenheim. Na de dood van Wunibald krijgt Walburga de opdracht om het dubbelklooster te leiden als abdis. Walburga leidde reeds de gemeenschap van monialen, maar nu tevens de gemeenschap van monniken. In Engeland waren dubbelkloosters een normale zaak en werden ze vaak bestuurd door vrouwen. Heidenheim is het eerste dubbelklooster op het vasteland. Gedurende ongeveer 20 jaar zou Walburga deze taak op zich nemen. Haar betekenis en bekendheid zou uit deze periode voortkomen. Toch weten we bijna niets over de manier waarop ze dit heeft gedaan, op enkele legenden na. De rol van de abdis toen was de verantwoordelijkheid over deze grote gemeenschappen, maar tevens waren er in die tijd hele families die trachten onder de vleugels van de abdij werk en onderkomen te vinden. In de 8e eeuw moest een abdis dus ook waken over en zorgen voor de mensen en de goederen in de streek rond zo'n religieuze vesting. Haar wijze van omgaan met mensen en hun problemen moet indruk gemaakt hebben, want daar is de bewondering voor haar ontstaan. Zelf bleef ze een Benedictijnse kloosterlinge en speelde haar leven zich voor een deel in de stilte af, gevoed door gebed, lectuur en vorming. Ze neemt deze taak waar tot aan haar dood op 25 februari 779. En dus nee, Walburga is nooit in Oudenaarde geweest. Haar relieken bevinden zich in Eichstätt en Veurne. Door toedoen van de graven van Vlaanderen kwam er echter ook een reliek in Oudenaarde terecht. Zelf hadden ze die verkregen van een Karolingische vorst. Dankzij die graven van Vlaanderen vinden we Walburga terug in Veurne, Brugge, Ieper, Antwerpen en Oudenaarde. De aanwezigheid van haar reliek in Oudenaarde omspant wellicht reeds een periode van 1000 jaar. Bij de herstructurering van parochies in het bisdom Gent in 2016 werd dan ook resoluut gekozen om het verband tussen de stad en de parochie en deze heilige vrouw te behouden. Interessante geschiedenis van de heilige Walburga. Een zeer stemmige plaats om even te bidden, te verpozen, u te laten grijpen door verwondering van de glas- en loodramen, van de prachtige wandtapijten. Voor ons is het tijd geworden om even te knielen bij het tabernakel en verder te gaan, dierbare luisteraars. We zetten onze tocht verder naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Gaan we nog even verder in het gebouw, dan merken we trouwens ook nog 5 grote zijkapellen die gewijd zijn aan verschillende patroonheiligen van de gilden, van de neringen en de broederschappen. Ook echt de moeite om te komen bewonderen. Ook prachtige kunstwerken hier te bewonderen, onder meer de tenhemelopneming van Maria, een schilderij van De Kraaier, in 1652 geplaatst op het vandaag de dag verdwenen barokke altaar van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.
En ook nog verschillende schilderijen uit de 17e eeuw, onder andere. Dus heel wat 16e en 17e eeuwse schilderijen zijn hier te ontdekken van de Vlaamse school en ook 4 portretten van de priesters-martelaars die gevallen zijn tijdens de beeldenstorm. Er is een 14e eeuwse gepolychromeerde houten pietà, ook een 16e eeuws beeld van de heilige Barbara in Balinchemse steen, 12 17e eeuwse apostelenbeelden van avennesteen op sokkels in het schip. Ook het marmeren hoogaltaar van 1904 in neogotische stijl met prachtig in koper gedreven verguld tabernakel is zeker de moeite om hier te komen bekijken. En dan zeer zeker ook de verschillende Oudenaardse wandtapijten en verdures die men in het koorgedeelte van de kerk kan bewonderen. Er zijn ook verschillende graven hier te vinden, namelijk het praalgraf van de gouverneur onder Lodewijk XIV, Talon, het grafmonument van de 4 priesters-martelaars van Sint-Walburga, die werden verdronken in de Schelde door de Geuzen, de protestanten, in 1572. 2 grafstenen ook uit het begin van de 15e eeuw, die gedeeltelijk werden vernield door de beeldenstormers.

Heldenstorm zullen we in een volgende aflevering nog wat geschiedkundig plaatsen, ook in het kader van dus de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Volgende keer ontdekken wij onder meer het wat verborgen Begijnhof van Oudenaarde. En zullen vervolgens de Schelde, waar zoveel katholieken het leven zijn verloren, oversteken, richting onder meer de kerk van Onze Lieve Vrouw van Pamele. En dat heeft ook natuurlijk te maken met de Heer van Pamele en de geschiedenis die daaraan verbonden is. En dat brengt ons zo naar de abdij van Maagdedalen, die we nog tegenkomen wanneer we verder koers zullen zetten in de richting van het eeuwenoude beeldje van Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Dat is voor een volgende keer. Zoals steeds dank ik u van harte, dierbare medepelgrims, voor uw meewandelen, voor uw gebed en voor uw luisteren. En dan treffen we elkaar ongetwijfeld een volgende keer hier in de Sint-Walburgakerk, waarna wij onze Oudenaardse route verder zullen zetten. Van harte dank en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed.

mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want U ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd,
en in de

leven der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorsten, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug u wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het vijfde hoofdstuk, opstellen van het behandelplan. Op een ochtend vraagt ze me, terwijl ze zich tot dan toe erg naar gevoeld heeft, om viltstiften, vellen papier en een schaar. Die geef ik haar. Ze brengt de hele ochtend door met kleuren en knippen. Ze maakt een heel bezige indruk. Ze lijkt zelf vrolijk. Ik ben blij. Na de schok van de ziekte en alle verstoringen die de behandeling heeft meegebracht, lijkt ze weer smaak in het leven te krijgen. Haar activiteit doet een steen van mijn hart vallen. Dank u, God. Tegen de middag komt ze me triomfantelijk laten zien wat ze haar knutselwerk noemt. Ik bekijk het en mijn hart slaat een slag over. Want wat ze daar met zoveel zorg gemaakt heeft, waar ze de hele ochtend mee bezig geweest is door middel van knippen, kleuren en plakken, dat is een kerkhof. In drie dimensies. Oh, een mooi kerkhof. Heel blij. Met kruisen in allerlei kleur. Groen gras en allerlei bloemen. Maar toch een kerkhof. Ik verbleek en vraag haar. Maar liefje, waarom heb je een kerkhof gemaakt? Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, antwoordde ze. Nou, dat is omdat ik graag bid en op een kerkhof zijn er veel kruisen. Maar had je niet iets minder droevigs kunnen maken? Maar een kerkhof is helemaal niet droevig. Het betekent dat mensen bij Jezus zijn. Dan legt ze verder uit, eigenlijk wil ik een stad maken. En omdat de steden rondom kerken gebouwd zijn, ben ik begonnen met een kerkhof. Maar waarom ben je dan niet begonnen met een kerk? Dat weet ik niet. Ik heb het zomaar gedaan. Ik geef geen antwoord, maar ik ben wel ongerust. Toen ik haar zei dat ze misschien niet beter zou worden, leek het niet of dat haar afschrikte en was ze alleen maar bang dat ze niet zuiver genoeg was om regelrecht naar de hemel te gaan. De dood op zichzelf lijkt haar geen angst in te boezemen. Ze spreekt er niet met ons over. Maar nu opeens bouwt ze er symbolen omheen. Ik denk bij mezelf dat ze in stilte heel veel nadenkt. En dat klopt ook wel. Ze is een nogal gesloten natuur. En dat knutselwerk uit naam van haar spreekt. Ik vermoed dat ze haar angst verzwijgt en ik besluit om er met de heer de Brule, de priester, over te gaan spreken. Dat doe ik de volgende dinsdag, als hij, zoals gewoonlijk, Anne Gabriël komt voorbereiden op de sacramenten. Als hij weggaat, geeft hij me de verklaring. Ik had Anne Gabriël gevraagd om voor de volgende keer iets te knutselen. Zij vertelt dat ze hem trots haar werk heeft laten zien en erbij heeft gezegd: ik weet zeker dat u, als ik u mijn kerkhof laat zien, zult vragen: waarom heb je een kerkhof gemaakt? En Anne Gabriël, wat heb je geantwoord? Hetzelfde wat ik u gezegd heb, dat ik een stad wilde maken en dat ik daarmee begonnen was. Niemand gelooft me, maar zo is het wel gegaan. Anne Gabriël is zo trots op haar kerkhof dat ze het op haar nachtkastje zet. Voor ons is dat moeilijk als we haar 's avonds goedenacht komen kussen. Ze houdt het zo een aantal maanden naast haar bed.
dan stelt Alexander haar op een dag voor. Goed, dat kerkhof, zullen we dat opruimen? Ze bergt het dan op bij haar schatten. Na haar dood vinden mijn zussen het bij haar spulletjes. Het knutselwerkje dat de priester haar gevraagd had, is voor mij aanleiding om te beseffen dat zij, hoe jong ze ook is, al een idee heeft van de hemelse werkelijkheid. Ze zegt ongerust: ik weet echt niet wat ik voor meneer de Brulle moet maken. Ik heb er geen idee van. Waarom knip je niet een kruisbeeld uit? Een kruis? Ja, misschien, maar dat is toch niet erg origineel. Niet als je erbij zet wat het kruis voor jou betekent. We praten een hele tijd over wat ze zou kunnen maken. Ik zie dat het idee in haar aan het ontstaan is. Dan stuurt ze me weg. Het is voor elkaar. Ik weet wat ik ga maken. Ze knipt en kleurt weer aandachtig en besteedt heel wat tijd aan haar werk. Ten slotte brengt ze het me. Ik krijg een groot uitgeknipt kruis te zien. Bovenaan heeft ze God getekend en daaronder heeft ze geschreven: de goede God. In het midden van het kruis heeft ze de Heilige Maagd getekend, in het blauw gekleed. Daaronder heeft ze geschreven: mama. Onderaan staat een menigte menselijke figuren op het gras. Er gaan rode stralen vanuit. Die bereiken andere mensen die weer op een derde van de dwarsbalk geplaatst zijn. Ze geven weer gele stralen af naar de mensen op het gras. Ik vraag haar om haar tekening uit te leggen. En dan zegt ze dit: onderaan, dat zijn de mensen. Door hun gebeden en offers kunnen ze de zielen uit het vage vuur bevrijden. En die zijn daar. Ze wijst de groep in het midden aan, de voet van het kruis. En ze beschermen op hun beurt de mensen. Dat wordt aangegeven door de stralen die naar boven en naar beneden gaan. En de dame in het blauw, wie is dat? Dat is onze lieve vrouw. Je hebt er mama onder geschreven. Ze bloost hevig en zegt enigszins gegeneerd: dat is toch omdat ik haar mama noem. Ik ben verrukt over de doorzichtigheid van die kinderziel. En ook door haar volwassenheid is haar tekening niet een prachtige visie op de gemeenschap van de heiligen en de onbewuste boodschap van haar aan ons, dat ze ervaart dat het lijden niet voor niets is, dat zij ook zelf kan deelnemen aan de verlossing van de zielen, dat ze onze lieve vrouw, die ze met name mama noemt, in het midden van het kruis getekend heeft, toont welke plaats zij in haar leven inneemt. Een plaats die van dag tot dag belangrijker zal worden, zoals we tot ons geluk iedere dag kunnen waarnemen. Maar ze onthult ook de betekenis die de Moeder Gods als medeverlosser geeft aan het lijden. Als ik wat afstand neem, bedenk ik, door de analogie van die naam mama, die ik als de mijne beschouwde, dat ze me tegelijkertijd laat weten dat ik haar in haar lijdensweg zal begeleiden. Ik bedenk vaak dat het zwaard van het lijden ons ouder hart heeft doorboord, maar dat men ons zalig zal prijzen. Dat we Anne Gabriël hebben voortgebracht en haar naar de hemel begeleid hebben, zoals onze lieve vrouw de verlosser heeft voortgebracht en hem tot aan het kruis heeft begeleid. Enkele dagen later, op 24 maart, zal ze een ander kruis maken, waarop ze zal schrijven: offer, goede daad, opdragen en lijden.
Wanneer ze die aan haar vader laat zien, legt ze hem uit. Ik ga de offertjes die ik in de loop van de dag breng opschrijven. Als ik dan later groot ben, dan weet ik hoeveel offers ik in mijn leven gebracht heb.

Zesde hoofdstuk. Tweede chemokuur. De tweede kuur wordt eind maart gegeven. Die verloopt minder goed dan de vorige. Alexander gaat deze keer met Anne-Gabriël mee, zodat ik me kan bezighouden met Alex, die nog geen maand oud is. Nu hij verlof heeft om zijn schip te verlaten, heeft hij een functie aan wal gekregen en daardoor kan hij gemakkelijker vrije dagen opnemen. Mijn zus Marie-Estelle is gekomen om me te helpen en brengt heel haar levenslust mee. Ze organiseert uitjes, geeft 's nachts de flesjes en maakt een einde aan de onophoudelijke telefoontjes die me aanvielen. We hebben dan maar één mobiele telefoon en die is voor diegene die met Anne-Gabriël meegaat naar La Timon. Daardoor neem ik altijd onze vaste telefoon aan, bang dat ik een gesprek met Alexander zal missen. Op woensdag gaan we onze zieke opzoeken. Ze is 2 dagen eerder met haar kuur begonnen. We vinden haar bleekjes. Ze doet moeite om haar peettante te verwelkomen. Maar je kunt zien dat ze het moeilijk heeft. Ze geeft vaak over. Ze mist mij. Zoals de eerste keer wordt haar terugreis nogal bemoeilijkt door regelmatig braken. Maar ze hervindt sneller haar krachten. De chemotherapie heeft een heel heilzaam ontstekingsremmend effect, zodat ze minder te lijden heeft van de effecten van de tumor. De aften worden minder. Bovendien is ze heel blij haar peettante weer te zien, op wie ze erg gesteld is. Die heeft haar altijd erg verwend, en meer nog sinds ze ziek is. Geen wens van haar petekind laat ze onvervuld, door steeds kleine of grote, trouwens meestal grote, pakjes te sturen waarover het kind altijd verrukt is. Op een dag echter, nadat ze net weer een prachtig cadeau gekregen heeft, zegt Anne-Gabriël tegen me: "Mama, mijn peettante verwendt me veel te veel. Dat is niet verstandig." "Maar liefje, dat komt omdat ze zoveel van je houdt. Ik denk zelf dat je haar liefste petekind bent." "Ik houd ook erg veel van haar, maar toch, zoveel cadeaus heb ik niet nodig." Ze is dan ook erg teleurgesteld als ze ziet dat haar tante al zo snel na haar thuiskomst weer vertrekt. Haar kinderen die ze heeft uitbesteed om mij te komen helpen, hebben haar nodig. Mijn zus, die altijd erg aanwezig is, stuurt haar regelmatig mooie gedichten, vol liefde en spiritualiteit. Eén ervan raakt haar bijzonder. Het is in een kinderhandschrift geschreven in roze letters. Maar de tekst is mooi, zo mystiek, dat we na het lezen ervan stil blijven om erover na te denken. De thuiskomst van de chemokuur brengt voor ons ook een bijzonder moeilijk moment mee: de haaruitval. Ik zie dat moment met angst en beven tegemoet sinds het ons 3 weken eerder is aangekondigd. Ik zie er zo tegenop haar die mooie bruine krullen te zien verliezen, waarmee zij de eerste is in de familie. Ze zijn prachtig, soepel en zijdezacht, met een wat roodbruin weerschijn. Om dat psychologisch trauma te overwinnen, stelt Alexander voor om ze te laten gebruiken voor een Jezuskindje. Ik heb inderdaad, sinds Anne-Gabriël heel klein was, haren van haar gestuurd naar de Carmelitessen van Alençon, die er hoofdjes van Jezuskindjes van was mee bedekken. Nu nog strelen we met ontroering haar kinderkullen,
die we nog bezitten dankzij dat Jezuskind. We wisten al een paar dagen dat de haaruitval eraan zat te komen. Niet alleen omdat haar kussen bij het wakker worden vol haren zat, maar ook omdat Anne Gabriël veel pijn in haar schedel had, die onmogelijk te verlichten was. Zo ontdekken we dat de haaruitval lichamelijk pijnlijk is voordat de geestelijke pijn ervan komt. Op een ochtend, als ik haar haar doe voordat ze naar school gaat, neem ik met de borstel een grote toef haren mee. Ik waarschuw haar. Liefje, ik geloof dat je haar gaat uitvallen. Ze kijkt even naar de pluk haren en kijkt me dan bedroefd aan. Maar ze zegt niets. Inwendig bid ik tot onze lieve Heer om me te helpen en ga door met haar haren te doen. De haren vallen met handvol uit. Ze heeft veel haar. Bij elke streek wordt de borstel met een schitterend bruin vlies bedekt, dat ik lief zou vinden als het moment niet zo wreed zou zijn. Ik heb er buikpijn van. Ik zou willen dat ik dat wrede werktuig niet meer hoefde te gebruiken, waarvan ik weet dat het alle haren onverbiddelijk zal meenemen. Ik haal ze er met moeite tussenuit, want tussen de krullen zijn al meteen rechte haren gegroeid. Bij elke pluk haar offer ik die in stilte op, opdat zoveel lijden niet te vergeefs mogen zijn, opdat wij, en vooral zij, onze lijdensweg in vrede zullen mogen gaan. We zullen verhoord worden. In enkele minuten is haar schedel bijna kaal, terwijl de kastanjebruine berg die naast haar op het bed ligt, groeit. Anne Gabriël kijkt naar elke handvol die ik neerleg, met een lege blik. Nu en dan glimlacht ze en zegt: wat zal dat een mooi Jezuskindje geven? Als Alexander de slaapkamer binnenkomt, wordt hij bleek. Hij gaat meteen weer naar buiten nadat hij me met een pijnlijke blik heeft duidelijk gemaakt dat hij zo'n akelig schouwspel niet kan verdragen. Ik denk dat hij nooit aan de kaalheid van onze dochter zal wennen. Ik zal mijn kind zo mooi vinden dat ik maar met moeite zal kunnen begrijpen dat ze onder die kaalheid leidt. De plagerijen van haar kameraadjes en de blikken van de mensen zullen er wel een lijdensweg van maken. Vooruitlopend op dit moment hebben we een pruik voor haar gekocht. Het was niet gemakkelijk om er één te kiezen. Het was onmogelijk er één te vinden met een klassiek kapsel dat leek op haar haardracht tot dan toe. Terwijl ze hardnekkig haar mond hield tijdens het passen, had Anne Gabriël al besloten dat zij degene zou kiezen die wij zouden voorstellen. Maar nadat de verkoopster weggegaan was, barstte ze in tranen uit en bekende ons dat ze zichzelf niet kon herkennen met een dergelijk kapsel. We proberen om de pruik wat kinderlijker te maken door hem te versieren met een hemelsblauwe lint. Ze is de hele dag neergeslagen. Ze bekent ons dat ze te veel peinst en dat dat haar zwaarmoedig maakt. Ze voelt zich bedroefd zonder te weten waarom. Ze zou wel weer aan het werk willen gaan, naar school gaan en een normaal leven hebben. Gelukkig kan die wens enkele dagen later verwezenlijkt worden. Anne Gabriël is blij dat ze haar schoolkameraadjes weer ziet, terwijl wij bang zijn voor de ontvangst die ze haar zullen bereiden. Alles gaat heel goed. Verschillende meisjes bieden zich aan om met haar te blijven spelen in de klas tijdens het speelkwartier, om te voorkomen dat ze door iemand omvergelopen wordt.
Op de dag van haar terugkomst valt de pruik van haar hoofd, zodat haar kale schedel te zien is. Gelukkig steekt geen enkel kind de draak met haar en de juf zet hem snel weer op met grote fijngevoeligheid. De leerlingen zijn aardig en attent. Ze proberen haar met alle middelen hun genegenheid te tonen. Helaas blijven de goede gevoelens niet voortduren. Door een proces van gewenning aan de effecten van de ziekte, waaraan je niet kunt zien hoe kwaadaardig die is, gaan sommigen van hen over van medeleven naar plagerij, maken er een lolletje van om de haarband van hun kameraadje op te lichten, haar na te doen bij het hinkelen, lopen of te zeggen dat ze een jongen is. Een meisje heeft haren en jij hebt er geen. Sommigen weigeren zelf haar aan hun spel mee te laten doen. Gelukkig weten we dat allemaal nog niet.

De tweede aplasiedip blijkt 6 dagen later bijzonder ernstig te zijn en er is zelf een transfusie van rode bloedcellen nodig. Wat ik nogal zwaar opvat, omdat het me herinnert aan de tragische verhalen over besmet bloed. We arriveren om 8:30 in Latimon op een zaterdagochtend en worden afgezet door een personenauto van de ambulancedienst. Na een nieuw bloedonderzoek begint een wachttijd die meer dan 8 uur zal duren. Er is geen bloed beschikbaar voor ons kind. A. Rhesus negatief, zoals haar vader. Omdat het weekend is, zijn er geen roze jassen. Die aardige vrijwilligers die de opgenomen kinderen bezighouden met allerlei handwerkactiviteiten. We merken dat we kort geslapen hebben. Eindelijk komen er tegen 4 uur 2 zakken pakketcels. Alleen de rode bloedlichaampjes in een fysiologisch zoutoplossing, waaraan de andere bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en het bloedplasma zijn onttrokken. Een soort donkerbruine massa waar ik misselijk van word. Ik maak me kwaad over de regels die ouders verbieden om hun bloed aan hun eigen kinderen te geven om de anonimiteit te bewaren. Een onzinnigheid die ons nog wat zal kosten. De verpleegkundige sluit de transfusie aan en drukt me op het hart om bij het kleinste probleem te bellen. Ik ontdek dat een transfusie krijgen pijn kan doen. Zij heeft zoveel pijn dat de toedieningssnelheid verminderd moet worden. Geleidelijk aan krijgt Anne-Gabriël, die in het begin erg bleek was, weer wat kleur. Het is in ieder geval doeltreffend. De transfusie duurt 3 uur. Als de verpleegkundige het infuus bij haar patiëntje afkomt koppelen en de infusieslang op een gaasje legt, komt er een beetje bloed uit. Anne-Gabriël trekt met afschuw terug en roept uit: "Wat is dat nou?" Om de verpleegkundige voor te zijn, zeg ik: "Dat zijn rode bloedlichaampjes." Ze heeft zo'n afschuw van bloed dat ze maar met moeite het zien van haar eigen bloed kan verdragen. Gelukkig houdt de verpleegkundige het bij een vage verklaring en begint uit te leggen wat de functie is van de rode bloedlichaampjes die ons lichaam van zuurstof voorzien. Anne-Gabriël ontspant zich, zichtbaar opgelucht. En inderdaad, als we samen alleen zijn, dan neemt ze me in vertrouwen. "Weet u, mama, toen ik zag wat er uit dat slangetje liep, dacht ik even dat het bloed was." Ik glimlach, toch wel een beetje droevig. Een nieuwe tegenslag voegt zich bij die zware dag. Omdat haar aantal bloedplaatjes erg laag is, denkt de arts erover om haar nog in het ziekenhuis te houden om de volgende ochtend weer een transfusie te geven. Anne-Gabriël begint te huilen. "Ik wil zelf ook naar huis. Omdat we voor een dagbehandeling zijn opgeroepen, hebben we niets bij ons. Geen nachtgoed of eten." Ik onderhandel met de oncoloog die uiteindelijk toegeeft. Als ze me om 18 uur de bon voor het transport naar huis toesteekt, die ze net getekend heeft, zegt ze met nadruk: "Tot morgen." Ik bel VAR Assistance, het medisch vervoersbedrijf. Maar de telefonist vertelt me dat er na de middag geen ziekenhuistaxis meer beschikbaar zijn. Ik beproef dus mijn geluk bij verschillende taxibedrijven, enigszins ongerust.
Er gaan zoveel praatjes rond over wat er in Marseille allemaal gebeurt. Uiteindelijk nemen we plaats in een prachtige Mercedes die ons voor ons huis afzet om precies 21 uur. Aangezien elke donkere wolk gouden randen heeft, worden we blij verrast met een heerlijke warme maaltijd die Alexander heeft klaargemaakt. Onze zware dag komt dus tot een einde in de warmte van het gezin. Allemaal samen bidden we tot onze lieve vrouw van Lulaus dat ze de bloedplaatjes weer wil laten toenemen. En de volgende ochtend zijn ze gestegen. We vertrouwen onze lieve vrouw een andere intentie toe. In de loop van de dag heeft de arts me gezegd dat er waarschijnlijk na iedere chemokuur een transfusie nodig zal zijn, omdat het beenmerg zo zwak is en de behandeling zo heftig. Daar moet onze lieve vrouw toch echt iets aan doen. Zij zal ons verhoren, want Anne Gabriel krijgt tot het einde van haar leven nog maar 1 transfusie met rode bloedcellen en 2 met bloedplaatjes. Als ik naar bed ga, denk ik de hele tijd aan wat ze me eerder gezegd heeft. Weet u, mama, voordat ik die ziekte had, dacht ik dat ik een normaal leven zou hebben. Daarop had ik bedroefd geantwoord: wij ook, liefje. De volgende dag gaan we, omdat de bloedplaatjes gestegen zijn en ondanks de appelsiedip, picknicken bij vrienden om van de lentezon te profiteren. We hebben een fijne dag, wel wat vermoeiend, maar heel troostrijk. 'S avonds heeft Anne Gabriel echter een erge angstaanval. Als ik haar goedenacht ga kussen in haar slaapkamer, vertrouwt ze me doodsbang toe. Mama, ik ben zo bang om dood te gaan. Maar waarom nu opeens? Ik ben bang dat onze lieve Heer zin heeft om me naar zich toe te halen, want ik breng veel offers. Maar ik wil niet doodgaan. Weet je, onze lieve Heer is een almachtige vader. Zeg maar tegen hem dat je niet dood wil gaan. Dat jij hem een plezier wil doen is geen reden voor hem om je te laten sterven. Dat is een bekoring. Heb ik nu een zonde begaan door dat te denken? Ik wil geen kwaad doen. Nee, dat is geen zonde. Die angst voor de dood is een bekoring van de duivel, die jaloers is omdat jij van God houdt. Vol angst gaat ze overeind zitten. Maar zit de duivel me dan zachtjes dingen in te fluisteren? Ik ben bang van de duivel. Al bid ik tijdens dat hele gesprek met aandrang tot de Heilige Geest, ik kan onmogelijk woorden vinden die haar geruststellen. Het meest van alles zie ik op tegen het feit dat ik in deze beproeving het geestelijke lijden van mijn kind moet begeleiden. Ik ga met een erg bezwaard hart om wat ons te wachten staat naar bed en voel me gekwetst omdat ik haar niet heb kunnen geruststellen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, door Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in de beschrijving van haar leven gekomen aan het jaar 1884, het grootste jaar van haar eerste communie. We hebben reeds gezegd dat de eerste communie, zeker in die tijd, gezien werd als de mooiste dag van het leven. En de heilige Theresia heeft zich al zeer lang daarop voorbereid. We weten dat ze bij de eerste communie van haar zus Céline eigenlijk deed alsof het haar eigen eerste communie was. En ze was zo gelukkig met het geluk van haar zus dat ze vanaf die dag eigenlijk elke dag uitkeek naar haar eigen eerste communie. Zij heeft een hele lange voorbereiding dus gehad, bijna 4 jaar. En haar eerste communie zal dan uiteindelijk plaatsvinden op 8 mei 1884. Zij heeft zich 4 jaar hierop voorbereid, maar zeer speciaal moeten we toch vernoemen de directe voorbereiding. Een directe voorbereiding die begint op 1 maart 1884. Die directe voorbereiding gebeurt aan de hand van een boek. Een boekje, zeg maar, opgesteld door de zus Pauline in het klooster van de Karmelitessen. Therese ontvangt een boek om daarin neer te schrijven wat zij doet van goede werken, van offertjes, van kleine gebedjes. In dat boek staan er ook enkele gebeden tot de heilige maagd Maria, tot de heilige Jozef, tot de heilige engelbewaarder. En er wordt verwacht dat het kind die zo'n boek krijgt, want het was eigenlijk wel de gewoonte in die tijd om zo'n boek ter voorbereiding te hebben, wel het kind daarvan wordt verwacht dat het dagelijks noteert wat het doet van goede werken enzovoort. Bij Therese is het dus, zoals gezegd, een boek van haar zus Pauline, zuster Agnes, die ter voorbereiding van die eerste communie dat zelf met eigen handen heeft gemaakt. Het telt 96 pagina's. Het is bedoeld om 1 pagina per dag te gebruiken. Op elke pagina staat de datum, staat er een naam van een bloem, met een korte uitleg omtrent de betekenis van de geur ervan. Er staan de gebeden tot het kind Jezus, de heilige maagd, de heilige Jozef, de bewaarengel, en dan staat er ook nog plaats om op te schrijven wat de goede werken zijn. Therese zal dit zeer nauwkeurig

geschreven door Therese. Dat is Jezus lief, ik hou van u. Of Jezus maak dat ik niet meer trots ben. Een ander klein gebedje dat Therese heeft opgeschreven. Jezus, mocht ik altijd eenvoudig en volgzaam zijn. En ook nog, mijn kleine hart behoort u toe, Jezus. Jezus lief, ik omhels u. Zie daar enkele van de schietgebedjes die Therese dagelijks uitspreekt en bij deze dus ook opschrijft. Gemiddeld 28 offers per dag, 40 gebeden per dag. Voor een kind van 11 jaar en een paar maanden is dit enorm. We kunnen hierbij stellen dat Therese constant ermee bezig was, alsof het bijna een voortdurend gebed was. Therese is al verenigd met Jezus, nog voor ze op een sacramentele manier Jezus zal ontvangen in de eerste communie. Dat is de eerste en expliciete voorbereiding die zij ontvangt dankzij de zus Pauline. Therese heeft zelfs een brief geschreven naar Pauline om haar te bedanken. Nog even zeggen dat de voorbereiding op de eerste communie begint op 1 maart. Dit was in dat jaar 1884 al in de vastentijd. En we hebben reeds vroeger gezegd dat in de vastentijd in de Karmel het niet mogelijk was om brieven te schrijven. Pauline echter in dat jaar zal als zuster een uitzondering ontvangen. We zien dat zelfs de Karmel van Lisieux reeds betrokken is bij de lessen en de voorbereiding tot de eerste communie van Therese. En dus, Therese schrijft naar haar zus. Mijn beste Pauline, ik had er wel aan gedacht je te schrijven om je te bedanken voor je prachtige boekje. Maar ik dacht dat het niet mocht tijdens de vasten. Maar nu ik dan weet dat het mag, bedank ik je heel hartelijk. Je weet niet hoe gelukkig ik was toen Marie mij het mooie boekje liet zien. Ik vond het prachtig. Ik had nog nooit zoiets moois gezien en ik kon er mijn ogen niet van afhouden. Wat staan er in het begin mooie gebeden in? Ik heb ze allemaal met heel mijn hart gebeden tot de kleine Jezus. Alle dagen probeer ik zoveel mogelijk goede daden te stellen en ik doe mijn best om geen enkele gelegenheid te laten voorbijgaan. Ik bid uit de grond van mijn hart de kleine gebeden die geuren als rozen, zo vaak ik maar kan. Wat staat er een mooi plaatje voor in? Het is een duifje dat zijn hart aan de kleine Jezus geeft. Wel, ik wil mijn hart versieren met alle mooie bloemen die ik tegenkom en het aan de kleine Jezus aan te bieden op de dag van mijn eerste communie. En ik wil echt, zoals het kleine gebed in het begin van het boek zegt, dat de kleine Jezus het zo fijn vindt in mijn hart dat hij niet meer terug wil naar de hemel. Bedank zuster Theresia van Sint Augustinus namens mij voor haar mooie offertjeskransje en voor de mooie omslag die zij voor mijn boek heeft geborduurd. Omhels moeder Maria van Gonzaga voor mij en zeg haar dat haar meisje met heel haar hart van haar houdt. Leonie en Céline omhelzen je ook. Tot ziens, lieve kleine Pauline, ik geef je een hartelijke kus. Je dochtertje dat veel van je houdt. We zien de appreciatie van Therese voor de voorbereiding die ze mag doen. En het blijft niet alleen bij woorden, maar bij daden. Zoals we hebben gezien, zal ze het boek ter voorbereiding van de eerste communie werkelijk gebruiken, tot in de details. Een mooie voorbereiding van hetgeen dat de mooiste dag van haar leven moet worden. Maar dit is nog maar een eerste voorbereiding. Een tweede expliciete voorbereiding zal gegeven worden door haar, laten we zeggen, derde moeder. Dat is de zus, de oudste zus, Marie. Marie zal Therese ook nog wat
catechese lesgeven en aanbevelingen doen

voor goede lectuur. Maar bij Marie is het iets anders dan bij Pauline. Bij Pauline is het allemaal zeer kinderlijk, zeer mooi en zeer goed. Maar het blijft kinderlijk. Bij Marie en de voorbereiding die zij geeft aan Thérèse zal het eigenlijk totaal anders zijn. Zij zal Thérèse bij haar nemen om het te hebben over de grote waarheden. En hoe het is om heilig te worden en dat men heilig moet worden door de getrouwheid in de kleine dingen. Ze zal een boek geven aan Thérèse die zij met veel plezier en devotie zal lezen. En dat is een boek die gaat over de weg naar het heilige door de versterving. Eigenlijk is het een boek die vooral gelezen werd door religieuzen die zich volledig aan Jezus geven. Het boek was in eerste instantie gegeven aan Marie zelf, wanneer ze 24 jaar werd, in datzelfde jaar op 22 februari 1884. Het contrast kan niet groter. Pauline beschouwt Thérèse als haar dochtertje. En Thérèse aanvaardt dat. Marie echter zal Thérèse eigenlijk al beschouwen als iemand die volwassen is. En zo krijgt Thérèse twee soorten voorbereidingen. De een voor een kind, de ander voor een volwassene. En voor Thérèse is dat natuurlijk, zeg maar, een grote winst. Want zij zal nog beter dan anderen begrijpen wat het is om haar leven volledig te geven aan Jezus. Zo dadelijk bekijken we nog de directe retraite die Thérèse heeft gevolgd de dagen voor haar eerste communie.

We hebben gezien dat Therese het geluk had om op twee manieren voorbereid te worden op haar eerste communie. Natuurlijk was ze reeds goed voorbereid gedurende de jaren ervoor. Ze begreep wat de Eucharistie was. En op 11 jaar en een half zal ze nu echt worden toegelaten tot die eerste communie, waarnaar ze zo verlangde. In die tijd, zo zien we toch, was het veel later, op 11-jarige leeftijd en meer, dat men de eerste communie ontving. Vandaag de dag is dit als kind. Het is pas in het begin van de 20e eeuw dat door een beslissing van paus Pius de Tiende dat de kinderen jonger werden toegelaten tot het sacrament van de Eucharistie. Therese heeft dat niet meer meegemaakt, maar tegelijkertijd is haar voorbereiding zo geweest dat zij heel vroeg reeds met Jezus verenigd leefde. Maar de dag van het sacramentele komt er nu aan. 2 dagen ervoor zal ze wel nog een retraite volgen. Een retraite die gepredikt wordt door priester Louis-Victor Domain. Hij is op dat moment 41 jaar en kapelaan bij de Benedictinissen van de abdijschool waar Therese school loopt. De retraite is op 5 en 6 mei. En die retraite bestaat over verschillende meditaties en instructies die de kinderen ontvangen. Er zijn 7 meisjes die op dat moment zich voorbereiden op de eerste communie. En Therese zal tijdens die retraite alles nauwkeurig opschrijven. Zo schrijft ze op de 5e mei in de ochtend een meditatie. De pastoor vertelde ons dat wij als dienaren van het evangelie waren en dat de goede God ons aan het einde van ons leven zou vragen rekenschap af te leggen van de genaden die hij ons gegeven had en dat wij hem rekenschap zouden moeten geven in verhouding tot de genaden die hij ons gegeven had. Ik dacht dat ik veel te verantwoorden zou hebben aan de goede God die zo goed voor mij was en die mij zoveel genaden heeft geschonken dat ik mezelf beloofde moeite te doen om goed te zijn en veel goede werken te hebben om aan de goede God voor te leggen. Een tweede moment dat ze opschrijft is: de pastoor sprak met ons over de dood en vertelde ons dat we ons geen illusies konden maken, dat we zeker zouden sterven op een dag en dat misschien een van ons haar retraite niet zou afmaken. Hij vertelde ons dat toen hij jong was, een missionaris de retraite predikte en vertelde dat er misschien de volgende dag een van ons reeds zou gestorven zijn. En inderdaad, de volgende dag was er iemand dood. Ik wil heel goed zijn, zodat ik niet verrast word als ik sterf. Ze schrijft nog over een derde onderricht. Deze avond ging de instructie over de hel. De pastoor vertelde ons over de martelingen die we in de hel ondergaan en zei dat onze eerste communie zou bepalen of we naar de hemel of naar de hel gaan. Ik bereid me goed voor en hoop naar de hemel te gaan. En nog op een vierde moment schrijft ze: de pastoor sprak met ons over de heiligschennende eerste communie. Hij vertelde ons dingen die me bang maakten. Wel eigenlijk een groot contrast. Een groot contrast met de voorbereidingen die Therese reeds heeft ontvangen van haar zus Pauline en haar zus Céline. Hier gaat het in de retraite voornamelijk over angst. Hoe morbide eigenlijk de voorbereiding wel niet is. Dit zal later nog duidelijker worden, het verschil met hoe ze de eerste communie echt zal beleven. Therese zal hier geen kritiek op geven. Ze zal opschrijven, ze zal er rekening mee houden. Maar het komt ons toch wel heel hard over om zo aan kinderen de eerste communie uit te leggen, beginnende bij de dood, beginnende bij de hel.
Misschien zijn wij vandaag de dag tot een ander extreem gekomen. Wij, vandaag, vooral aan kinderen, spreken voornamelijk over het feit dat iedereen toch wel naar de hemel gaat. Is dat wel zo? Misschien moet er net een goed evenwicht gevonden worden en zal dat ooit wel komen. Een evenwicht tussen die realiteiten die bestaan, van de hemel en van de hel. Maar natuurlijk, de voorbereiding die Therese ontvangt door alleen maar te spreken over de dood en de hel, wel, dat lijkt ons toch wel vrij moeilijk. En misschien niet om aan kinderen te geven op dit moment, op dat mooie moment waarop ze zich voorbereiden op de eerste communie. Zonder daarom in het andere extreme te vallen en die realiteiten toch weg te laten. Maar dus zo zal Therese haar voorbereiding ontvangen op de eerste communie. Later, wanneer ze hieraan terugdenkt en haar autobiografie schrijft, zegt ze het volgende. Ik luisterde met grote aandacht naar de onderrichtingen die wij kregen van pastoor Domain. En ik maakte daar zelfs een overzicht van. Wat mijn eigen gedachten betreft, daar wilde ik niets van opschrijven, want ik zei dat ik mij dat best zou kunnen herinneren, en dat was ook zo. Ik vond het iets heerlijks dat ik samen met de zusters naar alle gebedsuren mocht gaan. Tussen de andere meisjes viel ik op door een groot kruis dat ik van Leonie gekregen had en dat ik in mijn ceintuur had gestopt, net zoals de missionarissen dat doen. Dat kruis zat de zusters een beetje dwars, want zij dachten dat ik daarmee mijn zus wilde nadoen die karmelites was. Ach, in mijn gedachten was ik wel steeds bij haar. Ik wist dat Pauline net als ik in retraite was, niet omdat Jezus bij haar zou komen, maar om zichzelf aan Jezus te geven. Die eenzaamheid, doorgebracht met wachten, was me daarom dubbel zo dierbaar. We komen door dit schrijven ook te weten dat Therese haar eerste communie zal doen op dezelfde dag dat Pauline haar geloften zal uitspreken en haar leven dus volledig geven aan Jezus in het klooster. Dit is natuurlijk een heel belangrijk detail, te weten dat Therese zo zot was van haar zus, haar tweede moeder. En jawel, de 8e mei breekt aan. Wat gebeurt er op die 8e mei, haar eerste communie? Daarover zo dadelijk meer.

En zo zijn we aangekomen aan de 8e mei. Maar toch nog even, aan de vooravond gebeurt er nog iets heel belangrijks. Therese schrijft zelf. Op de vooravond van de grote dag kreeg ik voor de tweede maal de absolutie. Mijn generale biecht liet een grote vrede achter in mijn ziel en de goede God wilde niet dat die ook maar door het kleinste wolkje verstoord werd. Zoals gewoonlijk gaat aan de eerste communie ook de eerste biecht vooraf. Bij Therese is het de tweede biecht. Een biecht die haar grote vrede schenkt. En die vrede, wel, die gaat voortduren, dankzij die grote dag van de eerste communie. En om die te bespreken, wel, laten we gewoon Therese zelf spreken. Ze schrijft: de dag der dagen brak eindelijk aan. Wat hebben zelfs de kleinste details van deze hemelse dag voor onuitsprekelijke herinneringen in mijn ziel achtergelaten? Het blije wakker worden in de ochtend, de eerbiedige en hartelijke kussen van de leraressen en de grote kameraadjes. De grote kamer die vol stond met sneeuwvlokken, waarmee elk kind zich op zijn beurt zag getooid. Deze sneeuwvlokken zijn eigenlijk de kleren die de kinderen die de eerste communie doen, zullen dragen. Ze waren zo wit dat ze leken op sneeuw. En Therese gaat verder. Vooral het binnenkomen in de kapel en de ochtendzang van het mooie lied O Heilig Altaar, door engelen omgeven. Maar ik wil niet op de details ingaan. Er zijn van die dingen die hun parfum verliezen zodra zij aan de lucht worden blootgesteld. Er zijn zielengedachten die je niet in aardse taal kunt uitdrukken, zonder dat zij hun innige en bovenaardse betekenis verliezen. Zij zijn net als die witte steen die de overwinnaar zal ontvangen en waar een naam op staat geschreven die niemand kent dan alleen degenen die hem ontvangt. Ach, wat was de eerste kus heerlijk die Jezus gaf aan mijn ziel. Het was een liefdeskus. Ik voelde dat ik bemind werd en ik zei ook: ik hou van u, ik geef me aan u voor altijd. Er waren geen vragen, geen strijd, geen offers. Al een hele tijd lang hadden Jezus en Therese, zo zegt ze over zichzelf, elkaar aangekeken en hadden zij elkaar begrepen. Op die dag was het geen aankijken meer, maar een samensmelten. Zij waren geen twee meer. Therese was verdwenen, zoals een druppel zich verliest in de golven van de oceaan. Jezus was alleen overgebleven. Hij was de meester, de koning. Therese had hem immers gevraagd om haar vrijheid af te nemen, want haar vrijheid joeg haar vrees aan. Zij voelde zich zo zwak, zo broos, dat zij zich voor altijd wilde verenigen met de goddelijke kracht. Haar vreugde was te groot, te diep, dan dat zij die zou kunnen bevatten. Heerlijke tranen moest zij schreien, tot grote verwonderingen van haar kameraadjes, die na afloop tegen elkaar zeiden: waarom heeft zij toch gehuild? Had zij soms iets wat haar dwars zat? Nee, dat kwam alleen omdat zij haar moeder niet bij zich had, of haar zusje, waar ze zoveel van houdt, die Karmelites is. Zij begrepen niet dat wanneer de hele vreugde van de hemel in een hart komt, dit verbannen hart zoiets niet kan verdragen zonder te schreien. O nee, dat mama er niet bij was, heeft mij op de dag van mijn eerste communie geen verdriet gedaan. Was de hemel niet binnen in mijn ziel en was mama daar niet allang binnen gegaan? Zo kreeg ik, toen Jezus bij mij kwam, ook bezoek van mijn lieve mama, die mij zegende en zich verheugde over mijn blijdschap. Ik hoefde ook niet te schreien, omdat Pauline er niet bij was. Natuurlijk zou ik blij zijn geweest als zij erbij had kunnen zijn, maar dat offer had ik al een hele tijd geleden gebracht.
Op die dag was mijn hart helemaal vol geluk. Ik verenigde mij met haar die zich onherroepelijk toewijdde aan hem die zich zo liefdevol aan mij toevertrouwde. Een zeer mooie gedachtenis van Therese, zoals ze het later zelf beschrijft in haar autobiografie. In het boekje dat zij zal schrijven op in opdracht van haar moeder overste over haar eigen leven. Wat hierin vooral opvalt, is in de eerste plaats de benoeming van de dag van de eerste communie. Ze noemt het de dag der dagen. We weten hoe belangrijk de eerste communie is, maar het is wel degelijk in het hart zo dat Therese het begrijpt als de mooiste dag van haar leven. En ze beschrijft die ook zo. De eerste keer dat men God echt ontmoet. Jawel, God ontmoeten behoort tot de mogelijkheden in dit leven als gelovige. Soms zeggen mensen vandaag, ja, ik heb God nog nooit ontmoet. Maar een gelovige heeft God wel ontmoet. Luister maar naar die mooie beschrijving van Therese, hoe ze God heeft ontmoet in haar hart. En ze beschrijft het als een kus van liefde. Wanneer Jezus in de ziel komt, dan komt hij met al zijn liefde. Hij komt met de gehele hemel. Therese voelt zich gesterkt door de aanwezigheid van haar moeder, die in de hemel is. Therese toont aan dat ze gelooft. Ze is een gelovige in de Eucharistie. En is het net niet een kinderlijk geloof? Zoals in het evangelie gevraagd wordt, dat het net kinderen zijn die die realiteit van de Eucharistie echt kunnen begrijpen en kunnen geloven. Het is niet voor niets dat paus Pius X heeft gevraagd dat kinderen reeds wat vroeger de eerste communie mogen ontvangen. We besluiten nog even met een zuster, Benedictines, beschreef het volgende van die dag die ze zich herinnerde van de eerste communie van Therese. Ze schrijft, na de mis had ik genoegen een kus op het voorhoofd van Therese te zetten. Ik zal deze toevallige ontmoeting nooit vergeten. Toen ik de kleine eerste communicant naderde, weet ik niet welke indruk van eerbied mij overviel. Zij leek mij te druipen van genade. Ik omhelsde haar met mijn arm, onze witte sluiers smolten samen, en ik zei tegen haar, mijn Therese, ben je heel gelukkig? O ja, antwoordde ze, met een vlam in haar ogen en een accent in haar stem dat de onmetelijkheid van haar geluk verraadde. Ik werd gevraagd om te helpen in de refter op de dag van haar eerste communie, waardoor ik het genoegen had Therese van dichterbij te zien. Ze kwam om 2 uur een hapje eten met haar begeleiders. En een klein meisje zei tegen me, als je eens wist, zuster, wat ze tijdens haar dankgebed aan God vroeg, namelijk om te sterven, zuster. Hoe beangstigend zou dat zijn? Maar Therese keek hen aan als met medelijden zonder iets te zeggen. En ik, sprekend, zei tegen hen, jullie hebben het niet begrepen. Theresia vroeg natuurlijk, net als haar patroonheilige, te sterven uit liefde. Toen kwam Therese naar me toe en keek me in de ogen en zei, jij, zuster, jij begrijpt het, maar zij nog niet. Therese begrijpt het mysterie van de Eucharistie, begrijpt de echte aanwezigheid van Jezus. En wat een groot contrast met de gestrengheid van de retraite die ze voor haar eerste communie heeft meegemaakt en nu die liefdevolle woorden van hoe ze zelf haar eerste communie heeft begrepen, heeft beleefd. Bij de volgende catechese zullen we zeker terugblikken op die mooie dag. Want voor Therese zelf, in haar autobiografie, zal ze heel veel pagina's besteden aan het mooie van die dag der dagen, die 8e mei,
1884, de dag van haar eerste communie. Maar het terugblikken hierop zal voor de volgende catechese les zijn.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en

0: het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jona. Hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 10. Nu werd het woord van de Heer voor de tweede maal tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineveh, zoals de Heer bevolen had. Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, 1 dag reis ver. Toen riep hij: 40 dagen nog en Nineveh wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God. Zij riepen een vaste uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineveh ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineveh omroepen, op last van de koning en van zijn rijksgrootte. Mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten. Zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot God roepen. Iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede, zodat we niet te gronde gaan. En God zag wat zij deden. Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

Jona. Hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 11. Jona vond dit echter een heilloos besluit en hij werd nijdig. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Ik wist immers dat u een genadige en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan liefde. U hebt altijd berouw over onheil. U kunt mijn levensadem van mij wegnemen, Heer. De dood is mij liever dan het leven. Maar de Heer vroeg: is er wel een reden om nijdig te zijn? Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen, ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten boven Jona uit om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wreveligheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak en de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei: de dood is mij liever dan het leven. Maar God vroeg aan Jona: is er wel reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom? Hij antwoordde: ja, ik heb een reden om door en door nijdig te zijn. Daarop sprak de Heer: u bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad waar zoveel mensen wonen, meer dan 12 tienduizendtallen mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren.

0: Schriften von mir.
1: Micha. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 16. Het woord van de Heer dat gericht is tot Micha van Moreset in de tijd dat Jotam, Achas en Hiskia regeerden over Juda. Het visioen dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Luister, alle volken, let op aarde en al uw bewoners. Laat de Heer God tegen u getuigen, de Heer in zijn heilige tempel. Daar komt de Heer uit zijn verblijf. Hij daalt neer en loopt over de toppen van de aarde. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen van een. Zij smelten als was voor het vuur. Zij splijten als water dat langs een bergwand gutst. Dit alles om de misdaad van Jacob, om de zonde van het huis Israël. Wat is die misdaad van Jacob? Is het Samaria niet? Wat zijn de offerhoogten van Juda? Is het Jeruzalem niet? Van Samaria maak ik een puinhoop op het veld, alsof er een wijngaard was aangelegd. Zijn stenen gooi ik in het dal, zijn fundamenten leg ik bloot. Al zijn godenbeelden worden stuk geslagen en al zijn hoerenloon in het vuur verbrand. Al zijn afgoden sla ik tot puin, want die zijn bijeengebracht met hoerenloon en hoerenloon zullen ze weer worden. Laat mij daarom klagen en jammeren, barrevoets en naakt lopen. Laat mij huilen als de jakhals en kermen als de struisvogel. Want zijn wonden zijn ongeneeslijk. Ja, tot in Juda zijn ze gekomen. Ze reiken tot aan de poort van mijn volk, tot aan Jeruzalem. Verkondig het niet in Gat, wee niet in Baka. Wentel u in het stof van Bet-le-Afra. Trek voorbij, bewoners van Safir, in schandelijke naaktheid. Kom niet naar buiten, bewoners van Sahanan. Het rouwen in Bet-Ha-Ezel belemmert u om daar te blijven. Want de bewoners van Marot zijn ziek van angst om hun welzijn, omdat van de Heer onheil is neergedaald tot aan de poort van Jeruzalem. Span de paarden voor de strijdwagens, bewoners van Lakis, die het begin van de zonde geweest zijn voor de dochter van Sion. Want bij u zijn Israëls misdaden te vinden. Daarom zult u vaarwel moeten zeggen tegen Mores Gad. De huizen van Aksib worden een ontgoocheling voor de koningen van Israël. Opnieuw laat ik de veroveraar over u komen, bewoners van Maresa. De heerlijkheid van Israël zal wijken naar Adulam. Scheer u kaal, vrouw, snijd uw haren weg. Vanwege de kinderen die uw vreugde waren, maak u zo kaal als een gier, omdat zij als ballingen van u weggehaald worden.

Micha. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 13. Wee over hen die onrecht beramen en in hun bed boze daden bedenken, om die bij het eerste morgenlicht uit te voeren, omdat zij de macht in hun handen hebben. Begeren zij akkers, dan roven ze die. Begeren zij huizen, dan nemen ze die. Zij leggen beslag op de man en zijn huis, op de bezitter en op zijn bezit. Daarom, zo spreekt de Heer, ga ik tegen dit geslacht onheil bedenken. Iets dat u niet van uw nek kunt schudden en waarbij u niet rechtop zult lopen. Het wordt beslist een kwade tijd. Op die dag zal men een spotlied over u aanheffen en zal er een droevige klaagzang klinken. Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht. Het erfdeel van mijn volk geeft hij aan vreemden. Ach, hij ontneemt het mij. Aan de goddelozen deelt hij onze akkers uit. Dan zult u niemand meer hebben die u een erfdeel toewijst in de gemeente van de Heer. Houd op met profeteren, zeggen de profeten. Zulke dingen mag men niet profeteren. Geen beschimping zal ons treffen. Zou het huis van Jacob vervloekt zijn? Is de Heer dan zo wrevelig? Is dat zijn manier van doen? Weet u dan niet dat mijn woorden geluk brengen voor degene die de wegen van de rechtvaardige gaat? Gisteren nog is mijn volk als een vijand opgestaan. Niets vermoedende voorbijgangers die uit de strijd terugkeren, berooft u van hun bovenkleed en u laat hun dan niets anders dan hun hemd houden. De vrouwen van mijn volk verdrijft u uit de woning die hun vreugde was. Hun kinderen ontneemt u voorgoed de luister die ik hun gaf. Vooruit, ga, hier is geen rustplaats. Vanwege uw onreinheid wordt u onherstelbaar vernietigd. Als er iemand rond zou lopen die enkel wind en leugen uitsloeg en zeggen zou, ik profeteer u wijn en drank, dan zou die man de profeet voor dit volk zijn. Ik zal u samenbrengen, Jacob, voltallig samenbrengen. Ik zal hen verzamelen, de rest van Israël. Ik drijf hen bijeen als schapen in de omheining, als een kudde op haar weidegrond. Het zal er gonzen van de mensen. De baanbreker gaat voorop. Zij breken uit. Zij komen de poort door en trekken naar buiten. Hun koning schrijdt voor hen uit. De Heer gaat voorop.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Micha. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 12. Toen sprak ik: luister.

Zo spreekt de Heer tegen de profeten die mijn volk misleiden. Wanneer ze bijten met hun tanden, verkondigen zij vrede. Maar degene die hun niets in de mond steekt, verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht zijn voor u, zonder visioen, duisternis, zonder orakel. Voor die profeten zal de zon ondergaan en de dag in duisternis verkeren. Dan zullen de zieners beschaamd staan, de waarzeggers te schande worden. Zij zullen alle hun mond bedekken, omdat het antwoord van God niet meer komt. Ik ben echter vervuld van kracht, van de geest van de Heer, van gerechtigheid en moed, om Jacob zijn misdrijf onder ogen te brengen en Israël zijn zonde. Luister toch hiernaar, hoofden van het huis Jacob, leiders van het huis Israël, die het recht minachten en alles wat recht is verdraaien. Sion wordt met bloed gebouwd, Jeruzalem met misdaad. Haar hoofden spreken recht in ruil voor geschenken. Haar priesters vragen loon voor hun lessen. Haar profeten geven hun orakels voor geld en beroepen zich op de Heer en zeggen: is de Heer niet in ons midden? Ons overkomt geen kwaad. En daarom zal vanwege u Sion worden omgeploegd als akkerland, zal Jeruzalem een puinhoop worden en de Tempelberg een hoogte vol hakhout.

Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 14. Op het eind van de dagen zal het gebeuren dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels. En de volken stromen naar hem toe. De vele naties gaan op weg en zeggen: Kom, laat ons naar de berg van de Heer gaan, naar het huis van Jacobs God. Dan zal hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want in Sion ontspringt de wet en in Jeruzalem het woord van de Heer. Hij zal recht spreken tussen de vele volken en machtige naties tuchtigen, al wonen zij nog zo ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer. Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van de Heer van de machten heeft gesproken. Laat de andere volken hun wegen gaan, elk volk in de naam van zijn God. Wij gaan onze weg in de naam van de Heer onze God, voor eeuwig en altijd. Op die dag, God spraak van de Heer, zal ik verzamelen wat kreupel is, bijeenbrengen wat uiteengejaagd is, en degene wie ik leed heb aangedaan, verenigen. Van de kreupelen maak ik dan een rest, van de afgedankte een machtig volk. De Heer zal hen regeren op de berg Sion, vanaf nu tot in de eeuwigheid. Wat u betreft, toren van de kudde, Ophel, dochter van Sion, tot u komt weer de heerschappij van vroeger. Het koningschap behoort de dochter van Jeruzalem toe. Maar waarom jammert u nu zo luid? Hebt u soms geen koning meer? Of is uw raadsman omgekomen, dat er weeën over u komen, als over een vrouw in barensnood? Krijg maar weeën en zwoeg maar, dochter van Sion, als een vrouw in barensnood. Want u moet nu de stad verlaten en buiten wonen op het veld. Tot aan Babel zult u gaan, daar zult u bevrijd worden. Dan zal de Heer u verlossen uit de greep van uw vijanden. Nu hebben de vele volken zich tegen u verzameld en zij roepen: Zij moet ontheiligd worden, wat een feest voor onze ogen zal Sion dan zijn. Maar die volken beseffen niet wat de gedachten van de Heer zijn. Zij begrijpen niets van zijn plan om hen te verzamelen als schoven op de dorsvloer. Sta op om te dorsen, dochter van Sion. Horens van ijzer geef ik u en hoeven van koper om de vele volken te verbrijzelen. Wijd ter ere van de Heer hun buit aan de vernietiging. Wijd hun rijkdom toe aan de Heer van heel de aarde. Nu moet u zich inkerven, benauwde stad. Een wal is opgeworpen om ons te belegeren en de rechter van Israël wordt met de staf op zijn wang geslagen.

Micha. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. U Bethlehem in Ephrata, al bent u klein onder Juda's stammen, toch zal er, zeg ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong in lang vervlogen dagen. Daarom zal hij hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en hoedt hij hen door de kracht van de Heer, de verheven naam van de Heer, zijn God. Zij zullen in veiligheid wonen, omdat hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinde van de aarde. Dat zal vrede zijn. Als Assur ons land dan binnenvalt en onze paleizen betreedt, stellen wij 7 herders tegenover hem en 8 vorsten uit het volk. Die zullen het land van Assur beschermen met het zwaard en het land van Nimrod met de blanke sabel. Hij zal ons van Assur bevrijden, als die ons land binnenvalt en ons gebied betreedt. Dan zal de rest van Jacob in de kring van vele volken als dauw zijn die van de Heer komt, als regen op het groene gras, dat van mensen niets te verwachten heeft en op mensenkinderen niet moet hopen. Dan zal de rest van Jacob onder de natiën in de kring van vele volken als een leeuw zijn onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw tussen de schapen en geiten. Waar hij komt, daar vertrapt en verscheurt hij, en er is geen redden meer aan. Laat uw hand zich maar opheffen tegen uw vijanden. Al uw tegenstanders worden vernietigd. Op die dag zal het gebeuren, God sprak van de Heer. Ik vernietig bij u de paarden en uw strijdwagens laat ik verdwijnen. Ik vernietig de steden in uw land en ik sloop al uw vestingen. Ik vernietig de toverkunsten die u hanteert en wichelaars zijn er niet meer voor u. Ik vernietig uw godenbeelden en de wijstenen in uw midden. Dan zult u zich niet langer buigen voor het maaksel van uw handen. Ik ruk de heilige palen bij u eruit en sla uw beschermheren stuk. In mijn woede en razernij neem ik wraak op de volken die niet geluisterd hebben.

Micha. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 16. Hoor nu wat de Heer zegt. Sta op. Begin een rechtsgedenk ten overstaan van de bergen. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar het rechtsgedenk van de Heer. En u ook, onwrikbare, fundamenten van de aarde. De Heer heeft een rechtsgedenk met zijn volk. Hij wil afrekenen met Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? En waarmee heb ik u lastig gevallen? Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte geleid en uit het slavenhuis verlost. Ik heb Mozes voor u uit laten gaan en Aaron en Mirjam. Mijn volk, denk toch eens terug aan het plan van Balak, de koning van Moab. En denk aan het antwoord dat Bileam, de zoon van Beor, hem gaf. En denk aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal. Dan zult u de weldaden van de Heer beseffen. Waarmee zal ik voor de Heer komen, mij buigen voor God in den Hoge? Zal ik voor hem komen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonde die ik begaan heb? De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat hij van u verlangt. Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt en dat u nederig wandelt met uw God. Hoor, de Heer roept tot de stad. Wie uw naam vreest, wordt gered. Luister, er komt een zweep langs en u weet wie die gezonden heeft. Kan ik het huis van de slechte mens blijven vergeten, de voorraden van slechtheid en die vervloekte krappe effa? Kan ik de weegschaal van boosheid aanvaarden of die buidel met valse gewichten? De rijken daar in de stad zitten vol geweld en de burgers zijn bedriegers en hun tong is leugenpraat in hun mond. Ik heb u dan ook met ziekte geslagen, met ontzetting vanwege uw zonde. U zult wel eten, u, maar niet verzadigd worden. De honger verlaat u niet. U zult uw grondgebied wel uitbreiden, maar behouden kunt u het niet. En mocht u al iets behouden, dan geef ik het prijs aan het zwaard. U zult wel zaaien, maar niet oogsten. U zult wel olijven persen, maar u niet met de olie zalven. U zult wel druiven persen, maar de wijn niet drinken. Er wordt gehandeld naar de zeden van Omri, naar al de praktijken van Achabs huis. Naar hun opvattingen hebt u geleefd. En daarom maak ik u tot een voorwerp van afgrijzen en de bewoners van uw stad tot een aanfluiting. U, mijn volk, zult met schande beladen worden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Micha. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 20. Wee mij, want ik ben zoals na de oogst, als de nalezing van de wijnoogst voorbij is. Er blijft geen druif meer over om te eten, zelfs geen vroege vijg voor mijn keel. De vrome is uit het land verdwenen, een rechtschapene onder de mensen is niet meer te vinden. Iedereen loert op bloed en maakt jacht op elkaar. Hun handen zijn een boosaardig vangnet. De vorst stelt eisen, wil hij zijn plicht doen. Om recht te spreken, laat de rechter zich betalen. De machthebber zegt wat zijn hebzucht hem ingeeft. Alles wordt verdraaid. Zelfs de goede onder hen is als een distel. De rechtschapene is erger dan een doornhaag. De dag, door uw wachters aangekondigd, de dag van uw straf is gekomen. Nu begint voor hen de ontzetting. Geloof uw naaste niet, vertrouw niet op een vriend en bewaak de poort van uw mond voor de vrouw die in uw armen rust. Want de zoon maakt zijn vader voor dwaas uit. De dochter verzet zich tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Huisgenoten zijn vijanden. Ik daarentegen blijf wakend uitzien naar de Heer. Blijf hopen op de God die mij zal redden. Mijn God zal mij verhoren. Maak u maar niet vrolijk over mij, mijn vijand. Al ben ik gevallen, ik sta weer op. Al zit ik in het duister, de Heer blijft mijn licht. Ik moet de toren van de Heer dragen, omdat ik tegen hem gezondigd heb. Totdat hij het weer voor mij opneemt en mij gerechtigheid brengt. Hij brengt mij naar het licht en ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat zien en schaamte zal haar bedekken. Zij heeft tegen mij gezegd, waar blijft de Heer, jouw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien en zij wordt met voeten getreden als het vuil op de straat. Dat is een dag om uw muren weer op te bouwen. De dag waarop uw gebied wordt verruimd. De dag dat men naar u toe zal komen. Van Assur tot Egypte. Van Egypte tot aan de rivier. Van de ene zee tot de andere. Van de ene berg tot de andere. En de aarde zal een woestenij worden vanwege haar bewoners. Dat zal de vrucht zijn van hun daden. Neem uw herderstaf en hoed uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn. Tussen de bomen, midden in het woud, zijn zij zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Bassan en Gilead, zoals in vroegere dagen. Ik zal u wonderen laten zien, zoals in de dagen dat u uit Egypte wegtrok. De volken zullen ze zien en beschaamd zijn met al hun macht. Zij zullen hun hand op hun mond leggen, hun oren zullen verdoofd zijn. Stof zullen zij likken als de slang, als de dieren die over de grond kruipen. Van schrik verlaten zij hun schuilhoeken. De Heer onze God tegemoet, bevend en angstig voor u. Wie is God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toren niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid. Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder onze voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij verwijzen naar de bodem van de zee. Aan Jacob zult u uw trouw en aan Abraham uw goedheid geven, zoals u het onze vader hebt gezworen in de dagen van weleer.

Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 14. Uitspraak over Nineve. Het boek van het visioen van Nahum, de Elkoesiet. Een jaloerse en wrekende God is de Heer. Een wreker is de Heer, machtig in grimmigheid. De Heer wreekt zich op u hem weerstaan. En op zijn vijanden blijft hij vertorend. De Heer is geduldig, maar ook geweldig in kracht. Niets laat hij ongestraft, de Heer. In storm en orkaan gaat hij zijn weg. Wolken zijn het stof onder zijn voeten. Hij straft de zee af. Hij legt haar droog. En alle rivieren maakt hij leeg. Bazan en Karmel verwelken. Verwelkt is Libanons bloem. Bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde komt voor hem omhoog. De wereld met al haar bewoners. Wie kan zijn toren weerstaan? Wie gaat tegen de hitte van zijn toren in? Zijn woede is als vuur, en de rotsen vallen voor hem in stukken uiteen. De Heer is goed, meer dan een houvast op de dag van de nood. Hij kent diegenen die bij hem in toevlucht zoeken. In de overstelpende vloed maakt hij een einde aan degene die tegen hem opstaat. En zijn vijanden jaagt hij de duisternis in. Wat spant u toch samen tegen de Heer? Hij is degene die er een eind aan maakt. De nood zal geen tweemaal toe hoeven te slaan. Al klitten zij als dorens aaneen en zijn ze zo nat als drank. Als kurkdroge stoppels worden zij verteerd. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad heeft beraamd tegen de Heer en boze plannen gesmeed heeft. Zo spreekt de Heer. Al zijn ze ook nog zo gaaf en talrijk, ze worden weggemaaid en ze verdwijnen. Ik heb u vernederd. Maar ik zal u niet langer vernederen. Nu verbrijzel ik zijn juk dat op u drukt en ik breek uw boeien aan stukken. Over u heeft de Heer beslist. Uw naam wordt niet meer voortgeplant. Uit het huis van uw God vaag ik de gesneden en gegoten beelden weg. Ik zal uw graf graven, want u bent te licht bevonden.

Nahum. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 14. Zie, de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, gaan over de bergen. Vier uw feesten, Juda. Volbreng uw geloften, want nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken. Hij wordt volkomen vernietigd. Een vernieler is tegen u opgerukt. Bewaak de vesting. Houd de weg in het oog. Maak uw lendenen sterk. Zet al uw krachten in. Want de Heer herstelt de glorie van Jacob, de glorie van Israël. Want rovers hebben hem beroofd en hun wijnranken vernield. De schilden van zijn helden zijn rood geverfd. De soldaten zijn gekleed in het karmozijn. Het staal van de strijdwagens vlamt, nu zij zich opstaan en de lansen laten trillen. De wagens razen over de wegen, over de vlakte jakkeren ze voort. Het lijken fakkels, als bliksemschichten flitsen ze voorbij. Hij roept zijn keurtroepen op. Hals over kop snellen zij toe en haasten zich naar de wallen. Het schutdak wordt al opgesteld. De poorten van de rivieren worden opengezet. De tempel wankelt. En zij die daar staat, wordt ontluisterd en meegevoerd. Terwijl haar dienaressen jammeren, het klinkt als het klagen van duiven, en zich op het hart slaan. Nineve is als een waterbekken waaruit het water wegloopt. Sta stil, sta toch stil. Maar niemand keert zich om. Grijp het zilver, grijp het goud. Er komt geen eind aan de voorraad die vracht van kostbaarheden. Leegte, verlatenheid, verwoesting, bezwijkende harten, knikkende knieën. Alle lendenen trillen, alle gezichten verliezen hun kleur. Waar is het hol van de leeuw nu? Het grasveld van de leeuwenwelpen. De plek waar leeuw en leeuwin zich bewogen met een jongen, door niemand gestoord. De leeuw, die verscheurde voor zijn jongen en wurgde voor zijn leeuwinnen, zijn holen vulde met prooi, zijn spelonken met buit. Nu treed ik op tegen u. Godspraak van de Heer van de machten. Uw wagens laat ik opgaan in rook. Het zwaard verslindt uw welpen. Uw buit vaag ik weg van de aarde. En de stem van uw afgezanten zal niet meer worden gehoord.

Nahum, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 19. Wee de bloedstad, een en al leugen, volgepropt met prooi. De stad die het roven nooit staakte. Hoor, zweepslagen. Hoor het gedender van wielen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden, vlammende zwaarden en flitsende lansen, hopen gewonden, stapels doden, er komt geen eind aan de lijken, men struikelt erover, over hun lijken. Dat komt door de ontucht, opgestapeld door die hoer, die verleidelijke schoonheid, die machtige tovenares, die met haar ontucht volken verkocht en stammen met haar toverkunsten. Nu treed ik op tegen u, Godspraak van de Heer van de machten. Nu til ik de slippen van uw kleed op, tot over uw gezicht, en toon ik de volken uw naaktheid. En laat ik u, in het zicht van de koninkrijken, te schande staan. Ik gooi vuilnis op u. Ik zet u voor gek en zet u te kijk. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen: Nineve is verslagen. Wie is daar rouwig om? Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken? Bent u soms beter dan Noamon, dat aan de Nijl ligt, door water omgeven, met de zee als bescherming en muren van water? Koes was uw kracht, en Egypte steunde uw macht eindeloos. Put en Libië waren uw hulptroepen. Maar zelfs die stad ging in ballingschap, en zij werd gevangen weggevoerd. Zelfs zuigelingen werden verpletterd op iedere straathoek. Over haar notabelen werd het lot geworpen. En al haar machtige burgers werden in de boeien geslagen. Ook u zult zich bedrinken en onaanzienlijk worden. Ook u zult moeten zoeken naar beschutting tegen de vijand. Al uw vestingwerken zijn vijgenbomen met vroeg gerijpte vruchten. Als ze worden geschud, dan vallen ze in de mond van de eter. En uw volk, vrouwen zijn het, binnen uw muren. Wijd open voor de vijand staan de poorten van uw gebied. Het vuur heeft de sluitbalken verteerd. Put maar water, nu u belegerd wordt. Versterk uw vestingwerken. Stamp de klei en kneed het leem. Pak de steenvorm. Dan zal het vuur u verteren en het zwaard u uitroeien. Zal het u verteren zoals de verslinders. Al wordt u zo talrijk als de verslinders. Al wordt u zo talrijk als de sprinkhanen. Maakt u het aantal van uw kooplieden groter dan dat van de sterren aan de hemel. De verslinders zwermen uit en vliegen weg. Uw leiders zijn als sprinkhanen, uw ambtenaren als een zwerm kaalvreters die op de muren blijven zitten, zolang het koud is, en die, wanneer de zon komt, verdwenen zijn, zonder dat iemand hun verblijfplaats kent. Waar zijn zij heen? Uw herders zijn ingeslapen, koning van Assur. Uw keurtroepen liggen te rusten. Uw volk is verspreid over de bergen en niemand brengt het weer bijeen. Er is geen heil voor uw rampspoed. Uw wond is niet genezen. Ieder die het nieuws over u hoort vertellen klapt in zijn handen om u. Want wie ging er niet gebukt onder uw voortdurende wreedheid?

boodschap waarmee de profeet Habakuk in een visioen werd belast. Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl u maar niet luistert? Hoe lang moet ik nog geweld tegen u schreeuwen, terwijl u maar geen uitkomst brengt? Waarom laat u mij onrecht zien en ziet u die ellende maar aan? Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking? Waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten? De wet wordt erdoor ontzenuwd en de rechtspraak komt niet meer aan bod, want de schurken brengen de rechtvaardigen in het nauw, omdat er alleen maar vervalste rechtspraak aan bod komt. Kijk naar de volken. Kijk rond en wees met verbazing geslagen. Want in uw dagen zal iemand iets verrichten dat u niet zou geloven als het u werd verteld. Voorwaar, ik ga de Chaldeeën in beweging brengen, dat onverbiddelijk, onstuimig volk dat de wijde wereld doorkruist om andermans woonsteden te veroveren. Het is schrikwekkend, angstaanjagend, eigenmachtig bepaalt het zijn recht en zijn roem. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en driester dan wolven bij avond. Zijn ruiters komen aangestormd, zijn ruiters komen van verre. Zij komen aanvliegen als de gier die naar zijn buit duikt. Het zal komen, dat volk, met een en al geweld. Zijn aanval schroeit als de oostenwind, het neemt gevangenen als zand. Met koningen steekt het de draak, met vorsten drijft het de spot. Het lacht om iedere vesting, het werpt wat zand op een hoop en de stad wordt veroverd. Dan trekt de wind verder en gaat weer voorbij. Maar schuldig is hij die van deze kracht een god heeft gemaakt. Bent u niet vanouds de Heer? Bent u niet mijn God, mijn Heilige, de overwinnaar van de dood? Om het oordeel te voltrekken, Heer, hebt u dit volk aangewezen. Om het te kastijden, rots, hebt u het aangesteld. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad aan te zien. U kunt het onrecht niet onbewogen gadeslaan. Hoe kunt u de verraders aanzien en zwijgen als de schurk een man verslindt, rechtvaardiger dan hijzelf? U behandelt de mensen als de vissen in de zee, als het wemelend gedierte dat geen meester heeft. De Chaldeer slaat ze alle aan de haak, hij sleept ze mee in zijn net, hij brengt ze bijeen in zijn fuik. Daarom verheugt hij zich en is hij dol van vreugde. Daarom brengt hij offers aan zijn net en brandt hij wierook voor zijn fuik. Daaraan dankt hij zijn vette buit, zijn overvloedig maal. Mag hij zijn net maar blijven legen? Mag hij de volken meedogenloos uit blijven moorden?

Habakuk. Hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 20. Ik zal mijn wachtpost betrekken. Ik ga op de wallen staan. Ik zal uitkijken om te zien wat hij mij zeggen zal. Het antwoord dat ik krijgen zal op mijn bezwaren. De Heer antwoordde: schrijf het visioen op. Zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want het visioen, al wacht het zijn toegewezen tijd nog af, smacht naar zijn vervulling. Het vertelt geen leugen. Al blijft het uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg, maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof. Hoezeer de wijn hem het hoofd op hol brengt, de trotse bedrieger zal zijn doel niet bereiken. Hij die zijn keelgat open heeft staan als het dodenrijk en die zo onverzadigbaar is als de dood. Hij die alle naties naar zich toetrekt en alle volken verzamelt voor zichzelf. Samen zullen zij een schimplied aanheffen tegen hem, een lied vol hatelijke spot. Wee degene, zo zal men zeggen, die andermans goed opstapelt. Hoe lang nog zal hij te zware panden eisen? Onverwachts zullen er immers schuldeisers voor u opdagen en afpersers voor u wakker worden, en u zult hun prooi zijn. Omdat u die vele naties hebt geplunderd, wordt u door de rest van de volken geplunderd. Vanwege het bloed van de mensen en het geweld tegen het land, tegen de stad en al haar bewoners. Wee degene die woekerwinst maakt ten bate van zijn huis, om zich een nest te bouwen zo hoog dat hij daarmee denkt te ontkomen aan de hand van het onheil. U hebt alleen maar schande voor uw huis beraamd. Door vele volken uit te moorden hebt u uzelf met schuld beladen. De stenen schreeuwen het vanuit de muur en de balken vallen hun bij vanuit de gebinten. Wee degene die een stad wil bouwen met bloed en een vesting wil funderen op misdaad. Is dit niet de wil van de Heer van de machten dat de volken zich moe maken voor wat zal vergaan in het vuur en dat de volkstammen zich aftobben voor wat op niets zal uitlopen? Want de aarde zal worden vervuld met kennis van de glorie van de Heer, zoals de zee boordevol water staat. Wee degene die zijn naaste laat drinken en in die drank zijn vergif mengt om hem dronken te maken en zo zijn naaktheid te zien. U hebt u met schande verzadigd en niet met eer. Drink dus zelf ook en toon uw onbesnedenheid. De beker in de rechterhand van de Heer komt deze keer bij u en schande zal uw glorie zijn. Want onder het geweld dat u de Libanon hebt aangedaan, zult u zelf bedolven worden. Door de vernieling die u onder de dieren hebt aangericht, zult u zelf getroffen worden. Zo zal het u vergaan vanwege het bloed van de mensen en het geweld tegen het land, tegen de stad en al haar bewoners. Geeft een beeld wel zoveel winst dat het de moeite van zijn maker loont? Een metalen beeld dat leugen leert, geeft het wel zoveel winst dat de maker kan vertrouwen op zijn eigen werkstuk, hij, de maker van stomme goden. Wee degene die tegen een stuk hout zegt, word wakker, en tegen een stomme steen, sta op. Wordt daar iemand wijzer van? Zeker, het is met goud en zilver bekleed, maar geest zit er niet in. De Heer echter woont in zijn heilige tempel. Laat heel de aarde zwijgen voor zijn aangezicht.

Habakuk. Versen 1 tot en met 19. Gebed van de profeet Habakuk op de wijze van de klaagliederen. Heer, ik heb uw tijding vernomen. Vol ontzag ben ik, Heer, voor uw werken. Laat die herleven in onze tijd. Maak ze ons in deze tijd bekend. Denk in uw woede aan uw barmhartigheid. God komt uit Teman, de heilige komt van het Parangebergte. Zijn luister overstraalt de hemel, zijn glorie vervult de aarde. Hij schittert als de zon, twee stralen gaan uit van zijn handen, daarin is zijn kracht verborgen. Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. Hij staat op en de aarde trilt. Hij kijkt rond en laat de volkeren beven. De oude bergen worden vermorseld, de eeuwige heuvels buigen, de wegen van de eeuwigheid zijn van hem. Ik zag de tenten van Kusan in nood verkeren en de tentzeilen van Midjan klapperen. Raast de Heer tegen de rivieren? Bent u woedend op de rivieren of razend op de zee, dat u met uw paarden rijdt, met uw zegevierende wagens? U haalt uw boog tevoorschijn, uw woord wordt een regen van pijlen. U splijt de aarde en de rivieren ontstaan. De bergen zien u en beven. Stromen water trekken voorbij, de oceaan verheft zijn stem en steekt zijn armen omhoog. De maan verlaat haar verblijf niet. De zon en de maan, zij wijken voor de gloed van uw pijlen, voor het flitsen van uw bliksemende speer. Razend trekt u over de aarde, woedend haalt u uit naar de volken. U rukt uit om uw volk te bevrijden, om uw gezalfde te bevrijden. U verbrijzelt de nok van het goddeloze huis en tot op de rots legt u de fundamenten bloot. Met uw eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers die aankomen stormen om mij te verpletteren. Verrukt dat zij een weerloze arme in zijn schuilhoek kunnen verslinden. U rijdt met uw paarden over de zee, over het schuim van het machtige water. Ik heb gehoord, en een huivering ging door mijn leden. Mijn lippen trilden toen ik het vernam. Verrotting tastte mijn gebeente aan en ik trilde van binnen. Maar ik wacht rustig op de dag van het onheil, die zal komen voor het volk dat ons onderdrukt. De vijgenboom pot niet uit. De wingerd draagt geen vrucht. De olijvenoogst is mislukt en de dorre akkers geven geen voedsel meer. De schapen zijn uit de kooien verdwenen en er staat geen rund meer op stal. Maar ik verheug me in de Heer. Ik jubel vanwege de God die mij redt. De Heer God is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als hinde en laat mij de hoogte betreden. Voor de koorleider op snaarinstrumenten.